0: vervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Whalen. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje. Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker. Dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Parton's standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
2: Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel.
2: Ja, en dit is Radio Oost, dus op woensdag de 26e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
3: Goedemorgen, Marcel.
2: Nou, we moesten abrupt beginnen, maar dat doen we dan ook gewoon. We hebben 3 uur veel te bespreken. Het gaat vanochtend veel over boeren en burgers. Er is nu een duidelijke lijn getrokken tegen demonstrerende boeren op de snelwegen.
3: Ja, en we praten met Caroline van der Plas van de BBB. Dus direct maar even haar reactie daarop vragen.
2: En burgers in Enschede waren 30 jaar geleden betrokken bij de Miro-rellen. Een documentaire daarover ging gisteravond in première.
3: En Zwollenaar Nico Rinks is de baas van het WK roeien.
2: Ja, we gaan hem ook spreken. We gaan spreken over het weer, over het verkeer, over Dolly Parton.
3: Tuurlijk.
2: Kan niet ontbreken. En heel veel andere muziek hoor je ook. Tot 9 uur bij ons in
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we je dag met Hot Chocolate en You Sexy Thing.

0: Het is precies 6:07. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren?
1: Ja, het is je vast niet ontgaan. Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd, heeft haar familie gisteren bekendgemaakt. Dolly trad in 2007 nog op in Zwolle en Ilse de Lange reisde voor een tv-programma af naar Amerika om meer over haar te weten te komen. Straks in het bulletin en natuurlijk ook in de kranten ga je hier nog veel meer over horen. Er is ook heel veel ander nieuws, want een meerderheid van de inwoners van onze provincie is tegen de snelwegblokkades door protesterende boeren. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Staat ook volop in de kranten trouwens. En de politie is op zoek naar een vrouw van 21 uit Goor die sinds zondagavond wordt vermist.
0: Dan werpen we al maar een eerste blik in de kranten. Inderdaad, voor op Trouw en ook voor op de Volkskrant foto's van Dolly Parton. De Volkskrant een wat recentere foto van Dolly in 2002 gemaakt in The Grand in Amsterdam, waar ze toen te gast was. Dolly Parton was van iedereen. Het is een zwart-wit foto. Duidelijk jongere foto in kleur. Met nog niet zo'n weelderige haarbos. Ja, dat is in ieder geval wat korter in ieder geval. Van de blonde Dolly Parton was uiteindelijk bij iedereen geliefd. Iconische zangeres op 80-jarige leeftijd overleden.
1: Ja, op de band staat AD. Telegraaf, ze open er allemaal mee. We will always love you, staat er op het AD. Ook de voorkant van de Tubantia zat de looks en wist zowel muzikaal als zakelijk uit te blinken. Zometeen meer hierover. Maar je gaat ook veel meer horen over andere dingen die bijvoorbeeld in de Telegraaf staan. Want oproep tot actie bij giftige relatie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid start een campagne in de hoop dat mensen die in hun eigen omgeving iemand kennen die in een onveilige relatie zit, sneller actie te ondernemen.
0: Ja, boeren die de weg blokkeren worden in de regel vervolgd. Groot artikel daarvan in Trouw komen we ook over te spreken uit het vast en zeker vandaag. En veel aandacht voor de nieuwe bondscoach Xavier Hernandez. Ja. Gisteren werd hij gepresenteerd. Hij wil het Nederlands voetbal afstoffen. Dat is de kop in de Volkskrant. En in NRC zegt hij dat hij helemaal hem niet uitmaakt dat hij derde keus was. Oh. Hij is dan nu begonnen bij het Nederlands elftal. Bij zijn presentatie oogt hij onverstoorbaar en ambitieus. Hij wil winnen.
1: Nou, we gaan eens even meemaken of dat gaat gebeuren. En of we misschien beter worden in penalty schieten. Dat is iets waar ik dan wel benieuwd naar ben.
0: Kijken of hij daarna op gaat trainen. Als het goed is, hebben we dat niet nodig.
1: Nee, inderdaad, dat is ook weer waar.
0: Wat gebeurt er dan nog vandaag in en rond Overijssel? Nou, actievoerders van Extinction Rebellion komen vandaag voor de rechter vanwege het blokkeren van een snelweg. Aha. Jazeker, de A12, afgelopen april was dat. Daardoor kwam het verkeer rond Utrecht urenlang vast te staan. Van de 6 mannen die nu voor de rechter komen, komt er 1 uit Almelo. Ze begonnen de blokkade door hun auto's stil te zetten op de snelweg. Dat wordt dus blijkbaar vervolgd al.
1: Ja. Andere zaken. De beveiligers op Schiphol staken vandaag ook weer. De bonden hebben opgeroepen tot de acties omdat ze ontevreden zijn over de hoge werkdruk en andere arbeidsomstandigheden. Er wordt vandaag 5 keer een kwartier het werk neergelegd en dat heeft gevolgen voor de passagierscontrole.
0: En het is vandaag Wereldhondendag. De Koninklijke Hondenbescherming richt zich daarom vandaag op de malafide hondenhandel. 1 op de 5 mensen die een hond heeft gekocht twijfelt achteraf wel aan de herkomst van dat beest. Hondenbescherming vreest dat het werkelijke aandeel pups met een dubieus deze herkomst nog veel hoger ligt.
1: Een belangrijke dag dus.
0: Zeker. Gebeurt van alles vandaag en wij doen er verslag van. En je gaat haar ongetwijfeld heel veel horen vandaag. Jij zei het net al, Benjamin. We will always love you. Zij zong I will always love you.
1: Precies.
0: En ze schreef het ook. Dolly Parton.

0: Nelly Furtado en Say It Right.
1: Het krantenoverzicht.
0: Bijna 18 minuten over 6 nu, maar een uitgebreidere blik in de papieren versies van de ochtendkranten, Benjamin.
2: Ja, en dan kijken we natuurlijk nog weer even naar het nieuws over Dolly Parton. De hele wereld hield van Dolly Parton, schrijft het AD. Dat had betrekkelijk weinig te maken met Jolene of 9 to 5. De familie maakte gisteravond bekend dat de platina blonde country zangeres is overleden na een tijdje te hebben geworsteld met haar gezondheid. Haar eerste hit heette Dump Blonde, maar als de op 80-jarige leeftijd overleden...
3: Dat weet ik niet.
2: Nee, ik ook niet. Toen iets niet was, is het een dom blondje. Dat was ze zeker niet. Want wanneer ze dat lied eind 1966 uitbrengt, is ze pas 20 jaar. En toch oogt Dolly Rebecca Parton al heel erg als de vrouw die ze een leven lang zou blijven. Met een torenhoge blonde suikerspin op haar hoofd, keurig in de make-up en met felle opvallende kleding. Een vrouw die slim gebruik maakte van haar uiterlijk, precies wist wat ze wilde en het talent had om niet alleen muzikaal, maar ook zakelijk uit te blinken. Daarbij, en dat is knapper dan het lijkt, wordt hier geschreven, was ze ook nog alom geliefd. Wat André van Duin heeft in Nederland, had Dolly Parton in Amerika. Niemand had een hekel aan haar.
0: Kijk, dat is ook een heel groot voordeel, ja. Inderdaad. Opening van Trouw, dus naast de foto van Dolly Parton. Begrotingssteun van de oppositie lijkt nog ver weg. Er wordt druk onderhandeld in Den Haag. Kabinet, minderheidskabinet, probeert een meerderheid te krijgen over links, dan wel over rechts praat met alle partijen. Maar de berichten die uit dat overleg komen zijn te laat, chaotisch. Het kabinet is het zelf nog niet eens. Afijn, of ze daar uitkomen, dat zou eigenlijk voor 1 september wel moeten. Want dan komt Prinsjesdag er natuurlijk alweer aan. Begrotingssteun van de oppositie lijkt dus ver weg. Deze week mocht de BBB langskomen om te praten over de begroting. Ja. Die wil concessies op het gebied van stikstof. Ja, dat hadden we wel verwacht natuurlijk, maar lijkt die niet te krijgen. Nou, we spreken Caroline van der Plas vanochtend, ja, in onze Kamerlid van de dag.
2: Komt dat even goed uit?
0: Komt dat even goed uit? Die kunnen we ook daar dan maar weer naar vragen. Maar of dat dan goed gekomen met dat overleg en met een meerderheid in Eerste en Tweede Kamer, of Tweede en Eerste Kamer moet ik zeggen, dat is dan nog maar de vraag.
2: Ja, de snelwegblokkades, daar ga je ook meer over horen vandaag. We worden niet langer gedoogd na dodelijk ongeval. Bij een blokkade van snelwegen of het spoor zal in de regel strafrechtelijk worden opgetreden. Dat hebben burgemeesters, het OM, de korpschef en het ministerie van Justitie David van Wil met elkaar besproken. Besluit is een direct gevolg van recente acties met trekkers bij boerendemonstraties. Je hebt het vast wel gehoord, achter in een file die door een van de acties ontstond gebeurde een dodelijk ongeluk. Het blokkeren van een snelweg of het spoor of het veroorzaken van een file is gevaarlijk, schrijft de VVD-bewindsman. Of het veroorzaken van een file, dat is ook gevaarlijk. Ook moeten hulpdiensten er altijd door kunnen. Het lokale gezag mag wel kiezen om een uitzondering te maken op de landelijke afspraak. Want het is uiteindelijk aan de lokale driehoek van de burgemeester, het OM en de politie om te besluiten over toestaan en faciliteren van de demonstraties.
0: Ja, maar de burgemeesters in Twente hebben al gezegd daar niet in mee te gaan. Nee. En te zeggen dat dat op de snelweg niet gaat gebeuren. We gaan er uitgebreid over praten. Want we hebben ook een onderzoekje gedaan over de Overijssel. Onder de Overijsselse bevolking, hoe zij daar tegenover staan dan. Niet, dus staan we niet goed tegenover. Maar dat hoor je straks uit later deze uitzending. Dan een uitgebreid artikel in Trouw over Speelstad Oranje. Het gaat in de verkoop. Het was een van de diamanten in de kroning. Of een van de parels in de kroon, zeg ik dat, van Henry van der Most.
2: Ja.
0: De miljardair en ondernemer uit onze provincie. Het paradijs van zijn jeugd. Daar snuffelt Jeffrey van Dam dan nu maar naar mooie koopjes. Ja. Het failliete Speelstad Oranje gaat in de verkoop. Veel kinderen uit Drenthe hebben er vrolijke herinneringen aan. Ik zat altijd in de Calypso. We zien allemaal foto's van lichtgevende materialen. Duikers met een schatkist, een carousel, een grote octopus.
2: Zo.
0: Onder het stof liggen ontelbare gelukkige uren van generaties Drentse kinderen. De koper moet iemand zijn met gevoel in zijn donder. Die weet wat er leeft. Zegt iemand, de resten van Speelstad Oranje dus ook in de verkoop. Wat dat dan toch ook is op dat industrieterrein in Schuinen Sloot, dat weet ik eigenlijk
2: nee,
0: niet.
2: Nee, dat volgens mij wel, maar
0: ik denk het wel.
2: Ja.
0: Het Waterloo van Van der Mossen weet het, hè, dat is dat pretpark Rivoli in Rotterdam, waar op Rupten uiteindelijk kwam en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen tot zo'n 70 miljoen.
2: Ja, wat horen we nou? Dat inderdaad heel veel investeerders met helikopters zelfs naar het terrein gingen om daar een kijkje te nemen tijdens die kijkdag.
0: Maar ja, ik begreep dat het hele bedrijventerrein, inclusief alles wat erop stond, dan in één keer in de verkoop ging. Maar wat dit dan is...
2: Is toch misschien los van elkaar?
0: Ja, of, dat denk ik dan maar.
2: In ieder geval, er moet heel wat geld binnenkomen in het laadje, in ieder geval. Telegraaf heb ik nog even voor me. Oproep tot actie bij giftige relaties staat hier. Ministerie van Justitie en Veiligheid start een campagne in de hoop dat mensen die in hun omgeving iemand kennen die in een onveilige relatie zit, snelle actie ondernemen. Uit onderzoek van Motivaction is gebleken dat 1 op de 8 Nederlanders wel zo'n geval kent, maar dat minder dan de helft van hen een poging doet om het slachtoffer te helpen. Ze willen zich er niet mee bemoeien, vragen zich af of ze de situatie niet verkeerd inschatten of zijn bang dat ze het alleen maar erger maken door in te grijpen. In de campagne zetten we daarom in op het herkennen van de signalen en adviseren we om vervolgens contact op te nemen met Veilig Thuis. Aldus justitieminister David van Wil. Ja, dat, ik begrijp het ook wel. Het verkeerd inschatten van zo'n situatie en het misschien inderdaad erger maken, dat is natuurlijk waar je dan helemaal bang voor bent. Want dan wil je helemaal niet dat dat gebeurt.
0: Nee, maar goed, het belet ook wel soms het ingrijpen dan, voor die voorzichtigheid. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
2: Nee.
0: Zullen we iets met iets aardigs openen?
2: Ja,
0: afsluiten bedoel ik. Voor op de Volkskrant vallen mij 2 dingen op. 2 vechtende mensen in een vikingkostuum. De viking is hot.
2: Oké.
0: Weet jij dat?
2: Nee.
0: Er wordt gezien als inspirerend voorbeeld. Nou,

0: aan het maken zijn. Of die zitten te koffie drinken. Het kaf van het koren staat daarbij. Veel mensen eten dagelijks granen. Maar wat graan is en waar het vandaan komt, dat weet lang niet iedereen. Een natuurvoedingsspecialist komt uitgebreid aan het woord. Want hij schreef er een vuistdik boek over. Wat volgens hem de hardnekkigste mythen zijn over graan.
1: Wow.
0: Dat wordt daarin gesproken. Nou, bijvoorbeeld, ik zal er eentje aanpikken, want het is natuurlijk in. Van granen word je dik. Want granen bevatten enkel koolhydraten. Oh. Dat staat daarbij in. Ja en nee, zegt de deskundige. Je hebt snelle en langzame koolhydraten. Witte pasta, witte rijst, plofbrood. Dat zijn allemaal snelle koolhydraten. Oeh, witte pasta.
1: Okay. Dat heb je gisteren op, Marcel.
0: Nee. Maar ja, witte pasta eet ik eet zelden volkoren pasta. Dat vind ik niet zo lekker. Gewoon.
1: Heel af en toe.
0: Maar ik eet altijd wel zilvervliesrijst. Dat scheelt dan weer. De hapklare brokken voor je lichaam. Gelijk omgezet in glucose. En die worden dan weer omgezet in energie. Overtollige koolhydraten. Hydraten en energie die je niet benut, dat wordt weer omgezet in vetweefsel. En dus, makkelijk verteren, makkelijk dik worden. Dat dan weer wel.
1: Ja, zo is het nou, inderdaad.
0: Het noopt tot verder lezen.
1: Ik heb nog één dingetje dat je misschien... Ja, het is heel kort, maar dan heb je weer iets om naar uit te kijken. Dat is natuurlijk altijd fijn. Als je geen zin hebt in vandaag, dan kun je uitkijken naar 9 oktober. Want ik weet niet of jij van Wie is de Mol houdt.
0: Nee,
1: daar ben jij niet van. Nou, nee. Heel veel andere mensen wel, gelukkig.
0: Ja, heel veel wel.
1: Het tweede seizoen van de streamingeditie van Wie is de Mol speelt zich namelijk af in Kroatië. Dat is bekendgemaakt. De nieuwe reeks is vanaf 9 oktober te streamen op NPO Start. En Hila Noorzai, die presenteert opnieuw de online versie.
0: Kijk eens aan.
1: Ik zat gisteren al even te kijken met mijn vriendin, maar er zaten nog geen bekenden tussen. Dus misschien is het weer met onbekende Nederlanders.
0: Oké, nou.
1: Wie weet.
0: Als ze maar vragen, doe ik mee.
1: 9 oktober.

0: zou een mooi decor ook zijn voor Wie is de Mol. Wenen.
1: Ja.
0: Is het voorlopig nog niet. Ultrafox zong erover. En daarmee is precies 6:30 geworden, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
2: Een meerderheid van de inwoners van onze provincie is tegen de snelwegblokkades door protesterende boeren. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost onder ruim 500 inwoners. Ruim de helft is negatief tot zeer negatief over de blokkades. Veel inwoners noemen ze gevaarlijk en vinden dat ze vooral onschuldige weggebruikers worden getroffen. Ruim een kwart steunt de acties juist, omdat boeren volgens hen anders niet worden gehoord. De politie en het Openbaar Ministerie gaan boeren die snelwegen blokkeren voortaan harder aanpakken. Meer hierover na 7:00. De politie is op zoek naar een vrouw van 21 uit Goor die sinds zondagavond wordt vermist. De vrouw verliet rond 22:00 die avond haar woning en sindsdien is er geen contact meer met haar geweest. De politie en haar familie maken zich zorgen. De vrouw is ongeveer 1,55 meter lang en heeft een normaal postuur. Op oost.nl is een foto van haar te zien. De politie roept mensen die meer informatie hebben op om contact op te nemen. En we hadden het er net al even over. Country-icoon Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie gisteren bekendgemaakt. In 2007 trad Dolly Parton nog op in de IJsselhallen in Zwolle met hits als Jolene, 9 to 5 en Islands in the Stream. Deze fans waren destijds aanwezig.
3: Het is gewoon een hele leuke, sympathieke vrouw.
4: Meneer, u heeft bloemen bij zich.
5: Ja.
4: Hoe zit dat?
5: Nou, Stefan Mees, dat kan ik ze zelf afleveren.
4: Dag mevrouw, u komt met een grote grijns op het gezicht aanlopen. Cowboylijsten zo te zien met allemaal vrouwen hier. Ik ben er helemaal opgekleed.
6: Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ze kan waanzinnig mooi zingen. En ze kan ook heel goed schrijven. Ze schrijft ook voor andere artiesten, wat heel veel mensen niet weten. En ik vind haar gewoon geweldig als vrouw, gewoon.
2: Dolly Parton schreef meer dan 3000 nummers en verkocht meer dan 100 miljoen albums. Ze is daarmee een van de bestverkopende artiesten aller tijden. Ze was ook zakenvrouw en zette zich in voor goede doelen. Ze had al langere tijd gezondheidsproblemen, vertelt deze correspondent.
7: Er is een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd dat ze chronische nier-immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had.
2: Dolly Parton werd 80 jaar. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselse nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
8: Goedemorgen Marcel.
0: Als ik naar buiten kijk, kijk ik tegen een sfeervol kantoorgebouw aan. Aan de linkerkant zie ik een heldere hemel met wat wolkjes die oranje worden aangestraald.
8: Ja.
0: Aan de rechterkant is het totaal grijs. Is dit tweedeling die jij herkent?
8: Ja, dat zie ik op een satellietplaatje. Want ik kijk vanuit de bovenkant. En ik zie inderdaad ook wel wat wolken boven onze provincie. Maar die trekken noordwaarts weg. Dus ik denk als ik jou over een uur of over twee uur weer spreek, dan is het op die meeste plaatsen ook wel gedaan met de bewolking. Mooie rode horizon wordt ook gemeld vanuit Zwolle Tolhuislanden. Bij temperaturen van 11,8 graden. Het is lekker afgekoeld. Tony Morsink in de Lutte 14,1 graden. Ook daar half bewolkt. En het waait niet meer zo hard zoals gisteren. Want toen waaide het toch wel behoorlijk hard. Vandaag krijgen we met een matige wind te maken. Windkrachtje 3 uit het oosten. Die wordt in de middag matig. En daarmee wordt hele droge warme lucht aangevoerd. Dus wat betreft de temperaturen gaan we winst boeken. We komen een gaatje hoger uit in vergelijking met gisteren. Toen werd de zomerse waarde van 25 graden niet gehaald op de officiële KNMI-stations Heino en Enschede. Gaan we vandaag wel doen. 25, 26 graden met zon en wolkenvelden. Die trekken allemaal weg. Vanuit het zuiden komt er ook wel weer wat bewolking naar ons toe in de loop van de ochtend en middag. Maar de zon die krijgt vandaag genoeg ruimte en het blijft vandaag gewoon droog.
0: Moet ik toch even twee foto's benoemen van Hilbert boven Friezeveen. Daar zien wij zo'n bewolking. Het zijn het schapenwolkjes, ik weet niet. Het is een beetje verspreide wolk die echt rood eruit zien als ze worden aangestraald door de omkomende zon.
8: Mooi.
0: En die van Petra is nog mooier. Dat lijkt wel lava wat er hangt boven Hellendoorn. En daaronder zien we dan duidelijk dat echt donkerrood zijn ze gekleurd, die wolken. Daaronder wordt het dan felgeel en dan weer oranje daar waar je dichter bij de zon komt. Natuurlijk met daarvoor het silhouet van Hellendoorn. Ja, het zijn prachtige foto's. Het is een mooie zonsopkomst.
8: Het voordeel als je vroeg opstaat.
0: Ja,
8: dan kun je dit soort dingen ook zien.
0: Oh, zit er ook een voordeel aan. Nou, kijk eens aan. En dan kun je naar ons luisteren. Waar mag ook.
8: Ja, zeker.
0: Heel goed. Vandaag dus nog een mooie dag en ook geen onweer. Maar dat wordt morgen dan wel iets anders, hè?
8: Ja, morgen wordt het anders, want met die zuidoostelijke wind wordt vochtige lucht ook aangevoerd in de loop van de avond en nacht. Merken we dat al. Komende nacht temperaturen hoger dan afgelopen nacht, 15, 16 graden, met een toenemende broeierigheid. En dat zul je morgen ook merken met temperaturen van 27 tot 29 graden. Die zijn weliswaar hoger, maar het voelt ook gewoon hartstikke warm aan. Ja. Met zon, met wolken, misschien overdag al een enkele bui, maar de meeste buien komen pas heel laat donderdagavond en in de nacht naar vrijdag.
0: Genieten we er vandaag nog even van. Margot, dankjewel. Ja. Tot over een
8: graag
0: uur.
8: Graag gedaan. Doei.

0: Sommieux en Dark Before the Dawn. 6:50 geweest. Je luistert naar Radio Oost. De Miro-rellen zijn 30 jaar geleden. Dat was al een weekje geleden. Maar gisteravond ging er een documentaire over die rellen bij dat winkelcentrum in Enschede in première. Illegale autocrossers, daar ging het op het Miro-terrein. Het liep uiteindelijk volledig uit de hand. In het speeltuingebouw in de wijk Velve-Lindenhof kregen de hoofdrolspelers en andere belangstellenden naar die première gisteravond. Spannend natuurlijk om jezelf terug te zien. Maar wat vooral overheerst is trots op het verhaal, op de saamhorigheid in de wijk. En ook op de manier waarop dat verhaal rond die Miro-rellen in beeld is gebracht.
1: Tientallen autocrossers hebben gisteravond Enschede onveilig gemaakt.
2: Jongelui halen op parkeerplaatsen en stille straten luidruchtig en halsbrekende toeren uit met hun auto's.
3: Het gaat rond, hè, op de tamtam. Van 30 man tot 250, 300 man wat je hier dan nog geen met hebt staan. En dan is het even gezeller en dan wordt het steeds gekker en gekker.
4: Je merkt dat haast iedereen, of het nu politieman, gemeente, wijkraadvoorzitter of anderen, dat die echt vanuit hun hart spreken en ook niks achterhouden. Alleen, ze noemen nooit namen hier. Dat is.
5: Dat houden we zo.
4: Dat houden we zo.
5: Meneer Beuvink, de wijkagent. Ik heb hem gekeken en ik heb erom gegrinnikt. Ik heb ook wel gedacht van, god, wat een puinhoop. En eigenlijk kijk ik met een glimlach terug. Maar ik ben een buitenstaande. Hoe kijkt u terug?
4: Wat ik heb geprobeerd, ook samen met Wouter, die deze documentaire heeft gemaakt, om de mensen die in deze wijk wonen, want de mensen maken de wijk en niet de politie of andere instanties. Dus om die terug te laten blikken op die gebeurtenis. Ik was wel blij verrast. En je weet nooit hoe zoiets uitpakt.
5: Wat vond u van de film?
6: Nou, het was heel interessant. Een heel interessante documentaire. Nou, ja, al die oude beelden we terugziet en dat sociale allemaal in de wijk.
5: En was u er toen altijd bij de Miro-rellen ook bij?
6: Wel bij geweest, ja. Maar op de achtergrond, hè?
5: Hij begint een beetje te lachen.
6: Ja, dat moet toch? Nee, maar het was een hele mooie documentaire, echt waar.
5: U kwam zelf in de film voor, maar wat vindt u ervan als u hem zo terugziet?
7: Ja, ik vind hem heel leuk. Het was echt een beeld zoals het hier was. En leuk allemaal oude bekenden weer terugzien. Toen ze klein waren, toen ze naar herinneren. Als ik hier nog kijk, denk ik, hoe groot zijn ze allemaal geworden? Nou.
5: Nee, en klopt het verhaal ook?
7: Ja. Nee, het klopt vader.
8: Ja, het beeld klopt eigenlijk wel. Alleen, het is nu heel veel veranderd.
5: Ten goede?
8: Ja, niet altijd, maar grotendeels is het nu wel ten goede, ja.
5: Je mist misschien een beetje die oude saamhorigheid.
8: Ja. Zeker.
6: Dat is nog niet meer.
3: En het is wel weer leuk als je het allemaal weer ziet. Je beleeft het weer helemaal weer als ja, dat je er zelf weer bij was. Het was echt een kat en muisspel. Ik was er zelf, nou, ik ook al in, toen we de interview hadden gedaan met Marcin. Ik was daar niet echt fysiek bij. Ik heb het 1-2 keer gezien. En die jongens ken ik allemaal. En ik weet echt wel wat daar speelde. En ja, toen was het, zoals je er nu naar kijkt, dus kun je erom lachen. En daar goed, je zoekt vertier. En dat is gewoon wat daar gebeurde. Ja, dat de auto stond en Allah, het is gebeurd. Maar goed, het hoorde erbij.
0: De Miro-rellen. Er is een documentaire over gemaakt. 30 jaar geleden waren ze. Onze verslaggever Chantal Everaert, die was er gisteravond bij. Hij wordt uitgezonden. Ik kan het even niet meer vinden. 5 september te zien op RTV Oost.
9: Ja, juist. Klopt. En ook op ons YouTube-kanaal is het allemaal te zien natuurlijk.
0: Juist. De Miro-rellen. Dan gaan we over naar
9: Hupsa.
0: Een titelsong voor een James Bond film. Hier is Gladys Knight en A License to Kill.

0: 10 voor 7. Je luistert naar Radio Oost. Op deze woensdagochtend, de 26e van augustus. We hebben een volle uitzending en er staat ook nog het een en ander te gebeuren vandaag, Benjamin.
1: Ja, het blokkeren van de snelweg, daar gaat het onder andere over. Maar niet door de boeren. Het gaat over actievoerders van Extinction Rebellion. Die komen vandaag voor de rechter vanwege het blokkeren van de snelweg A12. Afgelopen april was dat. Daardoor kwam het verkeer rond Utrecht urenlang vast te staan. Er deden honderden actievoerders mee aan die blokkade. Van de 6 mannen die nu voor de rechter komen, komt er eentje uit Almelo. Zij begonnen de blokkade door hun auto stil te zetten op de snelweg. Hun rijbewijs is daarvoor ingenomen. Ze komen vandaag dus voor de politierechter en dus volgt er ook gelijk een uitspraak.
0: Ja, het ging om een paar honderd mensen trouwens. 200 mensen zijn ook daadwerkelijk daarbij die snelweg ook opgepakt, met bussen afgevoerd. Wat er met hun is gebeurd, weet ik niet. Neem aan dat ze gewoon een boete hebben gekregen dan. Want het mag dus niet, blokkeren van de snelweg.
1: Inmiddels niet meer.
0: Hoewel demonstratierecht één groot goed is. En stakingsrecht ook. Beveiligers op Schiphol namelijk, die staken weer vandaag, net als gisteren. Bonden hebben opgeroepen tot acties omdat ze ontevreden zijn over de hoge werkdruk en andere arbeidsomstandigheden. Vandaag wordt er 5 keer een kwartier het werk neergelegd. Dat heeft gevolgen voor de passagierscontrole.
1: Dan is het vandaag Wereldhondendag. Er is aandacht voor honden die zich inzetten om mensenlevens te redden, gehandicapten te helpen en veiligheid en troost te brengen. De Koninklijke Hondenbescherming richt zich vandaag op de malafide hondenhandel. 1 op de 5 mensen die een hond hebben gekocht twijfelt achteraf aan de herkomst van het beest. De hondenbescherming vreest dat het werkelijke aandeel pups met een dubieuze herkomst nog hoog ligt.
0: En we blijven bij dieren, want Wakker Dier maakt vandaag de winnaar voor het Liegebeest 2026 bekend. Ja. Met die verkiezing van Liegebeest wil de dierenwelzijnsorganisatie misleidende uitspraken over dierenwelzijn aanpakken. Genomineerd zijn onder meer de koepelorganisatie van supermarkten voor valse beloften over het welzijn van varkens. Een chocolademaker die adverteert met koeien op een groene alpenweide, waar die melk helemaal niet vandaan komt. En een toetjesmaker die lachende koeien afbeeldt op de verpakkingen.
1: Ja, nou, Liegebeest. Het KNMI dan geeft vandaag uitleg over de MTG-12-satelliet die morgen de ruimte ingaat. Die satelliet, die Meteosat 14, daar zal dat bijzondere naam zijn. Dat, ja. Meteosat 14, die 2,5 minuut beelden van Europa levert, van hoge kwaliteit, met die gedetailleerde beelden van het weer en aardeoppervlak boven Europa, Afrika en de Atlantische Oceaan, kunnen wetenschappers veel eerder gevaarlijk weer, zoals mist en onweer, zien aankomen en daarvoor dus kunnen waarschuwen.
0: En dan nog in het Spaanse dorpje Buñol. Daar wordt vandaag La Tomatina gehouden.
1: Oh, is dat het gooien van die tomaten?
0: Zeker, ja. Ja, daar gaan ze elkaar bekogelen met tomaten. Een tomatengevecht houden. Nou, dan ligt echt het hele wegdek vol met een dikke laag aan tomatenpulp. Dat kopen wij dan later weer in een blikje. Ja. Maar het zal niet van de straat afkomen. Het is altijd goed voor mooie foto's en veel toeristen.
1: Ik zou daar heel graag nog een keer naartoe willen. Ik zou daar heel graag aan mee willen doen.
0: Ik vraag me altijd af, want als jij een tomaat gooit, die moet, als hij niet echt overrijp is, die gaat niet kapot hoor. Die komt goed hard aan.
1: Nee, en doe ook, als ze dan wel kapot spatten, doe ook maar gewoon je oude kleren aan. Want dat gaat er niet meer uit.
0: Mensen zien er ook inderdaad zelf uit als tomatenpuree.
1: Wel schitterend hoor.
0: Ja, het is altijd wel mooi om te zien inderdaad. Ik krijg dan natuurlijk wel weer zin aan pasta. Of
1: ook bij, dat.
0: Ja, iets met tomatensaus daarin. Zouden we eigenlijk de ketchup song moeten draaien?
1: Eigenlijk wel.
0: Maar dat doen we niet. Dit is REO Speedwagon en Keep On Loving You.

0: 2 minuten voor 7 is het. Straks na 7 gaan we het hebben over de boerenprotestacties. Inmiddels is er dus een klare lijn, zoals ze dat noemen.
1: Ja.
0: Van de minister, van politie, van justitie en van de burgemeesters. Blokkades van de snelwegen worden niet meer toegestaan. Dat zal veel mensen in Overijssel goed in de oren klinken. Want het draagvlak voor de boerenacties neemt af.
1: Neemt zeker af. Er is onderzoek gedaan door ons, door RTV Oost. En een meerderheid van onze inwoners die keuren toch wel die blokkeren van de snelweg toch wel af. Daarover straks meer met onze verslaggever.
0: Ja, en we gaan bellen met Nico Rinks uit Zwolle. De oud-Olympisch en wereldkampioen roeien is nu de baas van het WK roeien dat gaande is op de Bosbaan bij Amstelveen. In ons land waar we Nederlanders goed aan het roeien zijn. Dus dat succes heeft hij alvast binnen. Wij gaan straks met hem bellen, want ook 2 zoons van hem gaan daar roeien. Maar morgen is het voetbal.
2: FC Twente in de Conference League. Morgen de tweede en beslissende wedstrijd in de play-offs om een plek in de groepsfase tegen FK Karabach. Lukt het FC Twente om in Baku de 1-0 achterstand uit het eerste duel weg te poetsen?
3: Je hebt nog 1 week en nog 1 wedstrijd.
2: Radio Oost is erbij in Azerbeidzjan en doet live verslag van de wedstrijd vanaf 6 uur. Karabach FC Twente, morgenavond live op Radio Oost.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Een meerderheid van de inwoners van onze provincie is tegen de snelwegblokkades door protesterende boeren, blijkt uit onderzoek van RTV Oost onder ruim 500 inwoners. De politie is op zoek naar een vrouw van 21 uit Goor die sinds zondagavond wordt vermist. En het defensiebedrijf Destinus in Hengelo gaat een nieuw type onderscheppingsdrone ontwikkelen voor de Koninklijke Marine. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
6: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
5: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
7: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Het is gewoon mooi. Ja. Maar, het is gewoon jammer.
8: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
5: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen met Oost.
0: Ja, op Radio Oost hoor je zo meer over dat onderzoekje dat we hebben gedaan onder Overijsselaars over de boerenacties op snelwegen.
1: Ja. We gaan het ook hebben over het roeien natuurlijk, maar ook over het laatste nieuws. Je hoorde het net al in het NOS Journaal. Dolly Parton is overleden. Ze trad in 2007 nog op in Zwolle. Daar waren heel wat fans aanwezig. Ga je zo mee over horen?
0: Ja, muziek drijven ook nog wel van Dolly natuurlijk. En we bellen Nico Rinks, de baas van het WK roeien. Nico Rinks uit Zwolle. En muziek hoor je zo dadelijk van Dolly Parton, maar bijvoorbeeld ook van Ella Langley en The Buggles.
9: Pam, pa, pa, da, pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op vion.nl/agenda.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Buggles hoorde je aan het begin van je woensdag. Video killed the radio star. Nee hoor, we zijn er nog altijd.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Om 7:07 op de 26e van augustus. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Sta natuurlijk ook stil bij het overlijden van Dolly Parton. Maar het gaat vanochtend ook veel over boerenacties en blokkades.
3: Want demonstranten die een snelweg blokkeren zullen altijd worden vervolgd. Die lijn trekken justitieminister Van Wiel, burgemeesters, politie en justitie. Aanleiding zijn de boerenprotesten met trekkers. Maar het geldt ook voor alle anderen die snelwegen blokkeren, zoals actievoerders van Extinction Rebellion. De discussie over de blokkades kwam op gang na het dodelijk ongeluk in Brabant. Minister Van Wiel van Justitie wilde daarom één lijn trekken met alle betrokkenen.
4: Misschien is het verstandig om gewoon met al die regio-burgemeesters samen te gaan zitten. Want dit speelt door het hele land heen. Dat geldt niet alleen voor die trekkers, dat geldt ook voor Extinction Rebellion die op een snelweg gaan zitten. Het mag niet, doe het niet. En handhaven is de norm.
0: Er kan nog een uitzondering worden gemaakt als lokale autoriteiten het toch zouden toestaan. Nou, de burgemeesters in Twente besloten al eerder dat niet te gaan doen, zegt burgemeester Bleker van Enschede.
5: We willen de veiligheid beter borgen. We gaan op voorhand verbieden om de snelweg op te gaan. Uiteraard demonstreren moet kunnen. De stem van de boeren moet gehoord worden. Maar dat kan op een andere manier.
0: En het draagvlak voor de boerenacties lijkt af te nemen. Met name het blokkeren van snelwegen gaat inwoners van Overijssel te ver, blijkt uit een onderzoekje dat wij hebben gedaan. Daar hoor je straks meer over.
3: Meld Misdaad Anoniem, de provincie Overijssel en de gemeenten beginnen een campagne tegen zorgcriminaliteit. Inwoners moeten daardoor verdachte situaties sneller herkennen en melden. Criminelen zouden jaarlijks miljarden euro's aan zorggeld buitmaken, onder meer via onbetrouwbare zorgbureaus en mensen met valse diploma's. Vooral in de jeugd, gehandicapten en ouderenzorg zijn kwetsbare cliënten het slachtoffer. Signalen zijn bijvoorbeeld zorg die wel wordt gedeclareerd, maar niet wordt geleverd, of opvallend hoge winsten. Verdachte situaties kunnen anoniem worden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem.
0: En ook in het nieuws vandaag. Steeds minder jongeren gaan tijdens hun studie het huis uit om in Enschede te wonen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er kwamen vorig jaar ongeveer 1200 jongeren tussen de 17 en 22 naar de stad. Een jaar eerder waren dat er nog 1300. Daling past bij een landelijke trend. Steeds meer studenten, jongeren ook natuurlijk, blijven bij hun ouders wonen. 2023 was juist een piek te zien nadat de basis beurs opnieuw werd ingevoerd. Ja, hadden ze wat meer geld te besteden natuurlijk. De meeste studenten die naar Enschede nog wel verhuizen, die komen ook hier uit de regio, uit het oosten van het land.
3: Ja, dan nieuws waar je gisteravond al veel over hebt gehoord, waar je vandaag nog veel over gaat horen. Country-icoon Dolly Parton is overleden, heeft haar familie gisteren bekendgemaakt. In 2007 trad Dolly Parton nog op in de IJsselhallen in Zwolle, met hits als Jolene en 9 to 5 bijvoorbeeld. En deze fans waren toen aanwezig.
6: Het is gewoon een hele leuke, sympathieke vrouw.
7: Ze kan waanzinnig mooi zingen. En ze kan ook heel goed schrijven. Ze schrijft ook voor andere artiesten, wat heel veel mensen niet weten. En ik vind haar gewoon geweldig als vrouw. Gewoon.
8: Cowboylijsten zo te zien met allemaal vrouwen hier. Je bent er helemaal opgekleed.
7: Ik ben er helemaal klaar voor.
8: En meneer, u heeft bloemen bij zich.
9: Ja.
8: Hoe zit dat?
9: Nou, Stefan Mees, het kan ze zelf afleveren.
0: Ja, het verhaal vertelt niet of hij inderdaad de bloemen heeft af kunnen geven aan Dolly in Zwolle natuurlijk. Ilse de Lange is ook groot fan van Dolly Parton. Ze maakte samen met Frank Evenblij een televisieprogramma over Dolly. Reisde af naar Tennessee in Amerika om de levensloop van Dolly Parton te volgen en haar aantrekkingskracht te onderzoeken.
10: Dat Amerika inmiddels het meest verdeelde land op aarde is, dat weet iedereen. Links en rechts, stad en platteland, zwart en wit. Iedereen en alles staat lijnrecht tegenover elkaar. Over niets zijn de Amerikanen het nog met elkaar eens.
11: Nou ja, bijna niets. Zoals de New York Times schreef, is er iets waar we het wel allemaal over eens zijn. Jazeker, Dolly Parton.
12: I love Dolly Parton.
13: She is an example to all people, all races. We love
3: Dolly! Dolly Parton schreef meer dan 3000 nummers en verkocht meer dan 100 miljoen albums en is daarmee een van de bestverkopende artiesten alle tijden. Ze was ook zakenvrouw en zette zich in voor goede doelen. Ze leed voor haar dood kort aan kanker, laat de familie weten. Om welke vorm van kanker het ging, dat is niet bekendgemaakt. Dolly Parton werd 80 jaar.

0: Ella Langley en Choose in Texas. In de lijn van Dolly Parton. Ja, maar Dolly kwam niet uit Texas.
1: Nee,
0: precies. Geboren in Pittman Center in Tennessee.
1: Tennessee, klinkt dat zo mooi. Hè?
0: Overleden in Nashville. We gaan het hebben over andere zaken. Want een meerderheid van de inwoners van Overijssel blijkt het blokkeren van snelwegen door protesterende boeren af te keuren. Blijkt uit onderzoek van RTV Oost, van onszelf dus. Boeren voeren actie tegen nieuwe stikstofmaatregelen van het kabinet en rijden dus af en toe de snelweg op. Het is ook in onze provincie gebeurd, bijvoorbeeld op de A35. Verslaggever Rutger Borging heeft zich verdiept in die manier van protestvoeren en heeft onderzoek gedaan, Rutger. Ja, wat zeggen Overijsselaars dan over dat soort blokkades?
2: Ja, misschien goed om te benadrukken dat ik niet zelf onderzoek heb laten doen. Zelf gedaan, maar dat hebben we laten doen door een marktonderzoekbureau, Kien. Die heeft een representatieve groep van ruim 500 inwoners van uit Overijssel van 18 jaar en ouder erover bevraagd. Dus de conclusies die we hieruit kunnen trekken zijn representatief voor de rest van Overijssel. Ja, en wat je dan heel erg hoort van de inwoners van Overijssel is dat toch een meerderheid die snelwegblokkades levensgevaarlijk noemt. Ze zeggen ook van ja, de gewone burger wordt erdoor getroffen. Zoals je natuurlijk ziet bij die protesten ook van eerder deze maand. Ja, mensen die bijvoorbeeld naar hun werk moeten of een uitvaart hebben of misschien zelfs erger nog een vlucht moeten halen, die missen die vlucht omdat die snelweg urenlang dicht zit vanwege die boerenprotesten. Ja, je merkt wel echt dat een meerderheid van de inwoners van Overijssel daar echt een hekel aan heeft en dus ja, op die manier ook echt die blokkades afkeurt.
0: Ja, dat is dan het eigen belang, maar het is natuurlijk ook heel gevaarlijk. Dat bleek dus in Brabant. Daarna kwam die discussie op gang en we zeiden het net al. Nu hebben dus de minister Van Weel van Justitie, de burgemeester, politie en justitie één lijn getrokken. Het gaat altijd vervolgd worden als mensen, betrekkers, bijvoorbeeld op de snelweg zitten. Of andere mensen ook bijvoorbeeld die snelweg blokkeren. Denken we ook aan Extinction Rebellion.
2: Ja, en dat noemt iemand die wel voor deze blokkades is van de boeren. Die zegt ja, als Extinction Rebellion het mag, waarom mogen de boeren het dan niet? Is iets te zwart-wit, want die actiegroep mag het natuurlijk ook niet. Die worden vaak op den duur bij protesten ook wel van het asfalt gehaald door de politie. Maar dat is een argument voor iemand die wel voor die blokkades is. Want ja, dat blijkt ook uit ons onderzoek. Ruim een kwart van de inwoners van Overijssel staat wel positief tegenover boeren die de snelweg blokkeren. Een van de respondenten zegt ja, dit is eigenlijk de enige manier om aandacht te krijgen. Wordt anders helemaal niet naar ze geluisterd, zegt een ander. Ja, en iemand anders die zegt, ja, ik snap hun onmacht en begrijp dat ze iets willen doen. Quote, mensen achter hun bureau snappen niet hoe het daadwerkelijk op het platteland eraan toe gaat. Dat is ook wat je hoort. Maar de ruime meerderheid, ruim 51%, die zegt negatief tot zeer negatief over die snelwegblokkades te zijn. En dus iets meer dan een kwart, die staat er wel positief tegenover.
1: Zien we ook cijfers van enkele jaren geleden bijvoorbeeld? Of het heel erg is veranderd? Of mensen het afkeuren of niet? Of is het de eerste keer dat hier echt uitgebreid onderzoek naar is gedaan?
2: Ja, voor specifiek Overijssel is echt de eerste keer dat we dit onderzoek hebben laten doen, laten uitvoeren. Maar je proeft wel, dat is dan even mijn eigen invulling, dat heel veel mensen toch wel een beetje moe zijn van al die boerenprotesten. En vooral als het dan gaat om boerenprotesten die zo de maatschappij toch ontwrichten. Want dat is wat er toch gebeurt als je een snelweg blokkeert. Dan kunnen heel veel mensen niet meer van A naar B. Sterker nog, als je daar achter staat in een file, kan het dus zijn wat ik net zei, dat je bijvoorbeeld je vlucht mist of dat je veel te laat op je werk komt. Is je baas natuurlijk ook niet blij mee. Een van de mensen die tegen die protesten of tegen die blokkades op de snelweg is, die noemt het zelfs terreur, intimidatie, levensgevaarlijke situaties en zeker geen goodwill voor de boeren, stelt een ander. Dus sommige mensen zijn er echt heel erg uitgesproken over. En nou ja, wat je wel in het grosso modo van de tegenstanders van die snelwegblokkades hoort is, ja, demonstreren is een grondrecht, maar doe het alsjeblieft ergens anders en niet op de snelweg.
0: Ja, en ook de herhalingen, keer op keer op keer weer natuurlijk. Dat is niet leuk voor mensen die er dan mee geconfronteerd worden. Dat is dan weer mijn invulling. Maar Rutger, ik heb het idee dat het draagvlak onder de boerenacties wat aan het afnemen is.
2: Ja, wel als het gaat, en dat zien we ook in dit onderzoek, als het gaat om specifiek die snelwegblokkades. Want daar hebben we dus echt de inwoners van Overijssel op bevraagd. En inderdaad, na dat dodelijke ongeluk in het zuiden van het land, waar dus een automobilist op een file reed, die was ontstaan doordat boeren op de snelweg reden, merk je wel dat heel veel mensen dat ook noemen, hè, in hun motivatie waarom ze tegen die snelwegblokkades door die boeren zijn. Ze zeggen, ja, het is enorm gevaarlijk. Er zijn al twee mensen omgekomen hierdoor. Ja, gevaarlijk en levensgevaarlijk worden worden echt wel genoemd als argumenten tegen die snelwegblokkades. Pardon, nogmaals, mensen zeggen dus ja, demonstreren is een grondrecht. Maar nou, het zijn genoeg andere plekken, vooral ook veiligere plekken in Overijssel. Dus als het gaat om die snelwegblokkades, denk ik wel dat het draagvlak daar flink voor afgenomen is.
0: Ja, bijkomend puntje is natuurlijk wel dat het voor politie lastig is om trekkers weer van een snelweg af te krijgen als ze er al op gaan rijden. Mm-hmm. Maar goed, we hopen dan dat ze dat inderdaad ook niet gaan doen. Dat zeggen de Twentse burgemeesters ook. Hè. We zijn in goed overleg. We hopen dat ze het ook niet gaan doen. Een van de respondenten, je haalde het net aan, zei ja, is de enige mogelijkheid voor boeren. Dat is natuurlijk niet zo. Hè. Ze hebben wel zat andere mogelijkheden. En protesteren, demonstreren is een grondrecht.
2: Ja, en je zag natuurlijk gisteravond hè, in Tubbergen bij het gemeentehuis waar tientallen trekkers stonden. Nou, de avond tevoren in Twenterand, gemeente Twenterand, waar boeren protesteren. En ja, daar is natuurlijk wel aandacht voor. Je kunt zeggen, misschien wat minder grote aandacht dan als je een snelweg plat legt, omdat daar gewoon zoveel mensen van afhankelijk zijn. Maar inderdaad, er zijn genoeg andere manieren om je onvrede te uiten. En dat is ook wat de respondenten zeggen. Ja, doe het alsjeblieft ergens anders.
1: Zijn de resultaten hier in onze provincie heel anders dan andere provincies? Is daar ook meer over bekend?
2: Dat is lastig te zeggen, omdat we dit onderzoek echt specifiek op Overijssel hebben gedaan. Dus ook die representatieve groepen van Overijssel hebben bevraagd. Dus ik durf niet te zeggen hoe het in andere provincies zou zijn, maar ik kan me voorstellen dat ook daar de resultaten ongeveer hetzelfde zullen zijn. Misschien in het westen is het toch wat anders. Hè? Dat daar misschien daar wonen natuurlijk veel minder mensen die boeren kennen.

0: Ja, precies. Dus er zijn misschien mensen die denken, ja, ik heb er geen last van. En zolang ik er geen last van heb, laat ze het lekker doen. Dat is even wat ik zelf invul. Maar ook nog inderdaad een grotere groep die er toch vrij neutraal in blijkt te staan. Ja, en een kleine 4% die er gewoon helemaal geen mening over heeft. Oh, ja. Maar dat is wel inderdaad de meerderheid die er negatief tot zeer negatief over is.
1: Nou, dat is heel goed dat we de cijfers even paraat hebben. Wil je dat nog eens rustig precies, nalezen? Precies, dankjewel Rutger. Dan kan dat op onze website rtvoost.nl.

0: Ming de Veel hoorde je met Spanish Stroll. Na 19:30 bellen we Nico Rings, de baas van het WK roeien. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hé, hey, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
1: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
3: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ik betaal de 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Voor de

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: Meld misdaad anoniem. De provincie Overijssel en de gemeenten beginnen een campagne tegen zorgcriminaliteit. Inwoners moeten daardoor verdachte situaties sneller herkennen en melden. Criminelen zouden jaarlijks miljarden euro's aan zorggeld buitmaken. Signalen van die criminaliteit zijn bijvoorbeeld zorg die wel wordt gedeclareerd, maar niet wordt geleverd, of opvallend hoge winsten. Verdachte situaties kunnen anoniem worden gemeld bij Meld misdaad anoniem. Tegen een man van 26 uit Zwolle is 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk geëist, voor het bezit en verspreiden van kinderporno en het bezit van zelfgemaakte dierenporno. De verdachte verklaarde voor de rechter dat hij uit eenzaamheid drugs gebruikte en in de verslaving een kick kreeg van de strafbare materiaal. Zijn advocaat pleit voor een volledig voorwaardelijke straf. De rechter doet op 8 september uitspraak. De politie doet onderzoek naar een brandstichting bij een woning in Kampen vannacht. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij die brandstichting. Op de muren van de woning zijn grote zwarte vlekken te zien en midden op straat ligt een deels gesmolten jerrycan. De straat is ruim afgezet voor onderzoek. En op een manege in Oldenzaal zijn ze druk bezig met het opnemen van een nieuwe serie. Het gaat om het 5e seizoen van de populaire kinderserie Zomer van Zoe, over een meisje dat gek is op paarden. Voor het eerst vinden de opnames plaats in Twente. Dat is extra bijzonder voor regisseur Jasper Kelderman. Hij is namelijk geboren en opgegroeid in Enschede.
4: We zijn vlakbij het Hulsbeek en dat was echt. Ik ging daar vroeger kanoën met mijn ouders en mijn broertje. Dus het is een beetje thuiskomen. En dat bevalt eigenlijk heel goed. Normaal gesproken doe ik is goede tijden, slechte tijden, dat regisseer ik. En via ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. Maar ik moet wel zeggen, goede tijden is altijd in de studio binnen. En dit is wel heerlijk.
3: Een paard van de manege-eigenaar krijgt ook een speciale rol in de serie.
5: Ja, dat is een heel leuk een klein paardje, zeg maar. En die ze vroegen van, wat heb je nog een leuk paard? Nou, samen met mijn collega overleg van, god, wie zullen we dan doen? Nou, uiteindelijk zijn we tot een leuk paardje terechtgekomen met Boris. En die vindt het helemaal leuk, volgens mij. Die doet het goed.
3: De eigenaar is zelf ook kort te zien in de serie. In het nieuwe seizoen begint Zoe een ponykamp. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Heb je nog een leuk paard? Ja, uiteraard. Als je daar een goed antwoord op hebt. En zo blijkt maar weer, heel Overijssel is één groot ponykamp. Margot Ribbering, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Marcel.
2: Liefst met mooi zonnig weer. En dat wordt het vandaag, alhoewel de dag is wel wat bewolkt begonnen.
6: Misschien is dat alleen bij jullie in de studio, maar op de meeste plaatsen in de provincie schijnt de zon, hoor. Dus je moet niet zo.
2: Hier hangen altijd sombere wolken boven. Is waar.
6: Ja.
2: Heel goed. Ja, maar het wordt een mooie, heldere dag dus, uiteindelijk.
6: Nou, helemaal helder wordt het niet, want de wolken die nu nog in het noorden en oosten zitten, die trekken naar het noorden weg. Dat zie ik ook als ik naar satellietbeeld kijk. Daarna hebben we zon. Vanuit het zuiden komt er wel weer wat hoge bewolking opzetten. Middelbare wolken in de loop van de ochtend en middag, maar daar schijnt de zon prima tussendoor. Op dit moment zien we temperaturen in onze regio tussen de 12 en de 15 graden met een zwak oostelijk windje. Vanmiddag hebben we een matige wind uit een oostelijke richting die voert warme lucht aan. Wat gisteren niet lukte, lukt vandaag wellicht wel. Het wordt 25 graden zomers warm.
2: Oh, dat klinkt wel goed ook. Want ik zeg het bewust, want morgen wordt het nog dikkie warmer, maar dan ook wat onaangenamer.
6: Ja, het is morgen zo dat de luchtvochtigheid gaat toenemen. Dat merk je eigenlijk al vanavond en vannacht als de wind een beetje bijdraait naar het zuidoosten. Tot een uurtje of 10 blijven de temperaturen boven de 20 graden. En morgenochtend is het niet verder afgekoeld dan tot zo'n 15, 16 graden. Dus dat is een hoge starttemperatuur. En morgen wordt er met een zwakke tot matige zuidoostelijke wind nog warmere en vochtige lucht aangevoerd. Het wordt 27 tot 29 graden. Het wordt broeierig warm. met wolkenvelden en ook zon. En misschien dat er in de loop van de middag al enkele wolken uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Maar op de meeste plaatsen blijft het tot ver in de avond droog. Voordat eind van de avond en tijdens de eerste nachthelft na vrijdag forse regen- en onweersbuien over onze regio trekken. Met plaatselijk veel regen, hagel en windstoten. Dus dat is nu het tijdvak waar we echt eventjes rekening mee moeten houden. En dan is het vanaf vrijdag voorbij met de broeierige hitte. Vrijdag wordt het 23 graden met vrij veel wolken, een paar regen- en onweersbuien. En ook in het weekend zien we dezelfde temperaturen. Dus koud wordt het niet, 23 graden. Maar er is wel vrij veel bewolking. En ja, er zijn ook wat buien in aantocht. Dus ja, het blijft wisselvallig.
2: Een weeromslag dus dan. Maar goed, vandaag nog een mooie zomerse dag. Toch nog even Tony Morsing noemen. Hij stuurt net een foto, doet ook een Duits in het ochtendgloren zakje. Als een lavastroom zien wij een grote wolkendek mooi oranje, geel en donkerrood gekleurd over Overijssel trekken.
6: Prachtig, ja, foto's. Ik heb ook die foto.
2: Ja, foto's over het weer kun je altijd sturen naar weerfoto@rtvoost.nl. En wie weet zie je ze dan vanavond terug op televisie. Dank je, Margot, tot over een uur.
6: Graag gedaan, tot zo.
2: Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. Ik zal de pingel er ook nog voor starten, al stelt het niet heel veel voor. 1 file op de N50 en die staat er bijna dagelijks vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer, toch 10 minuten vertraging.

0: En zo kwam Set Fire to the Rain van Adele tot een dramatisch hoogtepunt.
1: De Oosttribune.
0: 10 minuten over 7:30 geweest. Tijd voor sport op Radio Oost. Het WK roeien in eigen land is in volle gang. Ook met Overijsselaars in actie. En ook langs de kant, want Olympisch kampioen Nico Rinks uit Zwolle is toernooidirecteur. En zijn zonen Rick en Ralf doen mee. Zij roeien dus op dit wereldkampioenschap. Rick, een van zijn zonen, vertelt dat hij wel een heel betrokken vader langs de bosbaan ziet staan.
2: Dat hij natuurlijk zelf veel heeft geroeid, zijn er bepaalde dingen die hij wel belangrijk vindt en minder belangrijk vindt. En de dingen die hij belangrijk vindt, die lijken nu ook allemaal wel heel erg goed geregeld te zijn. Dus het is wel heel professioneel. En verder vind ik het natuurlijk al cool dat hij dit allemaal doet. Zo dan met het team richting de boot lopen, stond hij daar wel eens. En is het ook van, hey, toernooidirecteur, kan je ervoor zorgen dat er lekker de wind mee staat volgende week?
0: Nou, daar kan de toernooidirecteur niet voor zorgen. Nico Rinks, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja.
0: Maar wel goed te horen dat het een coole directeur is, toch?
3: Oh ja, ja, van je eigen zoon zeker. Maar ja, wind mee is het niet geweest tot op heden. Gaat het denk ik wel worden dit weekend, maar de afgelopen dag hoor ik wind tegen.
0: Oké, is dat iets waar een toernooidirecteur ook rekening mee moet houden, met de wind?
3: Ja, nee, nou, dat is echt wel het item van, het was het item van de dag van gisteren. Je kan je voorstellen, zolang de wind op zo'n baan, 100 meter breed, 2 kilometer lang, als die helemaal kaarsrecht tegen is, dan heeft iedereen dezelfde wind. Maar als de wind schuin tegen staat, ja, dan is er één ploeg die onder de kant kan varen en een ploeg aan de andere kant van de bosbaan, zo heet die baan in Amsterdam, ja, die zit dan vol in de wind en dan is het niet helemaal eerlijk. Dus dan moet je wat anders verzinnen. Dan moet je ervoor zorgen dat eigenlijk de beste ploeg ook de beste baan heeft. Dat maakt het wel minder interessant, want dan zijn de verschillen heel erg groot. Omdat dan de beste ploeg de minste wind tegen heeft. Dus dan zijn de verschillen op de finish heel erg groot. Maar heel gelukkig was dat de afgelopen 2 dagen helemaal niet nodig. De wind was eigenlijk kaarsrecht tegen. Dus iedereen had straffe wind tegen.
0: Ja, nou, voordat we helemaal uitweiden over die wind. Maar dat vind ik wel interessant, Nico. Want waarom dan de beste ploeg? Dan zou ik zeggen, leg dan de minst goede ploeg uit de wind.
3: Ja, is voor het publiek, ja. Dat is net zoals, laat ik dan het voorbeeld geven dat Ajax tegen PEC Zwolle speelt. Ja. Dat PEC Zwolle met 15 man zou mogen.
0: Ja, precies. Vind ik altijd een goed idee, ja. Nico.
3: Dat zou jij leuk vinden.
0: Ja, dat zou ik wel goed vinden, ja.
3: Maar zo werkt het gelukkig niet in de sport. Nee, de beste moet inderdaad ook de meeste, nou niet de meeste, maar moet de gelijke kansen, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, net voordat we in de uitzending kwamen, zei je al van ik bivakkeer in Amsterdam. Want een toernooidirecteur, je hebt veel te doen, hè? Wat zoal? Waar ben je vooral mee bezig?
3: Nou ja, ik denk wat Rick net ook bedoelde, dat ja, de faciliteiten rondom de baan. Hè. We hebben een compleet atletendorp. Het is eigenlijk wel een beetje een Olympische ambiance. Het is natuurlijk wel wat compacter allemaal. Maar ja, de atleten moeten goed eten. En we willen ook niet dat de bussen met de sporters continu heen en weer rijden naar het hotel en terug naar de baan. Dus ze moeten kunnen bivakkeren. Hè. Er zijn echte tenten waar ze goed kunnen rusten. Waar echt bankstellen staan en bedden. Waar ze echt tussen hun trainingen door. Ze trainen vaak al de afgelopen week 's ochtends vroeg en dan 's middags nog een keer. Ja, en dan regelen we ook het eten voor alle sporters. Ook allemaal hetzelfde. De Nederlanders zelf zijn full profs eigenlijk, al die sporters. En die krijgen door de topsportkeuken in Amsterdam, zo heet dat. Het Olympisch Trainingscentrum, daar verblijven ze. En die maaltijden die de Nederlanders krijgen, die hebben we nu ook beschikbaar voor eigenlijk alle ongeveer 1000 buitenlandse atleten. Dus dat vraagt flinke voorbereiding.
4: Ja, toernooidirecteur, hoe word je zoiets? Heb je je sporen verdiend?
3: Ja, goed, het is natuurlijk deels een symbolisch, wou ik zeggen. Ja, dat is ook niet helemaal waar. Ik denk dat ik in de roeisport overal wel wat van weet, zeg maar. En op het water natuurlijk zelf het meeste, denk ik nog steeds wel, eerlijk gezegd. Maar goed, ik weet hoe belangrijk het toch is dat sporters zich heel goed kunnen voorbereiden en zich thuis voelen en zich nergens zorgen over hoeven te maken. En die input, we zijn al 3 jaar bezig om dit te organiseren met ons lokaal organisatiecomité. Er wordt toch wel heel serieus met mijn mening omgedaan. Dat vind ik ook wel belangrijk, hoor. Want in eerste instantie werd ook wel gezegd van, ach ja, directeur is het niet, ja. Weet je, er zijn enorm veel mensen die wat de wedstrijdorganisatie betreft meer ervaring hebben dan ik. Maar nogmaals, mijn input vanuit het perspectief van de roeiers, dat is, ja, ik denk dat dat best wel telt.
0: Nou, bedunkt, als er een wereldkampioen, Olympisch kampioen binnenkomt, dat ze wel luisteren, toch, Nico?
3: Ja, wel goed. Maar er zijn ook wel voldoende sporters, kan ik best iets bij voorstellen, die... Ja, die toch een smallere blik hebben. Of misschien ja, wel een betere sportfocus. En zich eigenlijk niet zo heel erg bemoeid hebben. Of kijken naar wat er allemaal om hen heen gebeurt. Er is ook helemaal niks mis mee. Maar goed, ik heb zo lang ook gesport. Dat ik eigenlijk best wel ook wel in de gaten had. Wat er allemaal nodig was voor een goede roeiwedstrijd. Als je begint met roeien, dan denk je. Ach, we kunnen ook met z'n zes naast elkaar gaan liggen. En zelf roept er iemand van. Kom op, nu. Dan gaan we met z'n allen zonder juryleden zou het ook wel kunnen, denk je. Maar goed, dat is echt helemaal niet meer waar. Dat weet ik echt heel zeker nu.
0: Nee, trossen los, maar zo werkt het dus inderdaad niet. Nico, gaat het tot nu toe allemaal goed? Want ja, het is een WK natuurlijk, allemaal topsporters. Maar we zien er nog weinig van. Nu zitten we ook nog wel in de series, hè, niet in de finales. Moet er een beetje meer belangstelling voor komen?
3: Nou, er is echt heel veel belangstelling, hoor. De tribune is sowieso al uitverkocht, hè. En er zijn nog wel wat plaatsen op het veld, zeg maar, naast de tribune. Maar goed, van het weekend zitten er 10.000 mensen op de tribune.
0: Mooi.
3: En het was de afgelopen dagen ook al aangenaam druk, hoor. De roeiers horen al behoorlijk gejuich. Maar de kennis weet het wel te vinden, hoor, via allerlei streamingdiensten. Maar goed, je hebt gelijk, het zijn voorwedstrijden, zoals wij dat noemen, heats. En dan morgen zijn, voor Rick dan, morgen de halve finale. Er zijn nog 12 over. En dan gaat de helft er nog uit. En de finale is dan voor Rick zaterdag met 6 ploegen. Maar supermooi is ook wel natuurlijk voor de Nederlanders op de tribune. Dat alle Nederlandse ploegen het echt heel erg goed gedaan hebben de afgelopen dagen.
0: We doen het goed, inderdaad. dat helpt wel, hè, natuurlijk bij een toernooi in het thuisland.
3: Ja, nou, laat ik voor mezelf spreken. Weet je, ik vind dat, wanneer is het toernooi geslaagd? Voor mij dan, hè, maar dat is natuurlijk heel erg persoonlijk. Wanneer het allemaal veilig verloopt, dan geen rare dingen. Maar even zozeer vind ik belangrijk dat de Nederlandse ploegen, en met name Rick Ralf, dat eruit komt wat het waard is, zal ik maar zeggen. Voor mij hoeft niet per se goud te halen, maar ja, dat ze minimaal het niveau halen van een supergoeie training, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat het voor Rick super moeilijk is om echt te winnen. De Britten die hebben tot op heden alles heel ruim gewonnen. Die waren ook gisteren het snelst in de heats. Maar Nederland was wel de tweede tijd. Dus ze hebben zeker kans om het podium te halen. Ja, en Ralf in de 8, die 8 is wereldkampioen. Dus dat zijn eigenlijk de favorieten. Maar goed, dat weet je ook maar nooit. Het is sowieso superspannend.
4: Ja, nou, dat gaan we zeker in de gaten houden. Nog even terug naar die belangstelling dan. Want is Amsterdam de plek waar je moet zijn voor het roeien? Of leeft het in Overijssel ook wel heel erg?
3: Ik denk dat het roeiwater in heel Nederland... Er zijn volgens mij 140 roeiclubs in Nederland. Ik denk dat de roeivereniging Zwolle wel een van de mooiste locaties heeft van heel Nederland. Hè? Daar aan het Zwarte Water roeien we. Maar goed, daar is niet een kaarsrecht stuk van 2 kilometer. Dus dan moet je toch op de kunstmatig gegraven banen zijn. Ja, dat hebben we in Rotterdam en in Amsterdam. En dat zijn eigenlijk de twee locaties om dergelijke toernooien te organiseren.
0: Ja. In Zwolle kunnen we je nog zien, hè? Je roeit zelf ook nog, hè? Op het zwarte water.
3: Ja, ik denk dat ik de 3-4 keer in de week haal ik nog wel. Ja. Ja.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Voor alle fans. Zullen we dan maar zeggen.
3: Snel gaat het niet meer. Het ziet er ook niet meer zo, zo super soepel uit. Maar ik doe mijn best.
0: Nou, dat houden wij niet bij, kan ik je vertellen. Nico, wat wordt het hoogtepunt komende week?
3: Ja, dat is toch de zaterdag en de zondag. Dus dan zijn echt alle grote finales. De finales zijn er vrijdag ook al. De grote nummers is toch... dat vindt het gemiddelde kijker het meest spectaculair. Hè? De Holland 8. Ja, en natuurlijk ook de 4 zonders. Hè. Er zitten de iets kleinere roeilanden waar ze niet 8 supergoeie roeiers hebben, maar wel 4. Dus daar is dat is een enorm competitief veld, de 4 zonden. Ja, dat zijn vind ik eerlijk gezegd de spannendste finales. Niet alleen omdat Rick eraf erin zit, maar mondiaal zijn dat ook wel heel zwaar bezette roeivelden.
0: Ja, maar het geeft toch iets extra's. De zoons in de boot. Nico, veel succes de komende tijd en vooral veel plezier.
3: Ja, heel erg bedankt.
0: En bedankt dat je ons even te woord wilde staan. Nico Rings, hij is de baas van het WK Roeien in Amsterdam.

0: Frankie Valli en de titelsong van de musical Grease. De grote hit was natuurlijk You're the One That I Want. Maar dit was de titelsong van Frankie Valli. Straks na 8 uur is Caroline van der Plassen, de BBB, ons Kamerlid van de dag. De hele week bellen wij met Kamerleden in de aanloop naar het einde van het reces en de start van het nieuwe politieke seizoen.
1: Het wordt een druk seizoen.
0: Het wordt een druk seizoen en ze is vast in haar reces ook druk geweest met allerlei boerenacties.
1: Daar
0: valt wat over te zeggen.
1: Wil van uit, ja. We hebben onderzoek gedaan ook naar hoe Overijssel erin staat in de blokkades die door de boeren natuurlijk plaatsvinden. Veel zijn er tegen. Gaan we natuurlijk ook aan Caroline vragen hoe zij daarin staat. En nieuws van vandaag en gisteravond zet er nog op een rijtje.
0: Ja, zeker. En belangrijk nieuws was het overlijden van Dolly Parton. Natuurlijk, we hebben al wat van haar gedraaid. Het nodig al. Zullen we er nog eentje doen?
1: Ja, laten
0: deze
1: we doen.
0: Deze dan maar. Kom maar door. Uit de film trouwens, waar ze zelf in speelde.
1: Nou, kijk aan.
0: Schreef ze ook de titelsong. Hier is 9 to 5.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucy Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Hé, hey, wat is dat?
7: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
6: Doe maar duur.
7: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
8: Greenwave. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
12: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie doet onderzoek naar brandstichting bij een woning in Kampen vannacht. Bij het incident raakte zover bekend niemand gewond. Een meerderheid van de inwoners van onze provincie is tegen de snelwegblokkades door protesterende boeren, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. En steeds minder jongeren gaan tijdens hun studie uit huis om in Enschede te wonen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dat en meer lees je op oost.nl en in de Oost-app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
16: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
15: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
17: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat ik durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Nou.
15: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dit, de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Ochtendspits is inmiddels goed op gang gekomen. Met files op de A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden. Zoals bijna iedere dag, 2 kilometer en 5 minuten aan vertraging. Zwolle richting Almelo op de N35, ook zoals iedere dag. Nee, deze niet. Tussen Heino en Raalters, 2 kilometer en 5 minuten aan vertraging erbij. Bij de tunnel is het nog rustig, schijn je nog door te kunnen rijden. Dus dat is mooi. De N50 staat ook vast en Emmeloord richting Zwolle. Dus vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek richting de A28, 5 kilometer file en 10 minuten aan vertraging. En straks spreken we Caroline van der Plas.
19: Klopt inderdaad, want het reces dat is bijna voorbij. De zomervakantie zit er bijna op voor de Tweede Kamerleden. En daarom blikken we deze hele week vooruit met Kamerleden uit onze provincie. Dat doen we vandaag dus met Caroline van der Plas. Gaan we het onder andere natuurlijk hebben over blokkades op de snelwegen.
18: Ja, dat kan inderdaad niet ontbreken. Ik denk dat ze een groot deel van het reces ook wel heeft besteed aan boerenacties en stikstofplannen van het kabinet. Maar goed, dat gaan wij zo horen, net als muziek. Zo dadelijk van In Excess en Calvin Harris en Dua Lipa.

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Goedemorgen met Oost.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Calvin Harris, de DJ, samen met de Dua Lipa. Onmiskenbaar was zij de zangeres van One Kiss.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Eén kus van Dua Lipa.
2: Ja.
0: Zou de woensdag 26 augustus toch helemaal goed maken? 8:08 is het. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Die zegt daar ook geen nee tegen, denk ik.
2: Ja, ik mag geen ja zeggen.
0: We spreken zo Caroline van der Plas van de BBB. Ook voor haar is het politieke reces voorbij. Maar we zullen het ook met haar gaan hebben over boerenacties.
3: Want demonstranten die een snelweg blokkeren zullen altijd worden vervolgd. Die lijn trekken justitieminister Van Wil, burgemeesters, politie en justitie. Het geldt ook voor iedereen die een snelweg blokkeert. Dus voor boeren met trekkers, maar ook bijvoorbeeld voor actievoerders van Extinction Rebellion. Minister Van Wil wil één lijn trekken, samen met alle betrokkenen.
4: Misschien is het verstandig om gewoon met al die regio-burgemeesters samen te gaan zitten. Want dit speelt door het hele land heen. Dat geldt niet alleen voor die trekkers, dat geldt ook voor Extinction Rebellion, die op een snelweg gaan zitten. Het mag niet, doe het niet. En handhaven is de norm.
3: Er kan nog een uitzondering worden gemaakt als lokale autoriteiten het toch zouden toestaan. Burgemeester in Twente besloot al eerder dat niet te gaan doen.
0: Draagvlak voor de boerenacties neemt trouwens snel af. Met name het blokkeren van snelwegen gaat inwoners van Overijssel te ver. Blijkt uit onderzoek dat wij hebben laten doen, volgens onze verslaggever die zich daarin heeft verdiept, Rutger Borging, noemen veel ondervraagden de blokkades levensgevaarlijk.
5: Ze zeggen ook van ja, de gewone burger wordt erdoor getroffen, zoals je natuurlijk ziet bij die protesten ook van eerder deze maand. Ja, mensen die bijvoorbeeld naar hun werk moeten of een uitvaart hebben of misschien zelfs, erger nog, een vlucht moeten halen, die missen die vlucht omdat die snelweg urenlang dicht zit vanwege die boerenprotesten. Ja, je merkt wel echt dat een meerderheid van de inwoners van Overijssel daar echt een hekel aan heeft en dus op die manier ook echt die blokkades afkeurt.
0: Ja, bij zo'n onderzoek gaat het natuurlijk om de cijfers. Die lees je terug op de website oost.nl of in de Oost-app.
3: De politie is op zoek naar een vrouw van 21 uit Goor die sinds zondagavond wordt vermist. De vrouw verliet rond 10:00 die avond haar woning en sindsdien is er geen contact meer met haar geweest. De politie en haar familie maken zich zorgen. De vrouw is ongeveer 1,55 meter lang en heeft een normaal postuur. Op oost.nl is een foto van haar te zien. De politie roept mensen die meer informatie hebben op om contact op te nemen.
0: En ook in het nieuws meldt misdaad anoniem. De provincie Overijssel en gemeenten beginnen een campagne tegen zorgcriminaliteit. Inwoners moeten daarvoor verdachte situaties gaan melden. En ook sneller herkennen natuurlijk, om ze te kunnen melden. Criminelen zouden jaarlijks miljarden euro's aan zorggeld buitmaken, onder meer via onbetrouwbare zorgbureaus en mensen met valse diploma's. Vooral in de jeugd, gehandicapten en ouderenzorg zijn kwetsbare cliënten vaak slachtoffer.
3: Dan Destinus, het defensiebedrijf in Hengelo, gaat een nieuw type onderscheppingsdrone ontwikkelen voor de Koninklijke Marine. De drone moet vijandelijke drones uit de lucht halen en zo schepen extra beschermen. Daarmee kan het gebruik van dure luchtdoelraketten worden beperkt. De drone gebruikt onder meer warmtebeelden, sensoren en AI om andere drones te herkennen. Volgens Destinus blijft de beslissing om een drone uit te schakelen bij een mens. Het ontwikkelingstraject moet in het tweede kwartaal van volgend jaar zijn afgerond.
0: Steeds minder jongeren gaan tijdens hun studie uit huis om in Enschede te gaan wonen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er kwamen vorig jaar ongeveer 1200 jongeren tussen de 17 en 22 naar de stad. Een jaar eerder waren dat er nog 1300. Daling past wel in de landelijke trend, want steeds meer jongeren en dus ook studenten blijven bij hun ouders wonen.
3: Ja, dan treurig nieuws van gisteravond, want country-icoon Dolly Parton is overleden. Ze trad in 2007 nog op in de IJsselhallen in Zwolle. Daar kwamen fans uit het hele land naartoe.
6: Het is gewoon een hele leuke, sympathieke vrouw.
7: Ze kan waanzinnig mooi zingen. En ze kan ook heel goed schrijven. Ze schrijft ook voor andere artiesten, wat heel veel mensen niet weten. En ik vind haar gewoon geweldig als vrouw. Gewoon.
8: Cowboylijsten zo te zien met allemaal vrouwen hier. Je bent er helemaal opgekleed.
7: Ik ben er helemaal klaar voor.
8: En meneer, u heeft bloemen bij zich.
9: Ja.
8: Hoe zit dat?
9: Nou, Stefan Mees, dat kan ik ze zelf afleveren.
3: Nou, Dolly Parton leed voor haar dood kort aan kanker. Welke vorm, dat is niet helemaal duidelijk. Dolly Parton werd 80 jaar.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
10: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof. Een lekker liedje voor ons allebei.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Dream On, je hoorde die original sin van de In Excess.
1: Ik wens u allen een heel mooi zomerreces toe. Rust goed uit, geniet van uw vrienden, familie, naasten, wie dan ook. En kom gezond weer terug. Sluit de vergadering.
0: Ja, zo klonk dat 2 maanden geleden, begin juni. De Kamervoorzitter Tom van Kamp uit Zwolle sloot de vergadering voor het zomerreces. Deze dagen, iedere dag, bellen wij een Overijssels Kamerlid om te vragen hoe zij dat zomerreces dan zijn doorgekomen. Ten slotte moeten ze volgende week allemaal weer gaan beginnen. Ook u, Caroline van der Plas uit Deventer, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Alweer zin in?
2: Ja. Zeker. Ja. Ik had, na drie weken had ik alweer zin in.
0: Het was u veel te lang, begrijp ik.
2: Ja. Nee, want het is een lange tijd.
0: Ja. Maar. Uw voorgangers deze week, René de Huizinga van D66. Arend Kisteman van de VVD hebben gevraagd hoe ze het reces zijn doorgekomen. Bij u kan ik me er iets bij voorstellen.
2: Ja, nou ja, kijk, ik ben niet op vakantie geweest. Dus ik heb... Ik ben gewoon thuis gebleven, lekker in Deventer gebleven. Ik heb ook gewoon een beetje doorgewerkt. Hè, want het reces is natuurlijk, je hebt geen debatten, maar heel veel dingen lopen wel gewoon door. Werk bezoeken, allerlei stukken lezen. Er komt natuurlijk nog van alles en nog wat binnen. Een beetje voorbereiden op de debatten die in september weer gaan beginnen. Ik heb natuurlijk ook al wat dagen vrij gehad, hoor. Maar ik ben niet naar het buitenland geweest of zo.
0: Nee, maar goed.
2: En ik zit in de verbouwing thuis, dus ik ben ongeveer. Ja, mijn leefwereld is mijn slaapkamer ongeveer. Want beneden is het één grote puinzooi.
0: Wordt het wel mooi? Ja.
2: Het wordt heel mooi.
0: Oké, okay, ja, het moet altijd eerst slechter worden.
2: Heel nodig.
0: Ja, heel goed. Maar ik zei van, ik kan wel iets bij voorstellen. U bent ook vast druk geweest met stikstofplannen en boerenacties.
2: Absoluut, ja, zeker. Ik heb. Zeker. We hebben nog een aantal kamervragen gesteld deze zomer. Ik ben bij boerenacties geweest, overal in het land, ook in Overijssel. Gisteravond nog, overigens in Scherpenzeel. Een hele drukke avond, 1500 boeren op de been. Dus druk genoeg.
0: Nou. Daarover gesproken willen we natuurlijk ook uw reactie wel op de lijn die minister Van Weel van Justitie trekt, samen met burgemeesters, politie en justitie, dat er inderdaad gebekeurd gaat worden, vervolgd gaat worden als mensen snelwegen blokkeren. Wat vindt u daarvan?
2: Kijk, ja, snelwegen blokkeren is verboden. Boeren hebben dat een aantal keren, zijn ze op de snelweg geweest. Overigens, boeren hebben niet altijd snelwegen geblokkeerd. Hè. Dus vaak maken ze gebruik van de snelweg om op een locatie te komen. Het is wel eens gebeurd, hoor. Maar wat je bij boerenacties ziet, is dat ze vaak ook een rijstrook vrijhouden. Dat er nog steeds verkeer langs gaat. Extinction Rebellion zit natuurlijk gewoon op een snelweg. Ik weet niet hoe vaak, tientallen keren de afgelopen jaren snelwegen letterlijk wel geblokkeerd.
0: Maar mag ook
2: het
0: niet,
2: is
0: he?
2: Verboden, maar het moet gehandhaafd worden. Kijk, je kan iets verbieden, maar als je het niet handhaaft, dan schiet je er niet zoveel mee op.
0: Nee, dus daar staat u wel achter, dat handhaven.
2: Nou ja, kijk, als het gehandhaafd moet worden, dan moet het gehandhaafd worden. En dan is het ook gelijke monniken, gelijke kappen. Want dat is natuurlijk altijd een grote ergernis, dat bij de demonstraties van Extinction Rebellion, lijkt het allemaal ook een beetje van, nou, weet je, we gaan niet escaleren en we laten het eventjes zo.
0: Ja.
2: Terwijl als er één trekker op de snelweg is, dan staat iedereen op de achterste benen.
0: Nou.
2: Dus dat geeft ook een beetje een gevoel van ongelijkheid. Maar ik vind het mooi dat boerenacties nu hebben geleid tot het stoppen van demonstraties van Extinction Rebellion. Dat is natuurlijk een mooie bekendheid.
0: Klopt niet helemaal, mevrouw Van der Plas, natuurlijk. Hè. Die demonstranten worden ook van de weg gehaald. Vandaag staan er 6 voor de rechter ook, vanwege het blokkeren van de A12. Op de A35 stonden ook boeren op de weg. Daarvan is er geen één vervolgd, natuurlijk. Hè. Dus het klopt niet helemaal wat u zegt.
2: Nee, maar goed, je hebt wel gezien, kijk, het aantal demonstraties van Extinction Rebellion, dat is natuurlijk vele malen hoger dan dat er boeren op de snelweg zijn. Vaak gaat het boeren, die maken ook goede afspraken met de politie, vaak als ze over de snelweg rijden. Maar goed, het is natuurlijk geen ideale situatie.
0: Nee.
2: om op de snelweg te zijn. En als dat gehandhaafd wordt, dan moet het gehandhaafd worden. Maar nogmaals, dan geldt het dus ook echt voor iedereen.
0: Ja, en er zijn natuurlijk ook nog andere actiemiddelen. Maar om daar niet te veel over door te gaan, mevrouw Van der Plas. Want u gaat ook weer beginnen natuurlijk. En wat natuurlijk op het ogenblik speelt, ook al is het reces nog niet afgelopen, zijn de begrotingsonderhandelingen. Ook de BBB wordt gevraagd die te steunen voor dit minderheidskabinet. Maar ja, ik hoor alleen maar chaos, rommeltje. Het kabinet is er ook nog niet uit. Krijgt u er iets van mee?
2: Nou, Henk Vermeer, onze fractievoorzitter, doet de onderhandelingen samen met Femke Wiersma als secondant, zoals dat dan heet.
0: Ja.
2: Zeker krijgt er wat van mee. We hebben het daar natuurlijk intern hebben het daar wel over. Henk is gisteren bij Jette geweest en bij de andere drie coalitiepartijleiders om te spreken over de begroting. Nou ja, dat is, daar wordt niet meteen keihard onderhandeld. Want we willen ook weten, wat wil het kabinet van ons? Precies. En wij hebben natuurlijk een aantal voorwaarden.
0: Ja.
2: Voor steun voor de begroting, zoals elke partij die heeft.
0: Iets met stikstofplannen, gok ik zomaar.
2: Ja, zeker. Dat is duidelijk.
0: Ja, dat gaat spelen natuurlijk de komende weken. Tot Prinsjesdag, dan gaat het politieke seizoen natuurlijk.

0: economie, het landschap verandert, de dynamiek verandert. Bereikbaarheid natuurlijk in de regio. Er is bijna geen geld voor infrastructuur. Nou, we weten dat er in Overijssel nog een behoorlijk aantal wegen zijn...
1: Ja.
0: Die verbeterd of beveiligd moeten worden. Dus alles wat met regio, landbouw, visserij en platteland te maken heeft... daar ligt mijn prioriteit. Dus het gaat op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld ook over het openhouden van dorpsscholen. Daar ga ik mij volle bak op richten. En dat kan nu ook weer omdat ik geen partijleider meer ben en geen fractievoorzitter. Dus heel veel randzaken die je moet doen als je zo'n functie hebt, die zijn bij mij weggevallen. En ik kan me dus 300.000% inzetten voor de regio.
1: Ja, ja. Helpt het dan wel? Want u wilde inderdaad bewust ook een stapje terug doen. Hè? Meer aandacht voor uw naasten. En het ook iets rustiger aan gaan doen. Werkt dat al? Want als ik u zo hoor, dan bent u nog druk zat.
0: Nee, ja hoor. Dat werkt wel. Kijk, het kamerwerk zelf is altijd gewoon al heel druk. Als je partijleider fractievoorzitter bent, komt er nog een heleboel andere zaken komen daarbij. Die zijn nu weggevallen, dus ik heb het wel wat rustiger. Maar dat betekent niet dat mijn kamerwerk gaat gewoon door. En ik ben er heel trots op dat ik in de Nationale Politieke Index natuurlijk op de vierde plaats ben geëindigd als meest actieve Kamerlid. In Nederland. En nou ja, degene die de Nationale Politieke Index samenstellen, die zeiden ja, eigenlijk is dat bizar hoog voor iemand die zei dat hij het rustig aan ging doen.
1: Ja, maar, daarom vroeg ik het ook.
0: Nee, kijk, bloedkruip waar het niet gaan kan. Ik vind het gewoon heel belangrijk om hard te werken. Wij zijn gekozen door de mensen in Nederland. Wij worden betaald door de mensen in Nederland. En die mogen daar ook wat voor terugverwachten. Dus dat gaan we doen.
1: Ja. Ja. Heeft u al een hoedje? Ik verwacht iets met tarwe of aardappels erop.
0: Nou, ik mag geen hoedje op dit jaar.
1: Waarom niet?
0: Want ik zit in de commissie in- en uitgeleide, zoals dat heet.
1: Ja.
0: Dan mag je de koning en de koningin en de prinsessen begeleiden, zeg maar. En dan is er een protocol dat de mensen van de commissie in- en uitgeleide geen hoedje mogen dragen. Dus,
1: ook wel leuk, toch, die commissie?
0: Nou, dat is een enorme grote eer.
1: Ja.
0: Dat is, ik zei het deze week nog tegen iemand. Het is iets dat had ik mezelf natuurlijk ook nooit kunnen bedenken. Dat je dat zou overkomen. Hè? Dus dat vind ik hartstikke leuk. En dus voor mij dit jaar geen hoedje. Nee.
1: Nee. En lid van de commissie in- en uitgeleiding, Caroline van der Plas uit Deventer, mevrouw van der Plas.
0: Ja,
1: gefeliciteerd met die uitverkiezing.
0: Ja,
1: En een mooi politiek seizoen. We gaan u ongetwijfeld weer spreken.
0: Ja, is goed. Fijne dag verder.

0: Miss Montreal uit Zwolle. En Nielsen, samen zongen zij hoe. Ze krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
3: Tennissen. Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Half negen geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
5: Een meerderheid van de inwoners van onze provincie is tegen de snelwegblokkades door protesterende boeren, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Ruim de helft is negatief tot zeer negatief over de blokkades. Veel inwoners noemen ze gevaarlijk en vinden dat ze vooral onschuldige weggebruikers worden getroffen. Ruim een kwart steunt de acties juist wel, omdat boeren volgens hen anders niet worden gehoord. De politie en het Openbaar Ministerie gaan boeren die snelwegen blokkeren voortaan harder aanpakken. De politie doet onderzoek naar een brandstichting bij een woning in Kampen van vannacht. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Op de muren van de woning zijn grote zwarte vlekken te zien en midden op straat ligt een deels gesmolten jerrycan. De straat is ruim afgezet voor onderzoek. Gemeenten besteden te weinig aandacht aan beweging bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat zegt het instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar sport en bewegen. Het is vaak geen prioriteit, terwijl het belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk te laten bewegen. Deze onderzoeker vertelt hoe gemeenten kunnen investeren in meer bewegen op jonge leeftijd.
6: Dus bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar die speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
5: Ook het consultatiebureau en buurthuizen kunnen een rol spelen, maar die hebben dan wel weer steun van de gemeente nodig om iets te organiseren voor kleine kinderen. En Meld Misdaad Anoniem, de provincie Overijssel en de gemeenten beginnen aan een campagne tegen zorgcriminaliteit. Inwoners moeten daardoor verdachte situaties sneller herkennen en melden. Criminelen zouden jaarlijks miljarden euro's aan zorggeld buitmaken. Signalen van zulke criminaliteit zijn bijvoorbeeld zorg die wel wordt gedeclareerd, maar niet wordt geleverd, of opvallend hoge winsten. Verdachte situaties kunnen anoniem worden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
4: En voor het weer nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, het wordt langzaam helderder. Want het, ja, er zijn nog steeds wolken boven Hengelo. Maar de zon doet een moedige poging en gaat het redden. Gaat het winnen vandaag.
7: Jazeker, ook in Hengelo, maar op heel veel plaatsen. In het westen, in het midden en ook in het zuiden van de provincie schijnt de zon al volop. Maar inderdaad, we hebben nog wat wolken langs de noord- en oostgrens van onze provincie. Ook dat is aan oplossing onderhevig. De zon die gaat vandaag heel wat uurtjes maken. Maar vanuit het zuiden komt er ook wat bewolking dichterbij in de loop van de ochtend en middag, dus het zal niet helemaal volledig zonnig worden. Wordt wel warmer dan gisteren, want we zijn gestart met temperaturen tussen de 10 en de 16 graden. Zwakke wind uit het oosten, vanmiddag matig windkracht 3 en daarmee komt de lucht naar ons toe, waarbij de temperaturen in vergelijking met gisteren net iets hoger uitkomen. 25 graden, mooie zomerse dag in heel de provincie.
4: En dan wordt het morgen nog iets warmer, maar niet meer zo lekker zomers.
7: Nee, morgen draait de wind naar het zuidoosten. Na een nacht met minimumtemperaturen niet lager dan 15, 16 graden wordt het morgen 27 tot 29 graden. Maar de luchtvochtigheid neemt toe en dat betekent dat het in de loop van de middag echt broeierig gaat aanvoelen. We krijgen ook wolken en het is de vraag of daar in de loop van de middag al een enkele uitgroeit tot een regen- of onweersbui. De meeste buien die zullen pas heel laat morgenavond en in de nacht naar vrijdag gaan overtrekken. En dat zijn flinke buien met veel regen, lokaal hagel, onweer en windstoten. En die maken dan een einde aan dat broeierige warme weer. Want vanaf vrijdag zien we de temperaturen wat terugzakken. Koud wordt het niet, 2, 23 graden. Met vrijdag In de loop van de middag opnieuw weer stevige regen en onweersbuien. We zitten een beetje op de grens met de warme lucht boven Duitsland. Dus vandaar dat ik ook voor vrijdag nog eventjes deze waarschuwing uitzet. In het weekend zijn het vooral regenbuien. Met 22 graden en tussendoor ook een beetje zon.
4: Dan gaan we er vandaag nog van genieten. Margot, dank je wel. En ook een fijne zomerse dag. Heb ik nog verkeersinformatie voor je. De start van de ochtendspits staat op de N50. 1 file nog maar over. Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek de A28. 5 kilometer file en 7 minuten aan vertraging.

0: The Golden Earring en Going to the Run. Ruim tien over half negen. Je luistert naar Radio Oost. En reden om even met Tijmen van Wissing te gaan bellen. Tijmen is in Baku, in Azerbeidzjan. Tijmen, op het Formule 1 circuit.
1: Ja, ik kijk nu uit op het decor waar over een aantal weken de Formule 1 race gaat plaatsvinden. Dus het is wel bijzonder om dat te aanschouwen. Maar FC Twente is dus neergestreken hier in de hoofdstad van Azerbeidzjan in Azië om een wedstrijd in Europa te spelen.
0: Ja, precies, want daarom ben je er. Hè? FC Twente speelt donderdag daar de wedstrijd tegen Karabach om die play-offs voor de Conference League. Maar er is iets gebeurd, Tijmen, daarom bellen we je even natuurlijk. In Azerbeidzjan is het leven niet zoals in Nederland, begrijp ik.
1: Nou, dat merkten we gisteravond al toen we aankwamen. We mogen dan met de selectie meevliegen. ESPN gaat dan ook mee. Nou, die cameraman had niet het juiste visum, dus die moest nog tot vannacht daar blijven. Nou, toen dachten wij, nou, wij gaan vast richting het hotel. Collega Leon de Voorde en ondergetekende, Leon van Tumantia. En dan denk je, lange reis, we gaan nog even een biertje drinken. Dat was al niet mogelijk. Toen dachten we vanochtend, we gaan vroeg op pad. We gaan prachtige beelden maken van deze stad. En bij het eerste shot wat ik wilde maken, bleek toch wel dat de persvrijheid hier iets anders. Ja, bij ons in Nederland. Want het eerste shot wat ik wilde maken bij een onschuldig fonteintje, zat er meteen ook een beambte met een pistool in onze nek. Zo van, maar dit is niet de bedoeling. En Engels praat ze hier niet. Dus het was toch wel wat voor mijn Azerbeidzjaans is ook weer niet van die aard dat we elkaar begrepen. Er was sowieso wat onbegrip. Ja, dan merk je wel dat je in een andere cultuur bent. Dus dat is wel, nou, enerzijds wel grappig, maar ze hadden ons ook wel een beetje gewaarschuwd, hoor. Dit is op de lijst van 180 landen qua persvrijheid is dit land nummer 171. Dus dan weet je wel een beetje hoe ze ingericht zijn op camera's op de openbare weg. Dus we hebben het geweten. Dus je moet het vooral met voice-bijdragers doen. En misschien vanavond vanuit het stadion. Want heel veel sfeerreportages hier. Ik had je prachtige beelden kunnen laten zien hier, Marcel. Van.
0: Helaas.
1: Hier met al die gebouwen uit die een beetje doen denken aan Dubai. Maar op dit moment is het werk wel wat lastig. Dat kan ik daar wel beamen.
0: Ja, eerst even, Tijmen, want dat hoort natuurlijk. Je klinkt niet heel aangedaan, maar het gaat allemaal goed met jullie.
1: Ah ja, zeker.
0: Heel
1: zeker,
0: goed.
1: Zeker. Nou, die winstwaarschuwing werd al afgegeven. Hè? Maar het is wel bijzonder om mee te maken met FC Twente. En die spelers zijn er daarom ook een dag eerder om te acclimatiseren hier in Baku. Het is heel warm, het is een beetje droog. Maar ja, het is ook gewoon een iets andere cultuur. Je moet natuurlijk gewoon je plicht doen, je moet werken, je moet voetballen. En je moet een resultaat halen, want dat is het allerbelangrijkste morgenavond voor FC Twente. Ja. Maar je merkt wel dat je in iets andere omgeving bent. En eigenlijk is het Baku, het straalt in alles Azië uit. En dat merk je wel hier. En het was wel in ieder geval, leuk was het niet, maar je bent in ieder geval in een andere wereld.
0: Ja, dat heb je dan gemerkt. En blijkbaar heb je een staatsgevaarlijk fonteintje gefilmd. Dan kun je nog inkomen dat iemand tegen je zegt dat dat niet mag, maar dat er dan gelijk een vuurwapen bij komt, dat is dan toch wel.
1: Nou, ze hebben hem aan het revers hangen. Dus ze komen best wel dwingend over.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat ik onder schot ben genomen, hoor.
0: Oh, oké. Okay. We moesten het even weten. Je moest ook niet gelijk op de vloer gaan, op de grond gaan liggen. Nee.
1: Mijn schoonmoeder luistert ook mee. Die is
0: daarom. Maar daarom vraag ik het. Anders was ze bezorgd geweest, Tijmen.
1: Nee, hoor, helemaal niet. Nee. Je moet ook weer niet overdrijven, maar we werden toch met klem verzocht om te vertrekken.
0: Met zachte dwang. Ja,
1: ja.
0: Heel goed. Nou, en dat is vast de winstwaarschuwing voor iedereen die het graag.
1: Ik heb zo'n gevoel dat ik niet ingericht ben voor zo'n. Ik ben toch niet zo anarchistisch van deze cultuur.
0: Jij schikt je niet zo naar de staatsregels. Nee, dat snappen we, Tijmen. Maar dit is vast een winstwaarschuwing. Er komen weinig beelden uit Baku tot ons. Maar gelukkig wel veel audio. Zijn we blij dat je ook voor de radio werkt, Tijmen. Veel plezier. Doe het toch maar voorzichtig.
1: Gaan we doen.
0: Mooi zo. En je hoort natuurlijk veel meer van Tijmen. Hoort wel, je ziet niet veel meer van Tijmen. Je hoort wel veel meer van Tijmen de komende dagen. Donderdagavond is dus die wedstrijd van FC Twente uit in Baku, Azerbeidzjan. Zeg het nog maar even.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean. Mooi nummer, Rain Me In. Deze woensdagochtend, de 26e van augustus, we hadden een bomvolle uitzending waar we het veel hadden over boerenacties.
1: Zeker, want een meerderheid van de inwoners van onze provincie keurt het blokkeren van de snelweg door protesterende boeren af, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Je hoort onze verslaggever Rutger Borgerink.
2: Maar de ruime meerderheid, ruim 51%, die zegt negatief tot zeer negatief over die snelwegblokkades te zijn. En dus iets meer dan een kwart, die staat er wel positief tegenover. Proeft wel, dat is dan even mijn eigen invulling, dat heel veel mensen toch wel een beetje moe zijn van al die boerenprotesten. En vooral als het dan gaat om boerenprotesten die zo de maatschappij toch ontwrichten. Want dat is wat er toch gebeurt als je een snelweg blokkeert. Dan kunnen heel veel mensen niet meer van A naar B. En wat je wel in het grosso modo van de tegenstanders van die snelwegblokkades hoort is, ja, demonstreren is een grondrecht, maar doe het alsjeblieft ergens anders en niet op de snelweg.
0: Ja, boerenprotesten is natuurlijk ook iets wat Caroline van der Plas bezighoudt van de BBB. Ze heeft nog reces, maar daar was ze de afgelopen weken wel druk mee. Ze vertelde hoe haar reactie is op het feit dat boeren inderdaad vervolgd gaan worden als ze de snelweg blokkeren.
3: Ja, snelweg blokkeren is verboden. Boeren hebben dat een aantal keren, zijn ze op de snelweg geweest. Overigens, boeren hebben niet altijd snelwegen geblokkeerd. Hè. Dus vaak maken ze gebruik van de snelweg om op een locatie te komen. Het is wel eens gebeurd hoor, dat een maar wat je bij boerenacties ziet is dat ze vaak ook een rijstrook vrijhouden. Het is verboden, maar het moet gehandhaafd worden. Kijk, je kan iets verbieden, maar als je het niet handhaaft, dan schiet je er niet zoveel mee op.
0: En ze had nog als nieuwtje dat ze bij Prinsjesdag in de commissie van in- en uitgeleide is verkozen.
1: En daarom geen hoedje.
0: En daarom geen hoedje op mag.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar dat is bijzaak, maar in die commissie zitten vond ze wel een grote eer.
1: Ja,
0: vindt ze een grote eer.
1: Absoluut. Vooruitblik op het einde van het reces doen we deze hele week. Morgen trouwens Hanneke Steen uit Hengelo van CDA te gast in de uitzending. Andere zaken dan ook in deze uitzending. Het WK roeien in eigen land is in volle gang. Met ook Overijsselaars in actie. En ook in actie langs de kant. Want Olympisch kampioen Nico Rinks uit Zwolle is de toernooidirecteur en zijn zonen Rick en Ralf doen mee aan het wereldkampioenschap. De toernooidirecteur vertelde ons vanochtend hoe belangrijk hij het vindt om zijn eigen ervaring mee te nemen als roeier bij de organisatie van het WK.
4: Ja, weet je, ik denk dat ik in de roeisport overal wel wat van weet, zeg maar. En op het water natuurlijk zelf het meeste, denk ik nog steeds wel, eerlijk gezegd. Maar goed, ik weet hoe belangrijk het toch is dat sporters zich heel goed kunnen voorbereiden en zich thuis voelen en zich nergens zorgen over hoeven te maken. En er wordt toch wel heel serieus met mijn mening omgedaan. Dat vind ik ook wel belangrijk hoor. Er zijn enorm veel mensen die wat de wedstrijdorganisatie betreft meer ervaring hebben dan ik. Maar nogmaals, mijn input vanuit het perspectief van de roeiers, dat is, ja, ik denk dat dat best wel telt.
0: En het hoogtepunt van het WK roeien is komend weekend en vrijdag al beginnen de finales met veel Nederlandse roeiers daarin. Nog zeker geen finale, maar wel finale waardig is Bert van Lossen.
1: Absoluut.
0: Na 9 uur neemt hij het over met al zijn gebruikelijke rubrieken en de pimpamplaat.
1: De letter D.
0: De letter D van de Dire Straits.
1: Diana Ross. Dancing Queen.
0: Dancing Queen. Nou, doe maar. Je kunt er alle kanten mee op. Laat het Bert vooral weten. En wij zijn er morgen om 6 uur weer.
1: Yo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie is op zoek naar een vrouw van 21 uit Goor die sinds zondagavond wordt vermist. De politie roept mensen die meer informatie hebben op om contact op te nemen. Het defensiebedrijf Destinus in Hengelo gaat een nieuw type onderscheppingsdrone ontwikkelen voor de Koninklijke Marine. En op een manege in Oldenzaal zijn ze druk met opnames van een populaire kinderserie. Voor het eerst vinden die opnames plaats in Twente. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
16: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
15: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
17: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
15: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende twee aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer oerkracht.
19: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
20: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
21: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
19: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
22: Bij ons. Het is 3:09. Goedemorgen, het is woensdag 26 augustus. Vanochtend, waarmee ga jij de deur echt nooit zonder uit? Laat hem even weten, dat is de vraag van vandaag. En straks staan we stil bij het overlijden van Dolly Parton. Met haar meteen als letter voor de pimpamplaat. Namelijk de letter D. Straks op Radio's. Muziek van ILO, maar we trappen af met AHA.
23: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
24: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
23: Hey, wij zijn OG.
25: Hey, Jan Smit hier.
26: Hallo, wij zijn de 3J's.
27: Ik ben Johanna ter Stegen.
28: Mooi, ik ben Daniel Loos.
27: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
29: Radio Oost.

0: Outro moest ik altijd tot op het laatst laten klinken. Al dus Edward Rekers in Best of Britain destijds. Helaas ook al niet meer onder ons.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Man met een geweldige stem natuurlijk. Bij Oost, tot 1 uur ben ik er hier op radio. Dus even kijken wat er op dit moment in het nieuws is. Nou, de Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro schade op te draaien door fraude met exportkredietverzekeringen. In één zaak heeft het ministerie van Financiën inmiddels aangifte gedaan. Daar gaat het alleen al om 137 miljoen euro. Zo. Het vervoer van droge bulk zoals kolen, zand, grind en graan is de afgelopen 10 jaar met zo'n 15% gedaald. De energietransitie speelt daarbij een belangrijke rol, lees ik vanochtend. En snelwegen zouden vaker afgesloten kunnen worden omdat portalen boven de weg verouderd en soms aangetast zijn door roest. Rijkswaterstaat beheert duizenden van die constructies, maar er is onvoldoende capaciteit voor onderhoud en renovatie. En de Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor sommige immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten krijgen eerst extra training om aanvragen scherper te beoordelen. Ja, en dan het nieuws van gisteravond natuurlijk. De familie van Dolly Parton meldde dat de Amerikaanse countryzangeres op 80-jarige leeftijd is overleden. Volgens de familie leed ze aan kanker. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. En afgelopen weekend was ze nog in het nieuws. Want afgelopen maandag heb ik niet nog keurig voorgedragen. Dolly Parton doet het tegenwoordig wat rustiger aan. De 80-jarige zangeres zegt dat ze nog herstelt van gezondheidsproblemen die ze lange tijd een beetje heeft genegeerd. Ze werkte aan een Avatar-show. Ze wilde niet meer op tournee. Nou, ik hoop dat die Avatar-show, dat ze die nog klaar heeft gekregen voor haar overlijden. 80 jaar is ze geworden, Dolly Parton. En ze trad 1 keer op in Overijssel. Ze heeft slechts 2 keer in Nederland opgetreden, waarvan 1 keer in Overijssel. In onze provincie Oost-Zwolle stond Dolly Parton ooit.

0: Het was ergens in de Hof van Twente, was het, denk ik. Stond hij gewoon ergens om een verdwaalde zondagmiddag op te treden. Toen had hij net deze hit te pakken, Marco Borsato. Het was 94, dromen zijn verrot geworden.
1: De vraag van vandaag.
0: Stond natuurlijk wekenlang op nummer 1. Was ook zo'n definitieve doorbraak in ons land. Waar ga jij de deur echt nooit zonder uit? Is het jouw telefoon, bril, sleutels, portemonnee? Of juist iets heel persoonlijks dat altijd mee moet? Laat het me weten via de Oost-app. Waar ga jij nooit zonder de deur uit? Dus waar ga jij nooit zonder de deur uit? Nou, voor mij is het de telefoon, denk ik. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Want ik doe er eigenlijk alles mee. Ja, dus waar ga jij nooit zonder de deur uit? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. Kan ook via Facebook / Bert van Lossen of via Instagram @ Van Lossen. Dit is YouTube. En ik hoop op een mooie dag voor je.

0: Een van de mooiste liedjes ooit. Van U2, Beautiful Day, hoorde je op radio's. Zometeen in het regionale nieuws. Benjamin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. We gaan het hebben over het draagvlak van mensen wat betreft boerenprotesten op de snelwegen. We hebben er onderzoek naar gedaan. En Dolly Parton natuurlijk.
0: Ja, waarmee ga jij nooit de deur uit? Want dat heb je altijd bij je.
1: Ja, ik moet toch bekennen dat de mobiel natuurlijk niet thuis kan blijven.
0: Ja. Nee, dat heb ik
1: en
0: ook.
1: En portemonnee heb ik nog wel mee.
0: Portemonnee?
1: Ja, en portemonnee. Ik heb al mijn pasje nog in een portemonnee zitten. Sommigen hebben het in het hoedje van de mobiel.
0: Nee. Ik heb hier mijn rijbewijs heb ik altijd bij me. Mijn NSP sportperskaart heb ik altijd bij me. En ik heb mijn bankpasje ook op mijn telefoon zitten natuurlijk.
1: Ik heb een ouderwetse portemonnee. Beetje kapot aan het gaan. Ik moet weer een nieuwe kopen. Maar.
0: Wie is nu eigenlijk de boer, maar?
1: Ik in dit geval, hè?
0: Ja, zo meteen meer.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Het leven zit vol spontaan.

0: spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
1: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Zo, gratis proefverpakking. Tas Attent.
0: Nee, Attens met ds.nl.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Twee over half tien op radio's, het regionale nieuws, Benjamin Borgman.
4: Een meerderheid van de inwoners van onze provincie is tegen de snelwegblokkades door protesterende boeren, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Ruim de helft is negatief tot zeer negatief over de blokkades. Onze verslaggever Rutger Borgerink heeft zich in het onderzoek verdiept. Volgens hem noemen veel inwoners de blokkades levensgevaarlijk. Ruim een kwart van de inwoners steunt de actie juist, omdat boeren volgens hen anders niet worden gehoord. De politie en het Openbaar Ministerie gaan boeren die snelwegen blokkeren voortaan harder aanpakken. Het langdurig en ernstig mishandelen van kinderen kwam de afgelopen jaren ruim 10 keer voor in Nederland, blijkt uit onderzoek van de NOS. In Nederland hebben we niet echt een term voor dit soort mishandeling, maar in de VS spreken we van child torture, oftewel kindermarteling. Deze ernstige vorm van mishandeling gaat erg ver en kan lang aanhouden, zegt deze verslaggever.
5: Vaak is het schoppen en slaan. Maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
4: Volgens deskundigen zijn er nog veel meer slachtoffers dan nu is bekend. Recente voorbeelden van ernstige kindermishandeling zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en de twee mishandelde kinderen in Stadskanaal. De politie is op zoek naar een vrouw van 21 uit Goor die sinds zondagavond wordt vermist. De vrouw verliet rond 10 uur die avond haar woning en sindsdien is er geen contact meer met haar geweest. De politie en haar familie maken zich zorgen. De vrouw is ongeveer 1,55 meter lang en heeft een normaal postuur. Op oost.nl is een foto van haar te zien. De politie roept de mensen die meer informatie hebben op om contact op te nemen. En de wereld staat stil bij het overlijden van Dolly Parton. Ze liet iedereen meezingen en werkte met veel artiesten samen, van groot tot klein. Ook de Muppets gaan Dolly Parton missen, schrijven ze op Instagram. Ze was een graag geziene gast in hun shows.
6: Folks sometimes forget that we're just everyday people.
7: Yeah, yeah. You want to talk about it?
6: Not really.
7: You want to sing about it?
6: Well, I'd love to, Kermit, but I have a frog in my throat.
7: What?
6: Just croaking with you. I mean, what?
4: In 2007 trad Dolly Parton nog op in de IJsselhallen in Zwolle. Fans uit het hele land kwamen daar naartoe.
8: Het is gewoon een hele leuke, sympathieke vrouw.
9: Meneer, u heeft bloemen bij zich.
10: Ja.
9: Hoe zit dat?
10: Nou, Stefan Meester, dat kan ik ze zelf afleveren.
9: Dag mevrouw, u komt met een grote grijns op het gezicht aanlopen. Cowboylijsten zo te zien met allemaal vrouwen hier. U bent er helemaal opgekleed.
11: Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ze kan waanzinnig mooi zingen. En ze kan ook heel goed schrijven. Ze schrijft ook voor andere artiesten, wat heel veel mensen niet weten. En ik vind haar gewoon geweldig, als vrouw gewoon.
4: Nou, Dolly Parton schreef meer dan 3000 nummers en verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. Ze is daarmee een van de best verkopende artiesten aller tijden. Ze is 80 jaar geworden. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Dankjewel. Ik heb even het weer voor je. Vandaag een warme en droge dag. Eerst flink wat zon, vanmiddag wat meer wolken en een matige oostenwind. Het wordt ongeveer 25 graden. Morgen wordt het nog warmer, 27 tot 29 graden. Maar later op de dag neemt de kans op een stevige onweersbui toe. We zijn er aan toe, dames en heren, jongens en meisjes. De Pimpamplaat, liedjes en artiesten met een D. Die zijn van harte welkom via de Radio Step. We doen het tot even een 10:30 hier op Radioost. En over Dolly Parton gesproken, we gaan nog even bellen met Jurieke Sterke. Want zij zingt regelmatig werk van Dolly Parton.
2: Tot 1 uur bij Oost.
12: Radio Oost.

0: Ning de Vilde met Shadow Corazon op radio's.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, de vraag van vandaag natuurlijk. Wat neem je altijd overal mee naartoe als je vanaf huis vertrekt? Alex Morsink uit het mooie Losser. Ik neem altijd mijn leesbril mee, want anders zie ik vrij weinig. Groetjes, Alex. Dat is wel een goeie. De telefoon, Johan Diepenmaat. Ik ga nooit de deur uit zonder mijn sleutels, aldus Laurens Vos. Nou, kom maar door via de Radio Oostep. Waar ga jij de deur echt nooit zonder uit? Je kan me even appen via 06-4567-1331. Zometeen Bruce Springsteen in het kader van de Pimpam plaats. Dancing in the Dark. Dit is Daniel Loos.
2: Je monden van halen, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan.

0: 1969. The Wallace Collection en The Daydream. Aangevraagd door Laurens, dankjewel. Zometeen aan 10 gaan we nog een half uur plus verder met de pingpongplaat. En ik trap zo meteen af met een liedje van Dolly Parton natuurlijk.
1: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
2: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
1: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velver-Lindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
3: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
1: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
9: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie doet onderzoek naar een brandstichting bij een woning in Kampen vannacht. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Een jongetje is vanochtend bekneld geraakt tussen een roldeur in Kampen. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En meld misdaad anoniem. De provincie Overijssel en de gemeenten beginnen een campagne tegen zorgcriminaliteit. Meer nieuws op oost.nl.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de Gasunie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
19: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
20: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
21: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
22: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
21: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
23: Bij Oost. Ruim een half uur lang de Pimpamplaat. Liedjes met de letter T. We trappen zo af met Dolly Parton. Maar liedjes kun je aanvragen via de Facebookpagina. Facebook/Bert Verlosser. Instagram, Insta, @Verlosser. Of via de Radio Oost app. En straks iets waarvan ik nog niet weet of het geniaal of verschrikkelijk is. Oreo heeft een koekje gemaakt dat naar kip met wafels smaakt.
24: Radio Oost.
25: Pim, pam.

0: was ook verschrikkelijk goed, hè, George Michael.
1: Ja.
0: Different Quarter hoorde je.
2: Bert van Lossen.
0: Gisteravond overleed dus Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. En Iels de Lange heeft ook gereageerd via Instagram. Ze schrijft: gisteravond zat ik in opnames van The Voice. Niks vermoedens loop ik na afloop de kleedkamer binnen en vertelde me iemand dat Dolly was overleden. Ik schrok, het raakte me enorm, meer dan ik vooraf misschien had kunnen bedenken. Ze is er gewoon altijd geweest. Vanaf dat ik klein was, liep ze als een rijgdraad door mijn muzikale leven. Ze was een mentor voor mij, zoals voor velen, zonder dat ze het wist. Als iemand door muziek mensen kon verbinden, dan was zij dat wel. Die positiviteit, die zelfspot, maar bovenal die prachtige songs, de stem uit duizenden en een hart van goud. Rugzacht, Dolly, dank voor alles wat je mij en de wereld hebt gegeven. I will always love you. Aldus Ilse de Lange. Het is 10 over 10, liedjes met een D, daar zijn we naar op zoek. Via de app kun je liedjes doorgeven. 0645671331. En Oreo vond gewone koekjes blijkbaar niet spannend genoeg meer. In Amerika komen 3 bijzondere smaken uit. En binnenkort dus ook in ons land, denk ik. Banana pudding, deep fried Oreo en chicken en wafels. Die laatste combineert wafelsmaak met crème. Die moet doen denken aan gefrituurde, ja, kip en ahornsiroop. Dan ben je weer helemaal op de hoogte. Het is 10 over 10. Je luistert naar radio's. De Pimpamplaat gaat nog door. Dendert nog door tot iets in de 10:30 hier op radio's. Liedjes en artiesten met een D. Zometeen Duran Duran.

radio's, deze van de Donny Dots. Deze was ik natuurlijk ook alweer helemaal kwijt, Ziezelaar. Toch leuk dat Andries net aan de telefoon. Andries uit Deventer, lange tijd niet meer gesproken. Maar Andries kwam met Riders on the Storm van The Doors. Die ga ik nog even opzoeken ook. Wellicht dat ik hem nog even ga draaien in het kader van de Pinkpopplaat. Elke werkdag vanaf 9:30 tot 10:30 ben jij de baas over dit radiostation, over Radio Oost. En ik heb zometeen goed nieuws voor iedereen die na 3 minuten sporten alweer denkt: zo, dat was wel weer genoeg. Want onderzoekers ontdekten dat een paar hele korte, felle sprints verrassend veel in je lichaam in beweging zetten. Zometeen hoor je het hele verhaal hier op Radio Oost. Ja. Het is de dag na het overlijden van Dolly Parton, 80 jaar. Ik ga er ook over praten met Jorieke Sterke, want zij zingt regelmatig werk van Dolly Parton natuurlijk. En kijken of Dolly ook voor haar een inspiratiebron is geweest. Nou, ik denk het haast wel. Dit is Tilly Dan. Do It Again nu op Radio Oost. Pimpamplaat voor deze woensdagochtend.

0: De woensdagochtend hier op radio's. Jorde die van Steely Dan en Do It Again. Dankjewel voor het doorgeven, Els. Voor iedereen die zegt, ik heb echt geen uur om te sporten. Misschien heb ik wel goed nieuws voor je. Want onderzoekers lieten proefpersonen 6 keer 30 seconden zo hard mogelijk fietsen. Dus bij elkaar maar 3 minuten echt vanuit. En wat bleek, meteen daarna waren er veranderingen te zien in honderden verschillende eiwitten in het bloed. Bij 1,5 uur rustig fietsen zagen onderzoekers veel minder van zulke directe veranderingen. Dat betekent trouwens niet dat 3 minuten sprinten beter is dan 1,5 uur bewegen. Gewoon wandelen, fietsen en bewegen blijft natuurlijk hartstikke belangrijk, maar het laat wel zien dat een paar korte, hele intensieve inspanningen behoorlijk wat losmaken in je lichaam. Dus 3 minuten sporten kan genoeg zijn om te denken, kijk, ik heb in ieder geval iets gedaan. Ben je ook van de sprint of ben je van het wandelen?
1: Ik vind het wandelen wel lekker. De afgelopen 2 dagen lekker langs de IJssel gelopen in het eten. En het te kickboksen, slaan tegen de zak, even je agressie kwijt.
0: Hartstikke goed.
1: Jij hebt gisteren nog goed bewogen.
0: Ja. Ik heb 6 kilometer gemaakt gisteravond. 6,2, ja. Ik heb even een oefenwedstrijdje gefloten in Hellendoorn tegen HHC.
1: Pak je toch even goed mee dan?
0: Dat was hartstikke lekker. Ja. Lekker weer ook gisteravond.
1: Oh, heerlijk weer. Ja,
0: niks mis mee.
1: Dat is fijn als het goed, lekker weer is.
0: Zometeen ga ik bellen met Jurieke Sterke over het overlijden van Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Maar wat heb jij aan nieuws, Benjamin?
1: Een campagne tegen zorgcriminaliteit en opnames in Oldenzaal voor een populaire kinderserie.
0: En zometeen de pimpanplaat XXL, iets van Ultrafox. Nou, kun jij wel raden welke ik ga doen zometeen van Ultrafox.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Hé, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
4: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: verhaal dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robus in Vreden, Duitsland.
1: www.123gold.de.
2: Met het regionale nieuws, Benjamin Borgman.
3: Meld misdaad anoniem. De provincie Overijssel en de gemeenten beginnen een campagne tegen zorgcriminaliteit. Inwoners moeten daardoor verdachte situaties sneller herkennen en melden. Criminelen zouden jaarlijks miljarden euro's aan zorggeld buitmaken. Onder meer via onbetrouwbare zorgbureaus en mensen met valse diploma's. Vooral in de jeugd, gehandicapten en ouderenzorg zijn kwetsbare cliënten het slachtoffer. Signalen zijn bijvoorbeeld de zorg die wel wordt gedeclareerd, maar niet wordt geleverd, of opvallend hoge winsten. Een jongetje is vanochtend bekneld geraakt tussen een roldeur in Kampen. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Steeds minder jongeren gaan tijdens hun studie uit huis om in Enschede te wonen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen ongeveer 1200 jongeren tussen de 17 en 22 naar de stad. Een jaar eerder waren dat er nog 1300. De daling past bij een landelijke trend. Steeds meer studenten blijven bij hun ouders wonen. In 2023 was juist een piek te zien nadat de basisbeurs opnieuw werd ingevoerd. De meeste studenten die naar Enschede verhuizen komen uit het oosten van het land. En op een manege in Oldenzaal zijn ze druk bezig met het opnemen van een nieuwe serie. Het gaat om het vijfde seizoen van de populaire kinderserie Zomer van Zoe. Over een meisje dat gek is op paarden. In het nieuwe seizoen begint Zoe een ponykamp. Voor het eerst vinden de opnames plaats in Twente. Dat is extra bijzonder voor regisseur Jasper Kelderman. Die is namelijk geboren en opgegroeid in Enschede.
4: We zijn vlakbij het Hulsbeek en dat was echt. Ik ging daar vroeger kanoën met mijn ouders en mijn broertje. Dus het is een beetje thuiskomen. En dat bevalt eigenlijk heel goed. Normaal gesproken doe ik is goede tijden, slechte tijden, dat regisseer ik. En via ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. Maar ik moet wel zeggen, goede tijden is altijd in de studio, binnen. En dit is wel heerlijk.
2: Laat Cordig Marjolein niet horen.
3: Goed, die gaan er zo meteen naartoe. Ja, als ze van paarden houden, dan komt dat ook heel goed uit. Want een paard van de manege-eigenaar krijgt ook nog eens een speciale rol in de serie.
5: Ja, dat is een heel leuk. Een klein paardje, zeg maar. En die ze vroegen van, wat heb je nog een leuk paard? Nou, samen met mijn collega overleg van, wie zullen we dan doen? Nou, uiteindelijk zijn we tot een leuk paardje terechtgekomen met Boris. En die vindt het helemaal leuk, volgens mij. Die doet het goed.
3: En de eigenaar is zelf ook nog kort te zien in de serie. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost.
2: Wanneer is hij te zien?
3: Is niet helemaal bekend. Ja, druk met de opnames. Kan nog een tijdje duren. Ja. Maar mocht het zover zijn, dan hoor je het hier natuurlijk.
2: Misschien in 2038 of zo. 4:30 hier op radio. Is vandaag een warme en droge dag. Eerst flink wat zon. Vanmiddag wat meer wolken en een matige oostenwind. Het wordt ongeveer 25 graden vandaag. Morgen wordt het nog warmer. 27 tot 29 graden. Maar later op de dag neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Het is 10:55. Zometeen ga ik bellen met Jorieke Sterke.
6: Tot 1 uur bij Oost.
2: Pim-pam-plaat. En in de Pim-pam-plaat XL vandaag Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes.

0: The Bad Moon Rising, je hoorde CCR, Creedence Clearwater Revival voorbij trekken hier op radio's. Bent bij Joost tot 1 uur. Ja, gisteren kwam dan het bericht dat Dolly Parton was overleden. En ik heb Jorieke Sterk aan de telefoon. Jorieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert. Hallo. Ja,
0: wat ging het door jou heen toen je hoorde dat Dolly Parton overleden was op 80-jarige leeftijd?
1: Ja, ik zag hem niet zo snel aankomen. Omdat zij voor een paar maanden geleden nog een bericht erop had gezet van... Nou, ik ben nog niet dood, jongens. En met van allerlei dingen bezig was. En toen eigenlijk het tweede wat ik dacht van... joh, die vrouw die was 80. Die heeft tot het laatste gewoon knettersnoeihard gewerkt. Nou, dan kwam ze weer met cornflakes, had ze weer een eigen merk. Dan weer met wijn, dan weer met dit en muziek. Ja, toen dacht ik wel heel vet dat je gewoon... zo lang gewoon je passie nog hebt na kunnen leven. Maar ik vond gewoon wereldwijf, ja.
0: Ja, wereldwijf. Ja, wat betekende Dolly voor jou toen jij zelf countrymuziek begon te ontdekken?
1: Ja, veel. Ik vind wat ik heel erg tof vond is dat ze gewoon echt gewoon haar eigen kop volgde. En weet je, country is misschien voor sommigen heel wat bollig, maar... die haalde alles uit de kast om er niet ook bollig van maken. En die maakte het gewoon eigen. Ja, gewoon een fantastische stem die niemand kan Dolly nadoen.
0: Nee, hoe komt het dat Dolly wel de country muziek bij een enorm breed publiek kon brengen? Hoe knap is dat eigenlijk?
1: Ja, heel knap. Ja, zeker heel knap. Ja. Maar ik denk gewoon echt omdat ze gewoon bij zichzelf is gebleven.
0: Ja, maar goed, dat doen veel mensen niet, hè?
1: Nee.
0: Ja, we kennen allemaal Jolene, 9to5 en I Will Always Love You. Maar wat maakte Dolly volgens jou als zangeres echt bijzonder?
1: Echt bijzonder. Dat zij ook gewoon vanuit echt helemaal niks. Boerendochter. Zij kwam echt van helemaal niks. En dat ze het gewoon zo zelf heeft opgebouwd. En gewoon kop boven maisveld uit durfde te steken.
0: Ja.
1: Want heel veel vonden haar juist ook gewoon raar natuurlijk.
0: Hoezo raar?
1: Ja, gewoon met die pruiken en met die glitters en pailletten en de hele toestand. En daar heeft ze gewoon niks van aangetrokken en gewoon haar eigen ding gaan volgen.
0: Ja, maar, jij bent een stuk jonger dan Dolly Parton, maar hoe heb jij de muziek ontdekt van Dolly Parton?
1: Toch eigenlijk wel bij Jolene.
0: Ja?
1: En ik heb altijd een beetje een guilty pleasure. Op het moment dat ik ga vliegen, dan heb ik eigenlijk altijd zet ik dat nummer op van Here You Come Again van Dolly.
0: Ja.
1: En ik hou sowieso heel erg van die oude country.
0: Ja. Ja, ze is niet alleen zangeres, maar ook songwriter. Welk nummer laat volgens jou het beste horen hoe goed ze eigenlijk is?
1: Code of Many Colors.
0: Ja, wat heb je met het liedje van haar?
1: Ik vind dat gewoon echt prachtig. Dat jij gewoon over een jas kan schrijven met allerlei verschillende lappen wat je moeder heeft gemaakt omdat je te weinig geld had. En vervolgens dat de kids je uitlachten op school. En dan is het, ik weet niet, ik word altijd best wel emotioneel van dat nummer. Dan denk ik van ja, heeft ze toch wel gedragen.
0: Ja.
1: En weet niet, ik vond dat gewoon... heel mooi nummer.
0: Ja, wat verdwijnt er met Dolly Parton en wat blijft er voor altijd volgens jou, Jorieke? Ja, de liedjes, denk ik.
1: Ja, het is toch wel de koningin van de country.
0: Ja? Ze is echt een hele grote, hè?
1: Ja, ja, die je hebt Elvis. Je hebt Count en je hebt Dolly, ja. Ja.
0: Welke liedjes zing jij het liefst van Dolly Parton op het podium? Want ik zag een filmpje meteen voorbij komen van je op Instagram.
1: Klopt. Van Sterrenel, die hadden het erop gezet.
0: Ja, die hadden het erop gezet, ja.
1: Ik doe dat zelf niet, hoor. Ik denk, als er iemand is overleden, hoef je niet in één keer allerlei toeters en bellen uit de kast te gaan halen omdat jij dan een liedje moet gaan zingen.
0: Dat zie je. Maar je zingt wel werk van Dolly Parton, omdat jij ook wel een beetje in de countryhoek zit, toch?
1: Sorry?
0: Ik zeg, jij zit ook wel een beetje in de country hoek, toch? Dat vind je ook wel gigantisch leuk.
1: Ja, prachtig. Ja. Wat ik dan zelf het liefst zing, ik denk toch wel voor op een podium zelf. Ja, toch eigenlijk wel Jolien, maar dat gaat toch altijd wel mee in de tent als ik het op die manier bekijk. Maar als ik het echt zelf het allermooiste liedje, dat toch ook Code of Many Colors. Ja.
0: Nou, wat een toeval, want ik heb het liedje Code of Many Colors heb ik klaarstaan. Dan ga ik die ter ere van Dolly Parton even draaien.
1: Nou, te gek. Hey, nou, dankjewel.
0: Tot gauw in de Bas en Bed ochtendshow, hè?
1: Slinger ik hem aan op de radio. Nou, hey, tot gauw, Bert.
0: Hey, tot gauw. Dankjewel, Jorieke.
1: Tot dan.

0: Open Festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Hé, hey, wat is dat?
9: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
8: Doe maar duur.
9: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
10: Greenwave. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. Een meerderheid van de inwoners van onze provincie is tegen de snelwegblokkades door protesterende boeren. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. De politie is op zoek naar een vrouw van 21 uit Goor die sinds zondagavond wordt vermist. En op een manege in Oldenzaal zijn ze druk bezig met opnames van een populaire kinderserie. Voor het eerst vinden die opnames plaats in Twente. Meer nieuws op oost.nl.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
22: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
23: Bij Oost. Het woord dinosaurus bestond pas vanaf 1842. Daarvoor waren die beesten natuurlijk al miljoenen jaren uitgestorven. Maar niemand noemde ze nog zo. Even een weetje. Zometeen hier op radio ga ik bellen met Bianca Feudig. Want vanavond is het weer op tv van onschatbare waarde. Ik ga zometeen eens even met haar bellen. En het onmogelijk weetje komt er ook aan zometeen. Want jij kan een sportieve waardebon in de wacht slepen. Zometeen hier bij Oost.
24: Radio Oost.

0: Ik had even een déjà vu gevoel. Ik zat te kijken afgelopen weekend naar de Netflix-serie I Will Find You. Grotendeels opgenomen in Boston. En ik zat er in de zomer van 92. En nu hoor ik dus Boston voorbij komen op radio's met More Than A Feeling. Wel een aanradertje trouwens. I Will Find You op Netflix.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ik ben er nog tot 1 uur met zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk weer een uurtje lang Back to the 80s. Denk alvast na over een liedje op jouw dobbelsteen, want jij kan daar een sportieve waardebon mee winnen. En als ik zometeen zeg, je kan appen voor kaarten voor wat betreft de Stoppelhanen, want die gaan we ook nog weggeven. Morgenavond met onder andere Frans Bauer en de Edwin Eversband. Dat ga ik ook doen zo rond de klok van 11:30. Dus kaarten voor de Stoppelhanen. Meghan Markle wordt opnieuw in verband gebracht met acteren. Haar naam valt voor... Tenminste, haar naam valt rond het derde seizoen van Kee Ritchie's Netflix-serie The Gentleman. Er zouden gesprekken zijn geweest, maar officieel is nog helemaal niets bevestigd. Netflix heeft inmiddels wel bekendgemaakt dat seizoen 3 er komt. Dus Meghan Markle terug als actrice. Voorlopig nog vooral misschien. Zometeen, Bianca Vreulich. Want vanavond op NPO 1 van ons schatbare waarde. We gaan eens even praten wat er allemaal te zien is vanavond in Van ons schatbare waarde. Een van de meest populaire programma's van de publieke omroep.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all op Radio Oost.
1: Hallo Bianca.
2: Bianca met B-I-A-N-C-A.
1: Wat kunt u ons hierover vertellen?
2: Bij Bert van Losser.
1: Hij is mooi omdat het zoveel is.
3: Ja. De appels en peren smaken naar meer.
1: Wat heeft u een bijzonder mooie vroege appel meegenomen?
2: Praten over momenten in het leven.
1: Kleurrijk, on-Nederlands.
2: Momenten van onschatbare waarde.
1: Jeetje, wat een waanzinnig object. Wanneer je dat ziet, is het toch zo imposant.
2: Bianca Freulich.
1: Oh, wauw. Het is wel echt indrukwekkend.
0: Ja, en vanavond in Van Onschatbare Waarde. Wat is een oud casino dat waard?
4: Het is allemaal oud.
5: Ze passen eigenlijk overal als je een mooi gebouw hebt. Ja. Met een mooie wand.
1: U bent wel een goede verkoper.
6: U had ze niet hangen thuis?
5: Ik had ze in mijn atelier hangen.
1: Heeft u ze zelf in Nederland gekocht?
5: Ik heb ze in Nederland gekocht, ja.
1: U doet er bijna mystiek over. Ja. Vind ik wel spannend.
5: Ja, het is ook spannend.
0: Ja, hier moest ik om lachen natuurlijk, hè?
7: Ja, dat was het ook. Dat was zo'n, laat ik het zo zeggen, de verkoper liep maar niet heel veel los. En aan het einde van het riedeltje begrijp je ook wel waarom als kijker. En, maar dat was hartstikke, dat wordt hartstikke leuk vanavond.
0: Ja. Ja, want vanavond alweer de zoveelste aflevering van het...
7: De vierde
0: van de... Ja, meest
7: een van de... Er worden nummer 5 uitgezonden. Dus volgende week is echt... Die moet echt iedereen zien. Want dat is de jubileumaflevering, waarin dus de allerleukste kandidaten van de afgelopen 10 jaar komen er 4 terug met weer nieuwe objecten. Ja, dat is natuurlijk gewoon een weerzien. Dus dat is echt fantastisch. Maar vanavond zijn er ook echt leuke objecten. Dus dat casinorad komt. Dus die consoles. En verder weet ik het niet helemaal uit mijn hoofd.
0: Nou, even kijken. Wat hebben we nu nog meer? Een 18e-eeuws doosje met Prins Maurits.
7: Oh ja, daar was ik niet bij.
0: Ja.
7: Kijk, we hebben dus 5 experts. Dus ik krijg ook wel eens de vraag van... Hé, waarom zie ik jou niet altijd? Maar er zijn dus 5 experts. En af en toe hebben we dus gewoon een dagje vrij. Dus de objecten waarvan ze denken dat past niet echt bij jou... daar ben je dan niet bij.
0: Ja. Ben je wel bij de jongste verkoper geweest bij Teun? 16 jaar?
7: Nee, volgens mij. Daar was ik ook niet bij, helaas. Ja. Dat had ik wel heel leuk gevonden.
0: Ja, zeker. Maar hoe komt het eigenlijk, Bianca? Want het is het meest populaire programma van de publieke omroep. Hoe komt het dat?
7: Kijk, gisteravond hadden we een dinertje met de directie van Omroep Max. Met Jan Slachter en Nicolette en nog een paar. En ons team. En toen zei ik ook, maar waarom gaan we eigenlijk niet... We worden nooit genomineerd voor iets. Waarom gaan we daar niet vol voor? Dat is toch gewoon... Ik denk dat wij dat gewoon kunnen. Maar ja, waarom het succesvol is... Ik denk dat mensen het gewoon, omdat er zoveel facetten zijn, je kunt met elkaar op de bank, kun je lekker converseren over, wat denk jij wat het gaat worden? En ja, misschien heb je zelf nog wel zoiets thuis. Er zit wel een soort spanningsboog in, denk ik.
0: Ja, maar je bedoelt, waarom gaan jullie niet voor de gouden televisiering?
7: Nou ja, dat lijkt me toch wel enig.
0: Ja.
7: Ik ben wel een beetje competitief ingesteld, hè, dat weet je.
0: Ja, nee, maar ik denk als jullie mee gaan doen, dat jullie ook wel een grote kans maken op die ring.
7: Ja, dus eigenlijk is dat wel het doel van volgend jaar. En het nieuwe seizoen is alweer aangevraagd. Dus we hebben de afgelopen keer 12 afleveringen opgenomen. We worden er nu 5 uitgezonden en ik denk ergens in januari 7. Maar we gaan in december alweer opnemen, dus het is echt mega.
0: Ja, het enige nadeel is dat jullie geen reclame kunnen maken voor de Gouden Televisiering, omdat jullie programma al is opgenomen. Dat is denk ik het enige nadeel.
7: Ja, dat is wat het is.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ik hoorde net op het nieuws dat er een Mondriaan geveild wordt. Ga je dan ook meteen kijken wat het allemaal precies inhoudt? Of,
7: Wat ik dan altijd leuk vind om te zien, dat ik denk, waar zou dat passen? Hè?
0: Ja.
7: Is er een museum die dat nog graag wil hebben of niet? Het is natuurlijk wel een beetje high-end leak. Dus dat noemen ze blue chip art. Dus de 100 best verkochte kunstenaars ter wereld. Dat valt Mondriaan in mijn optiek. Volgens mij valt hij daar wel onder. Dus ja, dat is een andere categorie.
0: Ja. Waar zou hij kunnen hangen in Nederland? Is er een museum?
7: Het Singer Museum bijvoorbeeld.
0: Ja?
7: Ja.
0: Okay.
7: Ik vind het sowieso een van de leukste musea van Nederland, het Singer.
0: Ja.
7: En hebben heel veel verschillende exposities. De tuin is echt waanzinnig. Dus als het mooi weer is, kun je daar heel mooi zitten. Ja, daar kom ik graag.
0: Ah, daar kom je. Dus daar moet het naartoe volgens jou.
7: Dat zou ik leuk vinden.
0: Gaat het ook gebeuren, denk je?
7: Ja, ik weet het niet, joh. Dat gaan we zien. Dat horen we vanzelf. Hoe is het met jou?
0: Ja, en met mij gaat het verder goed, Bianca, hoor. Ja, gewoon lekker weekje. Gewoon lekker radio maken en een beetje leuke dingen doen. Hè?
7: heb je nog dateaanvragen gekregen naar vorige week?
0: Ja, nee, niet één, Bianca. Ik zit echt helemaal diep in de put ook. Mijn zelfvertrouwen is helemaal weg dankzij jou.
7: Nou ja, maar zullen we het even over Dolly Parton hebben? Want de queen has left the building.
0: Ja, nee, we hebben net al even met Jorieke Sterker daarover gesproken. Over het overlijden van Dolly Parton, 80 jaar. Hoe komt Dolly Parton op jou over? Of hoe kwam ze op jou over?
7: Oh, she was a beast. Weet je, gewoon een dame die vol... dat vond ik altijd zo mooi. Zij realiseerde zich heel goed dat ze echt een vrouw was in een mannenwereld. En ze was zakelijk, ze was slim, ze was actief, maar ook ondernemend. Ze komt uit een gezin met alleen maar jongens en mannen. En ja, dat kun je gewoon wel terugzien in... En wat ik heel mooi vond, dat ze altijd heel neutraal was. Dus dat ze eigenlijk nooit mensen tegen zich in het harnas joeg. Maar dat iedereen zich wel weer met haar kon vereenzelvigen, zeg maar.
0: Ja, want ik las een leuke quote van Frank Evenblij. Want die heeft samen met Ilse de Lange een leuk programma gemaakt rondom Dolly Parton. Dolly Parton is de enige die Amerika nog verbindt.
7: Oh, nou ja, dat vind ik wel heel groot geschut. Ja, ik denk dat er vast wel meer zijn. Ja. Dat we daarop hadden. Ik denk niet dat Trump daar de prijs in wint, maar...
0: maar niemand heeft een hekel aan Dolly Parton, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen.
7: Nee, everybody loves her. En dat is ook verdiend, hè. Want ze heeft zich altijd ingezet voor het goede. Ze heeft ze heeft heel veel gegeven. Ze heeft de wereld heel veel gegeven. En dat is, ja, mooi. Maar ik denk dat 80 ook een prima leeftijd is, ja, denk ik. Als je op een gegeven moment ziek bent en zo'n mooi leven hebt geleid.
0: Ja, ja. Ze was nog bezig met hologram optredens te maken. Want dat is het laatste nieuws wat we afgelopen maandag nog hebben voorgelezen. En een paar dagen later is ze dan ineens overleden. Ja, dat is ook het leven. Hey, Bianca, welk liedje van haar zou jij graag willen horen nu op radio's? Want ja, iedereen wil liedjes van Dolly Parton. Dus ik ga maar vrolijk mee.
7: Mijn allergrootste favoriet. En dat was vroeger toen ik nog in de horeca werkte. Was ik heel jong. En dan zong ik altijd Islands in the Stream. Ja, die wil ik nog wel heel graag een keer horen.
0: Deze zit nog steeds in een foute blokje. Ja, ook zo'n goede stem. Ze zijn wel weer bij elkaar, gelukkig. Kenny Rogers en Dolly Parton. Tenminste, dat hoop ik maar. Dankjewel.

0: Alex Warren en de Fever Dream op Radio Oost. Zometeen het regionale nieuws met Benjamin. Wat heb je mee aan nieuws? Het
1: gaat over de snelwegblokkades door protesterende boeren. Veel mensen in onze provincie keuren dat toch af. En je draaide net al even Dolly Parton. Neem ik er ook nog even mee in het nieuws zometeen.
0: Oké. Ja, overleden op 80-jarige leeftijd. Zometeen het onmogelijk weetje. Schot voor de boeg. 61% van de ouders zegt dat ze hier niet goed in zijn. Waarin zijn ouders niet goed? Laat hem even weten. Via de Radio Oost 06-4567-1331. Je kan een sportieve waardebon van €42 winnen.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attent met ds.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand.

0: ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Ja,

0: allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
2: Het regionale nieuws met Benjamin Borgman op deze woensdagochtend.
3: Uit onderzoek van RTV Oost blijkt dat een meerderheid van de inwoners van onze provincie tegen de snelwegblokkades door protesterende boeren is. Iets meer dan de helft is negatief tot zeer negatief over de blokkades. Onze verslaggever Rutger Borgerink heeft zich in het onderwerp verdiept. Volgens hem noemen veel inwoners de blokkades levensgevaarlijk.
4: Ze zeggen ook van ja, de gewone burger wordt erdoor getroffen. Zoals je natuurlijk ziet bij die protesten ook van eerder deze maand. Ja, mensen die bijvoorbeeld naar hun werk moeten of een uitvaart hebben, of misschien zelfs erger nog een vlucht moeten halen. Die missen die vlucht omdat die snelweg urenlang dicht zit vanwege die boerenprotesten. Ja, je merkt wel echt dat een meerderheid van de inwoners van Overijssel daar echt een hekel aan heeft. En dus ja, op die manier ook echt die blokkades afkeurt.
3: Ruim een kwart steunt de acties juist omdat boeren volgens hen anders niet worden gehoord. De politie en het Openbaar Ministerie gaan boeren die snelwegen blokkeren voortaan harder aanpakken. Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te brengen voor de komende winter, dat zegt de GasUnie. Er is veel te laat begonnen met het vullen van de gasvoorraad, vertelt deze verslaggever.
5: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Persische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht het dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig, dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
3: De gasopslag is nog maar nauwelijks voor de helft gevuld, terwijl dat 2 jaar geleden rond deze tijd ruim 90% was. Het defensiebedrijf Destinus in Hengelo gaat een nieuw type onderscheppingsdrone ontwikkelen voor de Koninklijke Marine. De drone moet vijandelijke drones uit de lucht halen en zo schepen extra beschermen. Daarmee kan het gebruik van dure luchtdoelraketten worden beperkt. De drone gebruikt onder meer warmtebeelden, sensoren en AI om andere drones te herkennen. Volgens Destinus blijft de beslissing om een drone uit te schakelen bij een mens. Het ontwikkelingstraject moet in het tweede kwartaal van volgend jaar zijn afgerond. En Dolly Parton is overleden, werd gisteravond bekendgemaakt door haar familie. Je had net al Jorieke Sterker uit Zwolle in de uitzending Bert. Zij covert natuurlijk veel nummers van Dolly Parton. Nou, wie ook de nummers van Dolly speelt en groot fan van haar is, dat is natuurlijk Ilse de Lange uit Almelo. Zij maakte samen met Frank Evenblij een tv-programma over de country-legende. Ze reisde af naar Tennessee in Amerika om de levensloop van Dolly Parton te volgen en haar aantrekkingskracht te onderzoeken.
6: Dat Amerika inmiddels het meest verdeelde land op aarde is, dat weet iedereen. Links en rechts, stad en platteland, zwart en wit, iedereen en alles staat lijnrecht tegenover elkaar. Over niets zijn de Amerikanen het nog met elkaar eens.
7: Nou ja, bijna niets. Zoals de New York Times schreef, is er iets waar we het wel allemaal over eens zijn? Jazeker, Dolly Parton.
8: Do you like Dolly Parton?
9: I love Dolly Parton.
10: She is an example to all people, all races. We
3: love Dolly! Dolly Parton verkocht meer dan 100 miljoen albums en is daarmee een van de bestverkopende artiesten aller tijden. Ook was ze een zakenvrouw en zette ze zich in voor goede doelen. Dolly Parton werd 80 jaar. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel. En Ilse de Lange staat volgende week opnieuw in Overijssel. Ah, dan staat ze in Ommen. En afgelopen zaterdag stond ze in het mooie Hedwig dus, in het Openluchttheater. Ik heb even het weer voor je. Vandaag een warme en droge dag. Eerst flink wat zon. Vanmiddag wat meer wolken en een matige oostenwind. Het wordt ongeveer 25 graden vandaag. Het onmogelijk weetje.
11: Ik weet het.
12: Een onmogelijk weetje.
2: 61% van de ouders zegt zelf dat ze ergens helemaal niet zo goed in zijn. En nee, het is niet geduld hebben.
3: Wat is het dan wel? Opvoeden van kinderen, vinden ze dat moeilijk?
2: Dat is ook niet goed. Oh. Richard Weghorst heeft hetzelfde idee als jij. Francis de Jong. Goedemorgen, Bert. Ik denk in het consequent zijn.
3: Oké, ja, dat is ook lastig.
2: Ja, opvoeding van kinderen, dus Richard Weghorst. Ali Deten uit Heten. Deten uit Heten. Mooi, hè?
3: Die houden we erin.
2: Ah, ja. Ouders zijn niet goed in om aan hunzelf te denken. Eerste kinderen. Nou, Joke Kieftenbel die schrijft op de computer. Allemaal niet goed. Ik zal zo meteen wel even een meer keuzevraag ervan maken. Maar 61% van de ouders zegt dat ze zelf dat ze ergens helemaal niet zo goed in zijn. Het is dus niet geduld hebben, maar wat dan wel? Dus 61% van de ouders zegt zelf dat ze ergens helemaal niet zo goed in zijn. Kom maar door. Nou, ik zou het ook gezegd kunnen hebben.
9: Op TV Oost, hè? Ja, denk je, hè? Een beetje ochtend in de muziek, hè?
11: Het is zomer. Op Radio Oost.
2: Met zometeen Rutger van Barneveld, de zomer van 2026. Ik heb Ronan Keating uit de film Nothing Hill. Dit is R.E.M. begin jaren 90. Losing My Religion op Radio Oost.

0: de zon zien zakken.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: 61% van de ouders zegt dus dat ze zelf daar niet bijzonder goed in zijn. Het antwoord moet zijn, Jenny, gefeliciteerd, want je hebt het antwoord goed. Ik had het al een beetje verklapt natuurlijk. Het antwoord moet zijn koken. Dus als er vanavond weer iemand roept wat eten we, dan weet je in ieder geval dat je niet de enige bent die daar even over moet nadenken. Zullen we even naar goud of fout gaan zo vlak voor Back to the 80s? Want vandaag in 2000 stond Crash Up op 1 met I Would Stay. Is dat een gouden of een fout?
3: Goud of fout?
4: This is true.

0: Goud, goud, goud. Ik was op Pinkpop, ik was erbij al, dus Margreet. Het is een gouden liedje deze van Grasshop.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Hé, hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Laatste nieuws in Overijssel. De politie doet onderzoek naar brandstichting bij een woning in Kampen. Voor zover bekend raakte bij het incident niemand gewond. Het defensiebedrijf Destinus in Hengelo gaat een nieuw type onderscheppingsdrone ontwikkelen voor de Koninklijke Marine. En op oost.nl word je op de hoogte gehouden rondom alle ontwikkelingen van de wedstrijd FC Twente tegen Karabach morgenavond. Dat en meer op oost.nl en in de Oost-app.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
18: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over 1,5 week tegen NEC. En 1 week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
19: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
20: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Eind jaren 80 de Steamy Windows van Tina Turner op radio's.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Tot even weer back to the 80s hier op Radio Oost. En natuurlijk vandaag ook weer...
2: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Dobbelsteen. Jij kan er een sportieve waterbon mee winnen van €42. In ruil voor een liedje uit de jaren 80. Een leuk liedje waar je denkt van... Nou, die heb ik al een tijd niet meer gehoord. Fraction, Too Much Friction komt zojuist binnen. Jacco, dankjewel voor het doorgeven. Ik zie, alles kan een mens gelukkig maken. Nog heel veel andere liedjes komen binnen uit de jaren 80. Laat het me even weten. Voor op de Dobbelsteen, straks zo rond de klok van 1:15... gaan we misschien jou wel blij maken met die sportieve waardebon. En wil je naar de Stoppelhanen, want ik heb nog kaarten liggen voor de Stoppelhanen. Ik heb 5 kaarten voor je. Edwin Evers Band en Frans Bauer onder andere. En ook de Johnny's op donderdagavond. Heb even stoppel aan. Dan ga ik misschien jou zo meteen wel blij maken.
3: Bert van Lossen.
4: Gelukkig hebben we dit nog.
5: Een applaus voor het spelletje Wie van de Drie. Kinderen. Maandag tot en met zaterdag. De
6: avond.
7: Bert neemt je mee terug.
8: Dat je nog niet moet zeggen.
7: Naar de jaren 80.

Wat heb ik deze vaak gedraaid op Bad FM deze. Frank Gabriella natuurlijk, De Verzonken Stad. Wat een leuk liedje uit de jaren 80 natuurlijk. Zometeen, het regionale nieuws, zometeen natuurlijk ook Margot Ribbon.

0: Lange tijd nog niet meer gehoord. Dit doen we denken aan Radio 2. Dat Veronica op woensdag Stad en Land afging. En de Havro nog met Radio 3 wat leuks deed. Met Krijn Torga. Daar doen we dit een klein beetje aan denken. Deze van Tambourine en High Under the Moon.
1: Ja, die goede oude radiotijd. Wel leuk, hè?
0: Nee, ik zag dat er weer een nieuwe radiostation bij gaat komen.
1: Ja, Grand Prix. Sport.
0: Ja. Ja. Gerard Timmer van BNN-Vara, ja. Die gaat dat,
1: dat
0: exploiteren. Is dat jouw oude baas?
1: Mijn oude baas, ja.
0: En Gerard is weer een... die werkte samen met Mark natuurlijk, Mark Adriani. BNN-radio, de grote baas. En daar heeft Gerard een beetje van afgekeken.
1: Ja, interessant concept.
0: Ja, want ik denk wel... heel veel sponsors die willen natuurlijk wel naar events. En sport is dan wel vaak een trigger. Dus het zou kunnen.
1: Ik vind het wel leuk.
0: Ja.
1: Even de boel weer een beetje opschudden in de radio.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja,
0: ik ben echt benieuwd. Even kijken, wat heb jij zo meteen?
1: We gaan het ook hebben over sport. En dan vooral over Feyenoord. Geen supporters mee naar uitwedstrijden. Onder andere van PEC.
0: Ja, wat ik een beetje raar vind, dat de supporters van FC Twente daardoor gedupeerd zijn. Want Cambuur wil ook geen supporters van Twente ontvangen.
1: Ja, dat was het nieuws van gisteren. Dominic Scholten heeft daar uitgebreid op gereageerd. Dat natuurlijk oneerlijk voelt.
0: Ja.
1: Oneerlijk is misschien ook wel. Maar dat ze zich erbij neer moeten leggen.
0: Maar moeten we niet richting punten aftrekken? Gewoon Feyenoord 6 punten eraf. Ja, ik weet wel dat het juridisch heel erg lastig is. Ja. Maar als supporters zich gewoon misdragen.
1: Ja.
0: Misschien helpt het dan.
1: Ja, dat zou perfect zijn, zou ik denken.
0: Ja.
1: Ingewikkeld om te regelen, absoluut een goed punt. Ja.
0: Want dan heb je dat gezeik ook niet. Maar goed, dat dus zometeen. En we hebben Margot, hè?
1: Ja, fijn.
0: En je mag nog even dobbelen.
1: Ach, wat heerlijk.
0: Want jij kan misschien wel een sportieve warenbon winnen. En Joke Kieftenbel, die wil graag naar de Stoppelaan. Ik heb jou 5 kaarten toegestuurd, Joke. Veel plezier er.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
10: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we

0: eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Pam, pam, padapa.
3: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
5: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
6: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Het is 12:55 op radio's. Het regionale nieuws nu met Wieke Essendal.
8: Goedemiddag. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende uitwedstrijden tegen NEC en PEC. Naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk afgelopen zondag in het uitvak bij Cambuur. 7 supporters die raakten toen gewond.
9: Die vuurpijlen die eindigen dan boven het veld, niet in de tribune. Dat is nog iets, hoewel er heel wat mensen nu de gang richting de catacomben maken. Waarom nou toch weer?
8: Tja, de KNVB doet onderzoek naar wat er nou is gebeurd. Er komt waarschijnlijk ook nog een straf uit voor die club uit Rotterdam. Maar Feyenoord grijpt nu zelf dus ook al een beetje in en weert dus de eigen fans in de uitvakken. Een vrouw uit Enschede moet 15 maanden de cel in voor poging tot doodslag op haar eigen man. Ze kregen begin dit jaar ruzie in hun eigen huis en dat liep compleet uit de hand. De vrouw stak haar man en het slachtoffer kon toen nog wel zelf 112 bellen. Is later op die dag geopereerd aan zijn verwondingen. De rechter houdt bij de straf rekening met de kwetsbare indruk die de vrouw maakte. En ook speelt mee dat het stel al langer een turbulente relatie had. Als de vrouw binnen 3 jaar opnieuw met justitie in aanraking komt, dan moet ze de tweede helft van de straf ook uitzitten in de gevangenis. En steeds minder jongeren gaan tijdens hun studie uit huis om in Enschede te wonen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kwamen ongeveer 1200 jongeren tussen de 17 en 22 naar de stad. Eerder ging dat nog om 1300. Die daling past bij een landelijke trend. Steeds meer studenten blijven bij hun ouders wonen. 2023 was juist een piek te zien, nadat de basisbeurs weer werd ingevoerd. Maar de meeste studenten die nu naar Enschede verhuizen komen ook echt uit het oosten van het land. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
7: Ik heb dat verhaal even gelezen van die vrouw die haar man gestoken heeft. Dat gaat om advocaatskosten, waardoor zij gekort werd door
8: haar Wajong.
7: Wajong-uitkering.
8: Ja, dus daar zijn enorme financiële en vervelende problemen ontstaan onderling. En dat is inderdaad heel triest afgelopen.
7: Ja. Dan gaan we praten met Margot Ribberink over het weer. Margot, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Bert.
7: Ja, een 25er, hè?
10: Ja.
7: Of?
10: Een 24,9.
7: Die gaan we afronden.
10: Ja? Ja. Oké, okay. Ja. Ja, het weer vandaag lijkt een beetje op dat van gisteren. Naast zon zien we ook wolkenvelden overtrekken. Enerzijds komen ze uit Duitsland, maar soms komen ze ook vanuit het zuiden. Dus het is een beetje een mengelmoesje van wolkenvelden en zon vanmiddag. De wind nog steeds uit het oosten, windkrachtje 3, dus een fractie minder dan gisteren. En op dit moment lopen we een beetje voor op gisteren. 21,7 in Giethoorn en 24,7 in Raalte. Dus ik denk dat het op de meeste plaatsen wel lukt, die 25 graden. Of dat ook lukt op de officiële KNMI-stations, Heino en Enschede. Dat weet ik niet.
7: En morgen de uitschieter.
10: Ja, morgen de uitschieter. Want wat er gaat gebeuren is dat de wind naar het zuidoosten gaat draaien. En dat merken we eigenlijk komende nacht al. De luchtvochtigheid neemt toe en de temperatuur gaat langzaam dalen. Tot een uurtje of 10 vanavond boven de 20 graden. Uiteindelijk morgenochtend 15, 16 graden. En dan gaan we snel omhoog met de temperatuur 27 tot 29 graden. En omdat het zo vochtig is, zal het dus duidelijk broeierig aanvoelen. Hittekracht loopt op naar 7. graden. In de loop van de middag kan er uit de wolken, zon is er ook hoor, op een enkele plek misschien al een regen- of onweersbui ontstaan. Maar op de meeste plaatsen blijft het tot ver in de avond droog. Maar eind van de avond of eigenlijk pas in de nacht naar vrijdag, dan komen ze, de forse regen- en onweersbuien, waarover ik de afgelopen dagen natuurlijk ook al heb bericht.
7: En koelt het dan vanaf dat moment ook weer meteen af?
10: Ja, dan wordt het minder warm, moet ik zeggen. Want echt koel wordt het niet, hoor. Want vrijdag, zaterdag en zondag zitten we met temperaturen van 23 graden. Op zich is dat best lekker. Maar het is wel behoorlijk wisselvallig. En ik denk dat we ook vrijdag in de loop van de middag nog met een paar pittige regen- en onweersbuien rekening moeten houden. En ook het weekeinde verloopt niet droog. Het laatste weekend van de meteorologische zomer is wisselvallig met af en toe een bui.
7: Oké. Dankjewel, Margo. We horen je natuurlijk zometeen nog bij Jan-Willem.
10: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan is.
0: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
10: De Zeeuwse kust.
0: Margotje, Margotje.
10: Fantastisch, toch?
7: Margo, zit de kracht. Radio. Ja, maar goed, ik ben benieuwd waar je mee gaat komen.
10: Ja, nou, ik smokkel vandaag een beetje, want deze komt uit 90. Maar deze werd de afgelopen zomer heel hard meegebruld door iedereen. Iedereen is van de wereld, van de scene.
7: Ah, dat mag. Ja? Tielau mag. Ja, zeker. Dankjewel, hè. Tot morgen.
10: Joe, tot morgen.
7: En hij is bedacht in de jaren 80, hè.
10: Oké.
7: Okay. 11 over half 1.

0: The Edge of Heaven. Dat afscheidsconcert kan ik me nog herinneren.
1: Oh.
0: Ja, dat had je Veronica Muziekdag had je nog.
1: Ja.
0: En toen werd dat afscheidsconcertje uitgezonden.
1: Ah, ja, wat een moment.
0: In de jaren 80. Nou, ik vond het wel blij muziek. En ik vind George Michael natuurlijk wel een held.
1: Ja, zeker.
2: Dit is de Dobbelsteen.
0: En ik weet nog dat Evelien de Bruin de top 2000 presenteerde. Ah. Dat hij overleed, George Michael. Dat was voor kerstavond volgens mij,
1: dat
0: 24 of 25 december.
1: Ja.
0: En ik kan me nog herinneren, maar dat is een. Dat zij zei van: goh, moeten we de top 2000 niet stilleggen voor het overlijden van George Michael?
1: En zo te zien is het deze kerst precies 10 jaar geleden.
0: Is het met kerst?
1: Ja, 25ste.
0: Ja, dat kan ik me nog herinneren.
1: 10 jaar geleden. Misschien kunnen we in de kerstvakantie hier nog wat aandacht aan geven.
0: Dat soort dingen.
1: Ergens gaat weer een luikje in jouw brein open.
0: Dat is echt onzin.
1: Ik zie het gebeuren.
0: Maar ik zat in de auto toen s'avonds. Ja. Ik weet niet waar ik vandaan kwam, 10 jaar geleden. Maar een liedje voor de Dobbelsteen.
1: Ja.
0: To All the Girls I've Loved Before, Julio Iglesias en Willie Nelson. Els komt met die suggestie op 1. Op 2, Dagbert, mijn suggestie voor de Dobbelsteen vandaag. Late in the Evening van Paul Simon uit 1980.
1: Okay.
0: Doe me ook trouwens denken aan. ik ben ooit het Spant in Bussum geweest bij opnames van Guus Meeuwis.
1: Ah.
0: En toen begon hij met deze, Late in the Evening van Paul Simon.
1: Wat gebeurt er allemaal in die hersenpan?
0: Ja, niet zoveel. Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Doen we denken aan een vakantie ergens in Duitsland op een eiland. Rügen, ook een leuke avond. Die op 3, Henny Schrijver, dankjewel. Donna Summer heb ik geen gedachten bij. Seaworks Hard for the Money op 4. Lady McGorry van BZN op 5 en op 6. Goedemiddag Bert, voor de Dobbelsteen wil ik graag aanvragen. Tim Finn, Fraction Too Much Friction.
1: Nou, daar gaan we.
0: Daar gaat de Dobbelsteen.
1: Nummer 1.
0: Nummer 1. Even kijken. Julio Iglesias.
1: Nou, neus in de boter.
0: Samen met Willie Nelson. Nou, dat is wel een held toch, Willie Nelson. Dik in de 80, eind 80 inmiddels. Samen met Julio Iglesias hebben ze deze echt wel hoog de hitparades in gezongen. Echt een mooi liedje dit. Nee. Dit doet me weer denken aan een goede kennis van me.
1: Ja,
0: die vindt dit een fantastisch liedje.
1: Nou, bij deze, voor diegene
0: voor die kennis. Nou. Ik zal zijn naam niet noemen, want anders komt hij nog in de problemen.

0: To All The Girls I've Loved Before. Julio Iglesias samen met Willie Nelson.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is een feestje. Hier is een feestje. Hoera!
0: En Els Kok, de waterbon, komt jouw kant op. Morgen natuurlijk weer een dobbelsteen. De laatste 45 seconden zijn voor Cor en Marjolein vanuit de dierentuin. Wie zijn er allemaal jarig?
3: Ja, goedemiddag Bert. Goedemiddag. Dat was eerste Buddy Vedder. Buddy 32 jaar.
0: 32.
3: Ja. Dan lange baanschaatser Koen Verwij.
0: Koen Verwij.
3: Ja. 36 jaar.
0: 36.
3: Ja. Dan filmacteur Magulay Gulgin. Home Alone.
0: Home Alone.
3: Ja. 46 jaar.
0: 46 jaar.
3: Dan de zoon van Boudewijn de Groot, Jim de Groot.
0: Jimmy. 54. En
3: Melissa McCarthy, actrice. 65 jaar. En Martin Meiland.
0: Martin Meiland, ook jarig.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers. Voor wie zijn we ook alweer? Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
8: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.

0: Let's go! Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
3: Het nieuws in Overijssel. Een raadslid uit Hengelo wil betere bescherming voor lokale politici. Aanleiding is een stroom aan haatberichten en bedreigingen rond de gemeenteraadsverkiezingen. En vanavond dienen een aantal partijen samen een plan in. En de politie heeft in een parkje in Enschede 5 vaten met waarschijnlijk drugsafval gevonden. En dat is inmiddels de 4e keer in korte tijd. Je leest er meer over in onze app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
4: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: En dit dan live naast je bed bij het wakker worden. Stel je eens voor.
1: Paula Keijzer. Bij Oost in de middag.
0: Nou, je denkt vast, nou, dat is wel eens gebeurd met een wekkerradio of zo. Maar iemand live naast je bed die dit speelt. Nou, Paula, wat lul jij nou weer? Dit is daadwerkelijk wat Nile Rodgers is overkomen. Weet je wel, van Chic? David Bowie die was samen met hem ergens in een huisje in Zwitserland. Ze waren bezig met muziek schrijven. En Bowie die kwam opeens op een ochtend naar hem toe, toen hij nog lag te slapen, maakte hem wakker en zei, volgens mij wordt dit een klapper. En toen begon hij met spelen. Eerlijk, ik denk dat ik wel eens minder wakker ben geworden.

Goedemiddag, 9 minuten over 1 is het. Zometeen hoor je muziek die begon met een kort liefdesbriefje. Maar eerst nog fijne muziek van onze eigen snelle. En dit is Neil Diamond met Beautiful Noise.

Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Hij kwam thuis en vond een briefje op de piano van zijn vriendin met daarop gekrabbeld: "Hallo gekkie, ik hou van je." Nou, dat is misschien een tekst die wel bekend voorkomt, want de vertaling naar het Engels die hoor je aan het begin van het nummer. Hello you fool, I love you. Ha, zo begon hij natuurlijk, hè. Roxette hoorde je met Joyride. En extra mooi trouwens, zanger Per en zijn vriendin die dit schreef, dit briefje schreef, zijn later getrouwd en inmiddels nog steeds samen. Ach, prachtig toch? Straks, na de klok van 2:30, duiken we weer in mijn platenkast. En van wie kan ik nou beter een nummer laten horen vandaag dan? Van Dolly Parton.

0: FC Twente in de Conference League. Morgen de tweede en beslissende wedstrijd in de play-offs om een plek in de groepsfase tegen FK Karabach. Lukt het FC Twente om in Baku de 1-0 achterstand uit het eerste duel weg te poetsen?
1: Je hebt nog één week en nog één wedstrijd.
0: Radio Oost is erbij in Azerbeidzjan en doet live verslag van de wedstrijd vanaf 6 uur. Karabach FC Twente, morgenavond live op Radio Oost.

0: lerenmediterenzen.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
11: Wow,
10: kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: www.123gold.de.
16: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Bijna 2:30 is het en tijd voor het nieuws. Wieke Esserdal, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Een raadslid uit Hengelo.

0: sturen of plaatjes waarin iemands graf wordt gegraven.
1: Ja, vanavond dient ze samen met een paar andere partijen een motie in. Daarin wordt het college gevraagd in Hengelo om in Den Haag aan te dringen op betere bescherming van raadsleden. Volgens Boekhout zijn er wel duidelijke plannen voor burgemeesters en wethouders, maar dus niet voor raadsleden. Terwijl dat wel heel belangrijk is, want dit soort berichten die gaan echt onder je huid zitten.
0: Ik heb het idee dat mensen vergeten dat er achter politici ook mensen zitten die dit soort berichten lezen en die dit ook meekrijgen. En ja, het raakt me wel, ja.
1: Ja, ze hoopt dus dat er landelijke afspraken komen, maar wil daar vanavond dus alvast mee beginnen in Hengelo. In een parkje in Enschede zijn 5 vaten met waarschijnlijk drugsafval gevonden. Het is al de 4e keer in korte tijd, in het parkje zelfs de 2e keer. De politie heeft de plek afgezet en de brandweer ingeschakeld. Ze hebben nog geen gevaarlijke stoffen gevonden. Uit 1 vat is wel vloeistof gelekt. Dat zorgde misschien nog voor problemen, maar het lijkt ook goed te gaan op die plek op dit moment. De politie is vooral hard op zoek naar getuigen en zijn ook nog bezig met het onderzoek. Ze kijken naar of het de verschillende vondsten inderdaad met elkaar te maken hebben. En Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. Naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk afgelopen zondag in het uitvak. 7 supporters raakten toen gewond.
2: Die vuurpijlen die eindigen dan boven het veld, niet in de tribune. Dat is nog iets, hoewel er heel wat mensen nu de gang richting de catacomben maken. Waarom nou toch weer?
1: Ja, de KNVB doet onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. Waarschijnlijk komt er ook nog een straf uit voor Feyenoord. De club zelf grijpt nu dus ook al in en weert de eigen fans in de uitvakken. Onder andere binnenkort tegen de wedstrijd bij Zwolle. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
3: Dankjewel, Wieke. Graadje of 23 vandaag, kan nog wat warmer worden richting de 25 graden. En daarmee is het eigenlijk best wel zomers warm. De wind zorgt er ook voor dat het nog ietsje warmer aanvoelt. We zien wel een beetje wolken, maar ook de zon komt daar regelmatig tussendoor. En het blijft vandaag droog. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En vannacht koelt het niet verder af dan tot minimaal zo'n 15 graden.
4: Bij Oost in de middag.

0: Propaganda en Jewel hoorde je. En daarvoor muziek van Michael Jackson, Black or White.
1: Paula's platenkast.
0: En vandaag uiteraard een plaat meegenomen van Dolly Parton. De dame die dacht ik zo onderhand wel het eeuwige leven leek te hebben. Maar dat bleek helaas niet zo. Ik heb het ook niet onder stoelen of banken gestoken hoeveel bewondering ik voor deze vrouw heb. Omdat zij uit een arm gezin kwam en dat allemaal toch voor elkaar heeft gekregen. Ze woonde met 14 mensen in één slaapkamer. Zorgde toen ze bekend werd wat geld kreeg voor haar hele familie, inclusief neefjes en nichtjes, die ze ook allemaal als die wilden een baan aanbood. Richtte een stichting op om kinderen te stimuleren om te lezen. Deelde gratis boeken uit daarvoor. Had fantastische humor en zelfspot, maar ook vooral omdat ze prachtige muziek maakte. En een daarvan heb ik voor je meegenomen. Een nummer die zij zelf schreef, maar die je nu niet vaak meer hoort. Wat best gek is eigenlijk, want destijds ging die heel lekker. Het is een beetje een mix van country en van pop. Het zat ook net in die periode dat ze een beetje tussen die stijlen aan het wisselen was. En volgens mij is dit nummer precies wat Dolly is. Een beetje humor, goede muziek en toch ook wel over wat liefdesverdriet. Ondanks dat zij en haar man tot zijn dood vorig jaar samen waren. Ja, ik kan het helemaal gaan uitleggen, maar het is veel beter als je gewoon zelf luistert. Dolly Parton uit 1978 met Two Doors Down.

L. Stewart on the border op Radio Oost. Zometeen na de klok van 2 maak jij kans om kaarten te winnen voor Stoppelhanen morgenavond. Ja, dat begint natuurlijk vandaag al, maar morgenavond de grote feestavond. Met onder meer Frans Bauer en de Edwin Eversband. Nou, volgens mij wil je dat niet missen. 5 kaartjes heb ik hier voor je liggen als jij de vraag weet te beantwoorden. Uiteraard ook juist weet te beantwoorden. Misschien ben jij er wel de gelukkige.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Het nieuws in Overijssel. De politie is nog steeds op zoek naar een vermiste vrouw van 21 uit Goor. Ze vertrok zondagavond van huis en daarna is er niets meer van haar vernomen. En een raadslid uit Hengelo wil betere bescherming voor lokale politici. Door een stroom aan haatberichten en bedreigingen, vooral rond de verkiezingen. Vanavond dienen partijen in Hengelo samen een plan in. Meer nieuws in onze app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident.
18: Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
20: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
21: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
22: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
23: Radio Oost.

The Beatles en Let It Be op Radio Oost. Zullen we eens even een spelletje spelen? Ben ik wel aan toe? En niet voor niks natuurlijk, want het heeft allemaal te maken met stoppelhanen. Dat is vandaag begonnen, maar morgenavond is de grote muziekavond, zou je haast wel kunnen zeggen. Met fijne artiesten. Wat dacht je bijvoorbeeld van Frans Bauer en de Edwin Evers Band? Zijn er gewoon bij en ook jij kan erbij zijn. Je maakt namelijk kans op 5 tickets voor morgenavond. Simpelweg door deze vraag te beantwoorden. Namelijk, hoe wordt het gezicht van stoppelhanen in Raalte ook wel genoemd? De mascotte is dat dan, zeg maar. Is dat A, Corso Queen, B, een stoppelhen, of is het de oogstkoningin? Laat het maar weten via de Oost-app. Bellen, dat mag ook, 074-2456-665. En dat allemaal voor 5 kaartjes om morgenavond heen te gaan.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: je voor ons allebei.
1: Het is de nieuwe oogst van deze week. Guus Hulshoff hoorde je uit Overdinkel met een lekker liedje. Nou, dat is het zeker. Nog even kun je ervan genieten, want komende vrijdag dan wordt er natuurlijk weer een nieuwe oogst aangekondigd. Ja, ik ga dat denk ik vanaf mijn vakantieadres zien, want na vandaag heb ik lekker 2,5 week vakantie. Astrid de Jong, die neemt de honneurs waar. Vind ik heel leuk dat zij het overneemt. Afgelopen vrijdag heb je al kennis met haar gemaakt en je kent haar ongetwijfeld ook nog. Nou, vanaf morgen is zij hier dus op Radio Oost weer te horen. Maar voor nu ben ik er nog lekker, ben ik blij mee, want betekent ook dat ik jou nog 5 kaartjes voor Stoppelhalen mag geven morgenavond. En die kan jij winnen, simpelweg door een vraag goed te beantwoorden. En waarom zou je dat doen? Nou, heel simpel, omdat je dan bijvoorbeeld deze man live kan horen.
2: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me.
1: Frans Bauer, die is er namelijk bij, maar ook...
2: Wil je niet nog één nacht bij me zijn?
1: De Edwin Evers Band. Nou, dat wil je niet missen, lijkt me toch. De vraag is heel simpel. Hoe wordt het gezicht van Stoppelhanen in Raalte ook genoemd? Dus de mascotte, zeg maar. Is dat A, de Corso Queen, B, de Stoppelhen of C, de Oogstkoningin? Laat het maar weten via de Oost-app. Bellen, dat mag ook. 074-2456-665. En dat alles om kans te maken op 5 kaarten voor Stoppelhanen morgenavond.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
10: Voor de

0: is 2:30, tijd voor het nieuws. Wieke Essendal heeft dat voor ons. Goedemiddag, Wieke.
1: Goedemiddag. Een vrouw uit Enschede moet 15 maanden de cel in voor poging tot doodslag op haar eigen man. De twee kregen begin dit jaar ruzie in hun huis en dat liep compleet uit de hand. De vrouw heeft haar man gestoken. Hij kon wel zelf nog 112 bellen, is later die dag geopereerd aan zijn verwondingen. De rechter houdt bij de straf rekening met de kwetsbare indruk die de vrouw heeft gemaakt. En ook speelt mee dat het stel al een lange tijd een turbulente relatie had. Als de vrouw binnen een paar jaar weer met justitie in aanraking komt, dan moet ze de tweede helft van de straf ook nog uitzitten in de gevangenis. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende

0: Waarom nou toch weer?
1: Ja, de KNVB doet onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. En Feyenoord zelf grijpt nu dus vast in. En weert dus de eigen fans en de uitvakken de komende wedstrijden. Meld Misdaad Anoniem. Onze provincie en gemeente beginnen een campagne tegen zorgcriminaliteit. Inwoners moeten daardoor verdachte situaties sneller herkennen en kunnen melden. Criminelen zouden ieder jaar miljarden euro's aan zorggeld buitmaken. Onder meer via onbetrouwbare zorgbureaus en mensen met een vals diploma. Vooral in de ouderenzorg en ook de gehandicaptenzorg zijn kwetsbare cliënten het slachtoffer. Signalen zijn bijvoorbeeld zorg die wel wordt gedeclareerd, maar zorg die niet wordt geleverd. En ook opvallend hoge winsten worden in de gaten gehouden. En een man op een brommer in Staphorst is gevlucht voor de politie omdat hij zonder kentekenplaat rondreed. De achtervolging stelde niet zoveel voor. De man reed heel onhandig, zette bij elke bocht zijn voet aan de grond en reed uiteindelijk een doodlopend erf op. De agent maakte een einde aan de vlucht door hem uiteindelijk tegenaan te botsen. De man kreeg toen een waarschuwing en ook 3 boetes voor gevaarlijk rijgedrag, het negeren van het stopteken en, dit vond ik een mooie, slecht werkende remmen. Een pareltje is dit. Je kunt dit even bekijken, dat is wel een aanrader, op oost.nl of in onze eigen app.
2: Sowieso bij een achtervolging denk ik toch altijd een beetje aan van die actiefilms, weet je wel, die je dan op tv ziet en echt die dikke actiefilms met van die vette achtervolgscènes.
1: Goeie
2: dat de auto dan
1: onder vuur erbij.
2: Precies.
1: Nee.
2: Dit is echt alles behalve dat.
1: Helaas.
2: Ja. Oh, godsneu.
1: Bekijk het even op oost.nl of in onze eigen app. En daar vind je natuurlijk ook al het andere nieuws.
2: Zo is het. Dankjewel, Wieke. Zomerse dag vandaag. Momenteel nog zo'n 23 graden. Het kan op sommige plekken nog wat warmer worden. Af en toe zie je wat wolken, maar de zon die laat zich ook zien. En het blijft droog. Vanavond blijft het nog lang warm. Tijdens de nacht wordt het dan wel wat frisser. Maar wordt niet heel veel kouder dan zo'n 15 à 16 graden. En morgen hebben we een nog iets warmere dag dan vandaag zelfs. Ja, morgenavond dan dus waarschijnlijk ook nog mooi weer. En dat is fijn voor de mensen die naar de muziekavond dan van Stoppelhanen gaan. Er is namelijk genoeg te doen deze hele week in Raalte. Vandaag begint Stoppelhanen al. Maar morgenavond is misschien toch wel een van de hoogtepunten, hè, met de artiesten die dan komen. Je kan daar 5 kaarten voor winnen. Heel simpel, door te raden wat het goede antwoord is op de vraag. Namelijk, hoe wordt het gezicht van Stoppelhanen in Raalte ook wel genoemd? Is dat A, de Corso Queen, B, de Stoppelhen of C, de Oogstkoning? Laat het maar weten via de Oost-app of bel even.
3: Tot 4 uur. Bij Oost in de

0: En als de zon schijnt, even kijken of ik iemand te pakken kan krijgen. We spelen namelijk een spel. Kans maak je op kaarten voor morgenavond in Raalte. Daar is deze week Stoppelhanen. En morgenavond dan begint, nou ja, toch wel de muziekavond. Ik heb, als het goed is, het genoegen met Ineke. Toch, Ineke?
1: Ja, het klopt. Ja,
0: hallo.
1: Met Ineke van Koerkamp.
0: Ja. Goedemiddag, Ineke. Nou, je bent direct live op de zender, op de radio.
1: Oh, prima.
0: Ja, nou, gelukkig maar, want je hebt ook geen keuze.
1: Hey.
0: Hoe is het vandaag? Hoe is jouw woensdag?
1: Mijn woensdag is gezellig, druk, leuk.
0: Ja. Nou, dat klinkt positief. Wat staat er allemaal op de lijst voor vandaag?
1: Nou, gewoon leuke dingen thuis doen en vanavond een tennispartijtje spelen. En ja, gewoon gezellig voor rustig.
0: Ben jij fanatiek tennisser, ja?
1: Nee hoor, ik ben pas beginneling, maar ik vind het wel heel leuk, ja.
0: En heb jij dan dat scoresysteem al een beetje in het snotje? Want ik snap daar met alle respect geen reet van.
1: Jawel, dat heb ik wel een beetje door.
0: Okay.
1: Dus nee, ik heb jaren geleden wel getennist. Maar goed, ik ga nou weer beginnen. Ja.
0: Je bent weer terug op de baan.
1: Ja, ja.
0: Juist. Nou, voor iedereen die bij jou komt kijken, ik denk dat je wel even gebruiksaanwijzing moet maken met hoe die score dan werkt.
1: Oké.
0: Ja. Ben laatst bij een tenniswedstrijd geweest. Ik was heel blij dat er iemand naast mij zat die het allemaal uitlegde. Want ik snapte er geen snars van.
1: Nee.
0: Dat. Maar goed, dat terzijde. We bellen natuurlijk vanwege het spelletje. Stoppelhanen in Raalte is vandaag begonnen met morgenavond. Toch wel bijzondere muziekavond. Onder meer Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Die staan daar dan. Ben je er wel eens bij geweest, Stoppelhanen?
1: Ja, zeker. Vanaf 1963.
0: Och joh. Ja, ik denk jij zegt, jij woont in Lettelen. Dan kom je misschien daar niet elk jaar, maar wel dus.
1: Nee, niet elk jaar, maar ik kom uit Raalte. Dus van vroeger af aan kom ik altijd al. Ja,
0: juist. Ja. Jij bent export uit Raalte.
1: Ja, precies.
0: Juist. Ik snap hem. Nou, dan is deze vraag voor jou denk ik appeltje eitje. Want die luidt, hoe wordt het gezicht van Stoppelhanen in Raalte ook wel genoemd? Is dat A, de Corso Queen, B, de Stoppelhen of is dat C, de Oogstkoningin?
1: Oogstkoningin.
0: De Oogstkoningin? Zeker. Helemaal goed. Ja, ze wilden nog van naam veranderen, maar er kwam uiteindelijk niks binnen waarbij ze zeiden van nou, dit is het. Dus ze zijn maar bij Oogstkoningin gebleven.
1: Ja, oké.
0: Maar ik moet zeggen, ik vond Stoppelhen wel goed gevonden van mezelf. Wat jij?
1: Ja, nou, nee, weet ik niet. Ik ben gewend Oogstkoningin en dat blijft er bij mij eigenlijk altijd in.
0: Ja, dat is ook wel zo, hè?
1: Ja.
0: We houden niet van verandering, Ineke.
1: Nou, jawel, tuurlijk wel.
0: Maar niet als het om de Oogstkoningin gaat.
1: Nee, vind ik altijd wel mooi.
0: Nee, dat blijkt. Nou, van harte gefeliciteerd. Die 5 kaarten, die zijn voor jou. Dus veel plezier erbij.
1: Ja, hoeveel kaarten heb ik gezegd?
0: 5 stuks.
1: 5 stuks,
0: ja, man.
1: Okay. En waar moet ik die halen? Hoe doe ik dat?
0: Oh, nou, weet je, anders dan doen we dat even buiten de uitzending. Anders dan heb je straks half luisterend Overijssel met je mee. Dan heb je niet genoeg aan 5 kaartjes.
1: Nee, oké.
0: Goed?
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg.

0: en Makes Me Wonder op Radio Oost.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.
0: Maakt het een paar minuten voor drie? Fijn dat je lekker luistert. Blijf dat ook zeker doen, want zometeen dan hoor je van Georges uit Sint-Jansklooster. Hij was op vakantie in Spanje en nam daar wel een heel bijzonder souvenirtje mee. Straks meer.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Eerst stop de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het nieuws in Overijssel. De politie is nog steeds op zoek naar een vermiste vrouw van 21 uit Goor. Ze vertrok zondagavond van huis en daarna is er niets meer van haar vernomen. En een raadslid uit Hengelo wil betere bescherming voor lokale politici. Komt door een stroom aan haatberichten en bedreigingen, vooral rond de verkiezingen. Vanavond dienen partijen in Hengelo samen een plan in. Meer nieuws in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
17: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
18: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
19: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Kirsten op Radio Oost. I Wanna Dance With Somebody. Maakt het 3:08. Hey, wat heb jij wel eens als souvenirtje meegenomen van vakantie? Een magneet vast wel eens. Sleutelhanger, misschien ook wel. Poster? Mwah. Entreetickets? Maar wat George heeft meegenomen, weet ik zeker. Heb jij het nooit gedaan?
1: Hoe

0: In Excess op Radio Oost en Never Tear Us Apart. Nou, mijn vakantie zit er bijna aan te komen. Vandaag is mijn laatste dag voor mijn vakantie. Morgen dan is Astrid de Jonge voor je. Die neemt je dan lekker mee verder richting het weekend. En ik ben er dan na 2,5 week weer. En wat doe je dan op zo'n vakantie? Nou, neem je altijd wat souvenirs mee, toch? Misschien wat magneten voor de familie of sleutelhangers. Of ik neem wel eens een poster mee bijvoorbeeld om dan thuis op te hangen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of het is er qua souvenirs. Maar iets wat ik zelf nog nooit heb meegenomen als souveniertje. Dat is een hond. George Scheffer uit Sint-Jansklooster, die heeft dat wel gedaan. Maar er zit een heel mooi verhaal achter. George, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wij raakten aan de praat vorige week in Sint-Jansklooster, toen ik daar bij de behind the scenes was voor het Corso. Daar was jij ook, samen met je vrouw Saskia. Ja, en toen vertelde jij over jullie vakantie in Spanje, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en over jullie puppy. Want de puppy die had het hele huis gemolesteerd.
1: Ja, dat klopt. Dat was echt een ravage toen. Dus
0: ja.
1: Dat was echt, moet het echt goed opruimen. Hij heeft echt wel eens, ja. Maar ja, het is een puppy en ja, ik begrijp het wel. Dus,
0: ja, hij was ook voor het eerst alleen thuis, want jullie waren ook bij die behind the scenes. En zij zag zijn kans schoon. En toen kregen we het zo over hoe jullie die puppy hebben gekregen, Albox. En dat heeft dus alles te maken met jullie vakantie in Spanje. Want vertel, George, hoe ging dat?
1: Nou, wij waren bij onze dochter. Ze woont in Spanje op een berg. En daar waren wij bij haar 's avonds. En toen reden we terug. En op de snelweg een Albox, zag ik een hond die ineens achter mijn auto ging rennen. En op dat moment kon ik zelf niet stoppen. Ja, midden in het donker, maar ook zat ook auto's op een afstand. Mm-hmm. En toen mijn vrouw zegt, nou, rij maar door. Toen zeg ik, ja, ik kan het niet maken en ik zie een hond in nood. En die rent achter mijn auto, dan ga ik gewoon bij de rotonde. Toen rijd ik gewoon weer terug.
0: Ja.
1: En ik zag dat de hond teleurgesteld, hij ging aan de kant. En toen zag mijn auto weer. En toen ineens verschijnt naar voren. Dus toen hij mijn auto zag, en rent gewoon recht in mijn auto.
0: Ach.
1: En toen heb ik, ja, en toen had ik mijn auto stopgezet en gevaar driehoek aangezet en ja, en even naar buiten. Hij was zo blij, mij zag. Dus,
0: alsof hij op jullie aan het wachten was.
1: Ja, ja, ja, precies. Precies. En ja, toen heb ik opgeteld en even water even gegeven met beetjes, met een beker. En ben hij achter op de achterbank gezet. En toen hebben bij de politie eerst daarvoor gebeld om te kijken. Misschien heeft hij chip of zo, dat hij weggelopen.
0: Ja, is het de hond van iemand anders? Zij zijn hem kwijtgeraakt.
1: Klopt, klopt. Nou, de politie, dan kon ze geen Engels spreken. Dan hadden ze ons gevraagd om 112 te bellen. Dat hadden wij dat gedaan. En uiteindelijk kregen iemand aan de telefoon de Engels te praten. En gevraagd om de hond te komen op te halen. Om eigenlijk naar zijn eigenaar misschien terug te brengen. En de politie zegt, ja, wij komen eraan. En tot midden in de nacht, 2 uur stonden wij te wachten op ze. En we hebben niemand gezien. En uiteindelijk hebben wij de volgende dag hebben laten zitten, zeg maar, en achter in de kofferbak met ramen open in de auto. En volgende dag even richting de asiel gereden. Ja. En die waren toevallig dicht. Die open pas 's middag. Mijn vrouw keek op de Google Maps en toen zag ze dat een dierenkliniek daar in de buurt die open is.
0: Ja, dus toen zijn jullie naar de dierenarts gegaan. En toen bleek dat het een zwerfhondje was, hè? Er was geen chip.
1: Nee, hij had geen chip. En het blijkt, op zijn gebied konden ze zien dat hij 10 maanden oud is. En ja, gewoon een zwerfhond. Maar deze zwerfhond gebruiken ze om te jagen op konijnen in Spanje.
0: Het is ook echt een rashond, hè?
1: Het is een echte rashond. Dat heet Podenco. Mm-hmm. Andalusia. Dat is de type rashond.
0: Moeilijke naam.
1: En, Ja, het is echt een hele moeilijke naam. Het is een lastige naam, maar het is een mooie naam.
0: En dan sta je voor de keus, George. Geef je hem aan het asiel? Ja. Of zeg je van nou, misschien moeten we hem dan maar adopteren?
1: Ja, ik heb de keus op dat moment echt gekozen voor adoptie. Omdat ja, ik vind het zielig om een hond ergens in de asiel te laten gaan. En uiteindelijk krijgt misschien een spuitje of wordt op straatbeeld gegooid in Spanje. Je weet hier niet welke rechten. Dus de liefde richting de hond heb ik eigenlijk voor gekozen om de hond te houden en mee te nemen naar Nederland. Ach. Natuurlijk eerst alles gewoon geregeld. Chipje, prikjes had gehad. Paspoort, Europees paspoort. Dus dat ik dat allemaal van tevoren hebben wij geregeld. En konden hem meenemen.
0: Ja,
1: en de auto. En was echt super lief in de auto. Heel rustig. En 3 dagen rijden in de auto terug naar Nederland. En hij heeft het gewoon netjes volgehouden.
0: Ja, knap hoor. En nu is hij dus bij jullie in Nederland. En hij heeft ook een hele toepasselijke naam gekregen, hè?
1: Klopt. We hebben hem genoemd Elbos naar de plaats waar wij hebben gevonden.
0: Ja, en jullie zijn nu een puppyrijker. Hij is een familierijker. Ja. En zo te horen heeft hij het hartstikke mooi. Ondanks dat hij even de woonkamer had afgebroken vorige week.
1: Klopt. En hij kreeg ook vanavond om 6 uur nog een training. Dus wij hebben ook aangemeld voor trainen.
0: Op puppycursus?
1: Dus, op puppycursus, ja.
0: Ach, nou, George, dank je wel dat je erover wilde vertellen. En het gaat jullie en Elbos goed.
1: Ook bedankt dat u dit verhaal ook naar buiten wilde brengen. Dat we luisteren kunnen dat horen. Dat een dier heeft recht om een huis.
0: Ja, dat heb je mooi gezegd. Dankjewel en een mooie dag nog daar in Klooster.
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
1: Tot gelijk. Doeg.

0: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek

0: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
1: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
4: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
8: Het is ruim na 4:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Essendal. Goedemiddag, Wieke.
9: Goedemiddag. Ook de gemeente Enschede geeft dit jaar geen ontheffing voor het afsteken van vuurwerk door een vereniging. Het heeft te maken met de nieuwe landelijke vuurwerkregels. Je mag dit keer geen vuurwerk meer afsteken dat zwaarder is dan de F1-categorie. Oftewel sterretjes, knalerten en kleine fonteintjes. Echt het kleine spul dus. Gemeenten kunnen onder voorwaarden wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen en stichtingen. Maar Enschede doet dat dus niet. Volgens de gemeente is er te weinig tijd om de nieuwe regels allemaal goed voor elkaar te krijgen. En ook zijn hulpdiensten tijdens de jaarwisseling hard nodig voor de veiligheid en het handhaven van de openbare orde. Eerder kwamen de gemeenten Deventer en Borne al met een soortgelijk plan naar buiten. In een park in Enschede zijn 5 vaten met waarschijnlijk drugsafval gevonden. Al is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurt. Nu dus opnieuw in een park en daar is het zelfs al de 2e keer in korte tijd. De politie heeft de plek afgezet en de brandweer ingeschakeld. Ze zijn er nog volop bezig met het onderzoek. En natuurlijk veel reacties op het overlijden van Dolly Parton. Ze is overleden op 80-jarige leeftijd. Ook veel aandacht ervoor hier op de radio vandaag natuurlijk. Veel artiesten zijn er ook mee bezig, onder wie ook Ilse de Lange. Groot bewonderaar van de Amerikaanse superster. En ze reageert ook op haar Instagram dat ze heel erg is geschrokken van het nieuws. En Paula, jij gaat volgende week natuurlijk op vakantie naar Londen onder andere. Mm-hmm. En daar ken je natuurlijk die bekende paleiswachten die voor Buckingham Palace staan.
8: Zeker.
9: Zo in dat strakke rode uniformpje met de gouden
8: knopen. Met die zwarte, hoge, pluizige hoed.
9: Precies. Ja. En die staan altijd met zo'n keurig uitgestreken gezicht voor de poorten van dat paleis. Maar net klonk het daar zo.

0: Ja, dat is toch te gek. Zelfs dat orkestje wat ze dus even hebben gevormd met die paleiswachten, zelfs zij waren bezig met Dolly Parton.
1: Mooi, dat doen ze wel vaker, hè, zo'n eerbetoon. Ik vind dat heel bijzonder. Dat is altijd stijf en helemaal in het gareel. En totdat zoiets gebeurt, dan denk je van ja, dan heeft die persoon dus wel echt iets betekend.
0: Ja, absoluut. En dat kun je ook vinden op oost.nl. Daar vind je inderdaad de Overijsselse indrukken op het overlijden van Dolly Parton. En ja, we gaan het daar de rest van de dag natuurlijk gewoon nog over hebben. Meer nieuws uit Overijssel vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Dankjewel. Het weer dan, 24 à 25 graden. Daarmee kunnen we het zomers warm noemen. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het blijft droog en het blijft ook lang warm vanavond. Hoe noem je dat? De temperatuur. Zo, kleine vastlopen. Het is goed dat ik bijna vakantie heb. De temperatuur daalt naar een graadje of 15 à 16. Morgen dan wordt het nog weer wat warmer dan vandaag. Opnieuw zon en wolken. Maar qua temperatuur zitten we dan op zo'n 27 tot 29 graden. De verkeersinformatie op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat 4 kilometer in verband met de grenscontrole. Het levert je 7 minuten vertraging op. Dan op de N35.

0: 30 tussen Heino-Zuid en Raalte. 2 kilometer file, dan dat levert je 8 minuten vertraging op. En tot slot de N48. Ja, je weet het, tussen Delensvaart en knooppunt Hogeveen. Beide kanten op is de weg afgesloten in verband met de wegwerkzaamheden daar.
1: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

0: Karen Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: De 6 voor 7.
0: Daar is het bijna tijd voor na de klok van 4. Jan-Willem en Wieke op je radio. Met onder meer die 6 voor 7. Ja, en die gaat, hoe kan het ook anders, Jan-Willem, over Dolly Parton.
2: Ja, was natuurlijk best schokkend om even te horen. Want ja, ik had wel een keer gehoord dat ze ziek was. Maar dan is zo'n overlijden altijd vrij plotseling. Ja.
0: Ja, kanker bleek ze inderdaad te hebben. Kort ziek, begreep ik. Zij heeft natuurlijk veel betekend. Zowel voor... gewoon de wereld, maar ook voor de muziek natuurlijk. Bijvoorbeeld voor de countrymuziek, want ze werd ook wel de koningin van de countrymuziek genoemd.
2: Ja, zeker. En ja, iedereen vindt het wel een beetje leuk. Hè? Zo'n een nummer als 9 to 5, dat is natuurlijk een evergreen die je elke dag gewoon kunt opzetten.
0: Wie kent het niet, van jong tot oud?
2: Ja, zo is het. I Will Always Love You is natuurlijk iets meer met Whitney nog. Hè? Maar vooral de boom.
0: Ja.
2: Dat is echt zo'n... Maar goed, het is wel een van haar nummers.
0: Nu, hè, dat je op het juist, dan zet je hem stil en dan moet je op het juiste moment dan die klap op die drum geven.
2: Ja.
0: En dan starten ze dan het liedje weer.
2: Ja, dat is echt hartstikke leuk. Maar goed, dat verhaal dus. Dolly Parton en je herinneringen daaraan, wat je daarbij kunt bedenken. De muziek van Dolly Parton zelf mag je aanvragen, maar die hebben we ook al veel gedraaid vandaag.
0: Ja, er is wel het een en ander voorbij gekomen.
2: Ja, zeker.
0: Maar er is ook heel veel andere muziek waar we aan kunnen denken als we denken aan country muziek. Bijvoorbeeld van onze eigen Ilse de Lange. Nou, je noemde net al eventjes de cover van Whitney Houston, I Will Always Love You. Dolly Parton heeft voor veel meer mensen nog muziek geschreven. Misschien is dat ook nog leuk. Of mensen waar ze een band mee had, zoals bijvoorbeeld van Islands in the Stream. Hoe heet die, Kenny?
2: Kenny Rogers. Ja, die ken ik ook. En maar die is inmiddels ook helaas overleden. Dus die zitten nu samen daarboven, hè? Denk ik dan maar.
0: Ik zie veel John Denver verzoekjes. Daar word ik ook heel blij van.
2: Ja, natuurlijk covers van haar. Dat zou inderdaad ook kunnen. Judge, Why Not Me vind ik ook echt helemaal goed in het ritme passen.
0: Miley Cyrus kan ook nog. Dat was haar peetochter.
2: Ja, het zou zomaar kunnen.
0: Ja. Even zien wat er dan zo al binnenkomt.
2: Billy Joe Spears. Dat is ook echt zo'n...
0: Britney Spears, zei dat nou?
2: Nee, Billy Joe Spears.
0: Ah, ik
2: geen familie van.
0: Britney Spears, die...
2: The blanket on the ground, zegt Els.
0: Och, en Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. Oh. Die is leuk.
2: Ja, dat is ook een lekkere.
0: Leuk.
2: Nou, kortom, we gaan een paar mooie bij elkaar zoeken voor de 6 voor 7. Zometeen over country.
0: Hartstikke goed. Stuur ze dus in. Dat kan via de Facebookpagina van Radio Oost. Maar het mag ook door even te bellen. 074-2456-665. Morgen is Astrid hier voor je. En ik zie je graag over een paar weken weer.

0: FC Twente in de Conference League. Morgen de tweede en beslissende wedstrijd in de play-offs om een plek in de groepsfase tegen FK Karabach. Lukt het FC Twente om in Baku de 1-0 achterstand uit het eerste duel weg te poetsen?
1: Je hebt nog één week en nog één wedstrijd.
0: Radio Oost is erbij in Azerbeidzjan en doet live verslag van de wedstrijd vanaf 6 uur. Karabach FC Twente, morgenavond live op Radio Oost.
2: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
3: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
2: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
4: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
2: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Thuis kom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
14: Het nieuws in Overijssel. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien morgen nacht. Code geel geldt voor Overijssel vanaf morgen om 1 uur 's nachts. Het kan flink gaan regenen, onweren en ook enorme windstoten en hagel komen eraan. En eerder vandaag zat een deel van Reizen zonder stroom. Dat kwam door een brand in een elektriciteitskastje bij een bedrijf. Het is inmiddels weer achter de rug. Meer nieuws, dat vind je in de app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het outbreak management team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
18: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: Voor de grootste keuze.

0: Teardrops van Womack en Womack op Radio Oost.
1: Jan-Willem Cobus en Mieke Essendal. De dag van Oost.
2: Goedemiddag.
0: Heel goedemiddag. De stilte voor de storm. Nee, morgenavond pas toch?
2: Ja, duurt nog even.
0: Oh, dat valt wel mee.
2: maar toch.
0: Het is vandaag toch best weer een warme dag geworden.
2: Dat is het zeker. En ook een volle dag. We hebben een hoop met je te bespreken. Natuurlijk moeten we het hebben over onder andere Dolly Parton. Daar kom ik zo nog even op terug. We gaan ook het roeibootje en het huwelijksbootje in.
0: Oh,
2: tegelijkertijd.
0: Mooie combinatie.
2: Ja.
0: Dubbele winst dus, wat dat betreft. Ook een wat minder gezellig onderwerp, schurft.
2: Ah ja, schurft bij studenten. Het Saxion besteedt er aandacht voor aan. Inderdaad, de introductieweken voor nieuwe studenten. Schurft komt nog steeds voor en de GGD is er druk mee.
0: En ken je er nog het kruidenvrouwtje van vroeger?
2: Hè? Ja.
0: We hebben heel wat charlatans voorbij horen komen ooit. Maar het kruidenvrouwtje had toch altijd wel een soort basis van als je dan niet van tijm achter je oor deed, dan rook je naar tijm.
2: Ja.
0: Dat was wel een beetje het verhaal.
2: En dan sliep je lekker en dan was je kwaaltjes kwijt. Klazien, daar hebben we natuurlijk over. Klazien uit Zalk. Er is een prachtig boek over geschreven en we hebben daar straks een primeur van.
0: En het boek van FC Twente is nog niet uit, want morgenavond spelen ze in Karabach. En we gaan zo meteen ook nog weer een fan spreken die een hele reis daarvoor heeft gemaakt.
2: Dat kan je zeggen. En over fandom gesproken, ben jij fan van Dolly?
0: Ja, ik vond Dolly wel altijd heel erg goed. Ik hou ervan van de muziek. Op zijn tijd, ik hou trouwens van alle soorten muziek. Er zijn een paar uitschieters waar ik wat minder mee heb.
2: Het is niet leuk voor Dolly, hè, wat je nu zegt.
0: Oké.
2: Gewoon.
0: Oh nee, maar dat lost ze toch niet meer. Dat is ook zo. Maar goed, het overlijden van Dolly Parton.
2: Ja,
0: daar staan
2: zeker.
0: We eventjes bij stil. Met 6 voor 7 met country muziek. Maar het mag ook een cover zijn, bijvoorbeeld van een nummer van Dolly.
2: Ja?
0: Of in ieder geval de muziek van Dolly zelf hebben we al heel veel voorbij horen komen vandaag.
2: Een eerbetoon aan haar vandaag in de 6 voor 7.

0: De koortsdroom van Alex Warren.
1: De 6 voor 7.
0: Dat is elke dag onze droom weer, dat die mooi wordt ingevuld met 6 plaatjes over 1 onderwerp.
2: Ja, en vandaag eigenlijk over 1 iemand. Want gisteravond werd bekend dat Dolly Parton is overleden. De queen of country muziek natuurlijk. De wereldberoemde zangeres laat een enorme muzikale erfenis achter, gelukkig. En ook hier in onze provincie hebben we veel bijzondere herinneringen aan haar.
0: En zo stond ze ooit ruim 19 jaar geleden in de IJsselhallen in Zwolle. De Zwolse fotograaf Pedro Sluiter blikt erop terug bij verslaggever Wouter de Wilde.
3: Ik sta in Zwolle. Ik kijk uit over dit, nu een heel erg ruw terrein. Maar hier stond tot voor kort de IJsselhallen. En de IJsselhallen waren een bijzondere plek, zeker in 2007. Want Pedro Sluiter staat naast mij, fotograaf. Want wat gebeurde hier in 2007?
4: Ja, op 18 maart 2007 stonden wij hier voor een optreden van Dolly Parton. En wij waren met een select groepje uitgekozen om hier te mogen fotograferen.
3: Ja, want fotograferen bij een groot concert, hoe ging dat destijds?
4: Nou, dat was natuurlijk een wereldster van formaat. En daar gelden wel heel veel restricties bij waar het vooral niet mag. En er is heel veel mysterie omheen van wanneer je nou wel en niet naar binnen mag. Wij kregen dat in de loop van de week kregen wij te horen dat ze zou gaan optreden. Pas die zaterdag kregen wij officieel toestemming. En zondagmiddag laat waar we ons konden melden. En zondagavond trad ze op. Dat was een kwestie van ongeveer 10 minuten voor het concert mochten wij naar binnen een contract ondertekenen van de platenmaatschappij. Naar achteren lopen, 3 nummers fotograferen en weer eruit.
3: Ja, want Dolly Parton, de queen of country, groot artiest. Waarom koos ze nou eigenlijk Zwolle?
4: Ja, dat heb ik nooit een vinger achter kunnen krijgen. En ik denk dat de meeste mensen dat niet weten. Maar dat durf ik je eerlijk gezegd niet te zeggen. Het heeft er misschien wel mee te maken dat zij, ik dacht een jaar later of een maand, in ieder geval, ze had optredens in Rotterdam. Wellicht dat ze even een uitstapje via een hele goede kennis toch in Zwolle gemaakt heeft. En te zeggen van nou, we vullen nog even die hal op de zondagavond en optreden.
3: De IJsselhallen, nou ja, nu staan ze er niet meer. Toen natuurlijk wel. En je hebt die dagen eigenlijk rondgebracht rondom de IJsselhallen?
4: Nou, we probeerden zeker een glimp van haar ergens op te vangen in Zwolle. Niemand wist waar ze was. Wij vermoeden in een chic hotel aan de rand van Zwolle, in de binnenstad. Al snel bleek dat niet helemaal zo het geval te zijn. Maar waar ze wel was, wisten we niet. Dus we hebben echt rondjes hier gereden, kijken waar ze zat. En nooit een glimp van kunnen opvangen, helaas.
3: Nee, nou ja, nu sta je nog met je camera, maar ook met een fotoboek. Een plakboek meer met allerlei foto's, waar ook publicaties van die foto's. Kun je omschrijven hoe ze eruit zien, wat je kon maken destijds?
4: Met de middelen die we toen hadden was het natuurlijk wel best wel beperkt. Hè? Het was de digitale fotografie kwam net een beetje op. Dus we hadden niet zo heel veel mogelijkheden als nu. We moesten ook achter in de zaal staan. Het was wat donker. Het werkte allemaal niet zo fijn mee. Dus, maar verder, ja, mooie platen kunnen maken van haar optreden. Het decor was goed. Ze was zelf ook heel mooi gekleed die avond. Echt heel stijlvol, een beetje dat country-stijlachtige. Dat volle bos blonde haar, zeg maar. En de rest. En het was eigenlijk al af voordat je een foto kon maken.
3: En was je nou zelf dan ook groot Dolly Parton fan?
4: Nee, dat gewoon heel simpel. Nee, het staat niet op mijn playlist. Zit ik in de auto, dan draai ik het en dan zet ik het heus niet af, hoor. Maar het is prima muziek, maar niet mijn stijl. Nee.
3: Het was dus puur voor het plaatje destijds?
4: 100%, ja. Een wereldster van formaat in je eigen stad. Dat moet op de gevoelige plaat worden vastgelegd.
0: Ja, mooi. De fotograaf van destijds heet
2: Sluiter.
0: Mooi.
2: Prachtig.
0: Ja, ik kan er niet anders van zeggen dat het geweldig is. Welke muziek past erbij? Dat zoeken we vandaag. Over Dolly Parton. Het overlijden natuurlijk van Dolly Parton. Welke muziek past erbij? En dat hoeft dan niet echt muziek van Dolly te zijn. Juist ook covers van haar. Of nummers die ze geschreven heeft. Of over country muziek.
2: Zeker.
0: Breed aan het zoeken daarvoor.
2: Kom maar op met je liedjes. Je hebt ruim de tijd. Liedjes richting Dolly Parton.

0: FC Twente in de Conference League. Morgen de tweede en beslissende wedstrijd in de play-offs om een plek in de groepsfase tegen FK Karabach. Lukt het FC Twente om in Baku de 1-0 achterstand uit het eerste duel weg te poetsen?
1: Je hebt nog één week en nog één wedstrijd.
0: Radio Oost is erbij in Azerbeidzjan en doet live verslag van de wedstrijd vanaf 6 uur. Karabach FC Twente, morgenavond live op Radio Oost.
2: Tot 7 uur, de dag van Oost.

0: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
10: De dag van Oost.
11: Het is 4:30 en in Oortmeske, daar is het 23 graden. In Giethmen, daar is het 25 graden. En Noordeinde 24,5. Nieuws in Overijssel hoor je van Wieke Essendal.
12: Goedemiddag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien. Vooral morgenavond en voor onze provincie morgen nacht. Om 1 uur kan het gaan regenen en onweren, maar vooral ook windstoten tot 60 km per uur. Er is ook een kans op hagelstenen van 2 centimeter groot. In korte tijd kan er lokaal heel veel regen vallen, met mogelijk ook wateroverlast tot gevolg. En ook vrijdag overdag kan het weer slecht zijn, dus hou daar een beetje rekening mee. Een vrouw is vanmiddag in Zwolle gewond geraakt nadat ze de macht over het stuur van haar auto verloor. Ze vloog uit de bocht, raakte een paaltje en kwam tegen een boom tot stilstand. Het was een enorme klap. De voorkant van de complete auto was beschadigd. Mensen die het zagen gebeuren hebben de vrouw eerst geholpen. Daarna is ze met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De politie doet nog volop onderzoek naar hoe dat ongeluk kon gebeuren. En Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende uitwedstrijden. Onder andere tegen NEC en ook PEC Zwolle. Naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk afgelopen weekend in het uitvak bij Cambuur. 7 supporters raakten toen gewond.
13: Die vuurpijlen die eindigen dan boven het veld, niet in de tribune. Dat is nog iets, hoewel er heel wat mensen nu de gang richting de catacomben maken. Waarom nou toch weer?
12: Ja, kun je je afvragen. De KNVB doet onderzoek naar wat er nou is gebeurd in het stadion in Leeuwarden. Er komt waarschijnlijk ook nog een straf uit voor Feyenoord. Maar Feyenoord zelf grijpt nu dus zelf ook al in en weert dus de eigen supporters voorlopig in de uitvakken. En eerder vandaag...

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshoff.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: voor ons allebei.
1: Een heerlijk liedje is het van Guus Hulshof. Talent uit onze provincie. En hij is de hele week de nieuwe oogst op Radio Oost. Ja, eigenlijk moet ik dit instarten natuurlijk.
2: De Oosttribune.
1: Want we hebben het over sport.
3: Ja, zeker. Het zijn gouden tijden voor toproeister Ilse Kolkman uit Holte. Over een week gaat ze trouwen. Krijgt ze als het goed is een gouden ring om haar vinger geschoven. Maar eerst natuurlijk helemaal de focus op het WK in eigen land.
1: Ja, Kolkman gaat met de vrouwen 8 voor titelprolongatie na de winst op het vorige WK. En dat wilde ik nu laten horen, maar toen ging hier de boel op tilt.
3: Nou, dat kan gebeuren. Dan zeggen we gewoon, Ilse,
1: wacht,
3: daar komt ie.
1: Alsnog komt ze dan.
4: Wij kijken naar voren. Wij kijken naar een Nederlandse vrouwenacht die iets unieks doet. Zij zijn wereldkampioen hier in Shanghai. Voor het eerst in de geschiedenis.
1: Ja, dat was voor het eerst in de geschiedenis. En daar spreken we nu mee. Goedemiddag, Ilse.
5: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Slaat de goudkoorts al wel een beetje toe als je dit weer hoort?
5: Absoluut, ja. Dan zit ik hier meteen weer met een big smile daarvan terug te genieten.
1: Ja, en niet alleen maar goudkoorts wat betreft het roeien?
5: Hm? Nee, klopt. Ik hoop dubbel goud te krijgen.
3: Ja, want je bent onlangs gevraagd en er gaat dus een bruiloft aankomen.
5: Ja, in het mooie Holte ga ik het jawoord geven aan mijn partner.
3: Ja, en dat is al snel, toch?
5: Ja, volgende week vrijdag.
3: Kijk, dat is een prachtig vooruitzicht. Maar wij willen het vooral natuurlijk even hebben over de sport. Nou zat ik te denken, zo'n WK, dat is natuurlijk een waanzinnig toernooi. En dan is het in Nederland.
5: Ja, extra speciaal. Omdat alle vrienden en familie vanuit het oosten hier naartoe kunnen afreizen om mij te komen aanmoedigen.
3: Kijk, zo kan je het ook gewoon positief benaderen. Ik zou denken, ik wil dan de hele wereld overvliegen en nieuwe culturen en allemaal spannende avonturen.
1: Ben je als een keer met zo'n grote boot de wereld rondgevlogen? Dat is best toch inspannend.
5: Het is best een gedoe inderdaad. Dit is wel lekker makkelijk.
3: Ja, en wat je zegt, er kunnen veel mensen komen kijken. Wordt er inderdaad veel gekeken door familie de komende tijd?
5: Ja, heel veel. Wij hoeven pas in het weekend, dus dat komt eigenlijk goed uit. Want dan hoeven mensen niet eens vrij te vragen, maar kunnen ze gewoon lekker naar Amsterdam komen.
1: Nou, en dat is dan een mooie gelegenheid. En jij zit er goed in, want onze spotredacteur die dit heeft voorbereid, die heeft ook eventjes meegekeken op jouw ergometer, je trainingsapparaat. Jij zit er helemaal goed in, geloof ik, hè?
5: Ja, klopt. We gaan altijd op trainingskampen natuurlijk in de voorbereiding. En daarna doen we altijd een test op de ergometer om te kijken hoeveel trainingseffect het heeft gehad. En ik heb een heel mooi persoonlijk record gehaald, dus fysiek zit het in ieder geval goed.
1: Nou, als je me niet te vroeg gepiekt hebt, maar dat zal wel goed komen, denk ik.
5: Nee, dat komt helemaal goed. We gaan altijd na die test dan nog wat meer uitrusten. Dus het fysieke werk is dan gedaan en nu moeten we vooral fris worden.
3: Ja, fris worden. En misschien is het ook lastig dat een aantal ervaren collega's die vorig jaar meededen, nu niet meedoen. Hoe zit je een beetje in de kansen? Hoe gaat het eruit zien de komende tijd?
5: Ja, klopt. De helft van onze ploeg zit nu in de 4. Maar we hebben natuurlijk weer sterke aanwinst van allemaal nieuwe, jonge, frisse, enthousiaste meiden die ons team aanvullen. En dan de ervaren krachten, zoals ik. Dus de helft van de boot is ervaren en de andere helft enthousiast en jong.
1: Ja, maar dat is denk ik toch wel het lastige om dan die goede slag te krijgen. Want het lijkt me heel moeilijk om dat goed synchroon te doen, toch?
5: Ja, klopt. Maar daar werken we gelukkig nu alweer een jaar aan. En we hebben al verschillende wedstrijden gehad. Dus daar heb je wel even de tijd voor. En nu zitten we mooi samen.
1: Nou, goed. Maar eerst maar even die andere slag slaan.
5: Ja.
1: Het huwelijksbootje in. Ik maak hem toch maar even.
5: Ja, die hoor ik vaker natuurlijk. Ja,
1: dat zal zeker.
5: Hij is te leuk.
1: Bij beide heel veel succes en heel veel plezier, Ilse.
5: Dank jullie wel.
1: En dank je dat je even de uitzending kwam. Succes op het WK en dank je wel. We gaan er meer over zien op oost.nl en in de socials.

0: Earth, Wind and Fire and Let's Groove.
1: De 6 voor 7.
0: We gaan vandaag over Dolly Parton, na aanleiding van het overlijden.
2: Ja, ze is 80 geworden. Een prachtige leeftijd en vooral een prachtige muzikale carrière. We hebben vandaag al heel veel Dolly-liedjes gehoord. En je mag nu je liedjes rond Dolly een beetje aanvragen.
0: Ja, een beetje countryplaatjes. Ja. Een veelgevraagd artiest is deze. John Denver met Thank God I'm a Country Boy, of deze. Ja, zo komt er van alles binnen richting de country. Heb je ook een goed idee? Geef ze door op 0645671331.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Het nieuws in Overijssel. Stichtingen of verenigingen in Enschede mogen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Volgens de gemeente Enschede is er te weinig tijd om de boel goed te regelen. En er rijden veel minder treinen tussen Zwolle en Emmen. Komt door een kapotte trein in de buurt van Ommen. Je hebt daar nog zeker een half uur lang last van. Meer Overijssels nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: We kijken even naar de files op de wegen in en rond de provincie. Die staan onder meer op de A35 en 35 in beide richtingen. Bij Wieren 3 kilometer 5 minuten. Ook Zwolle richting Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer en 7 minuten. Dan kijken we ook nog naar de N50. Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Daar staat nu 3 kilometer en je bent 8 minuten langer onderweg.
8: De dag van Oost.
7: Zometeen al het nieuws van vandaag op een rijtje, maar we hebben het ook over...
4: Ja, we gaan het hebben over de introductieweken van studenten en ook welke ziektes daar ontstaan.
7: Ja, en hoe je die had kunnen oplossen met de hulp van Klazien Uzalk. Horen we ook meer over zometeen.
4: Prachtig, we kijken vooruit naar de avond en morgen natuurlijk voetbal morgen. Wie gaat er naar de wedstrijd van FC Twente?
7: En de 6 voor 7. We zoeken een beetje country muziek naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton. Welke 6 kunnen we gaan draaien even na 6:30?
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
11: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar 19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
12: Ja,

0: geen nood. Je hoorde Michael Bublé en Everything. Het maakt het 8:08.
1: Jan-Willem Cobus en Mieke Essendal. De dag van Oost.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Die dag van Oost nemen we nu met je door. Want de meerderheid van de inwoners van onze provincie is tegen de snelwegblokkades door protesterende boeren. Het blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Meer dan de helft is negatief tot zeer negatief over die blokkades. Onze verslaggever, het Geborgenk, heeft zich in dit onderwerp verdiept. En volgens hem noemen veel inwoners de blokkades ook levensgevaarlijk.
3: Ze zeggen ook van ja, de gewone burger wordt erdoor getroffen. Zoals je natuurlijk ziet bij die protesten ook van eerder deze maand. Ja, mensen die bijvoorbeeld naar hun werk moeten of een uitvaart hebben of misschien zelfs erger nog een vlucht moeten halen, die missen die vlucht omdat die snelweg urenlang dicht zit vanwege die boerenprotesten. Ja, je merkt wel echt dat een meerderheid van de inwoners van Overijssel daar echt een hekel aan heeft en dus ja, op die manier ook echt die blokkades afkeurt.
0: Niet iedereen is tegen de acties. Ruim een kwart steunt het en ze vinden dat de boeren anders niet gehoord worden.
2: Bedreigingen en haatberichten aan het adres van lokale politici. Een raadslid in Hengelo, Nicolien Boekhout, die heeft er last van en wil er iets aan gaan doen. De berichtjes die zij krijgt, die gaan echt heel ver, vertelde ze eerder hier op de radio.
4: Echt honderden reacties opgehaald. Die gaan van val dood tot op de brandstapel ermee of je moet aan het gas. Maar ook mensen die geweren sturen of plaatjes waarin iemands graf wordt gegraven.
2: Ja, met een aantal andere partijen dient ze vanavond in Hengelo een actieplan in. Daarin wordt het college gevraagd om bij het kabinet aan te dringen op betere bescherming, landelijk, van raadsleden en bestuurders.
0: Niet alleen particulieren, maar ook stichtingen en verenigingen mogen in Enschede dit jaar geen vuurwerk afsteken. De gemeente heeft besloten geen ontheffingen te verlenen, omdat er geen tijd is om die procedures af te werken. Dit jaar geldt er voor het eerst een volledig verbod op het afsteken van vuurwerk. Alleen het kleine werk als sterretjes, knalertjes en fonteintjes, schattig, is nog toegestaan.
2: Studenten blijven steeds vaker bij papa en mama wonen. Ook studenten van de Universiteit Twente bijvoorbeeld, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar vorig jaar nog 1700 studenten naar Enschede kwamen, zijn dat er nu nog maar 1300. De meeste studenten die naar Enschede komen, die komen uit de regio en zijn vaak man. Vooral natuurlijk ook omdat er een technische universiteit zit.
0: En dan vast een voetbalblik op morgen. FC Twente speelt de cruciale wedstrijd tegen Karabach in Azerbeidzjan. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League. FC Twente heeft iets te bewijzen. Vorige week verloren ze in eigen huis met 1-0. En trainer John van der Brom die heeft die wedstrijd uitgebreid geanalyseerd.
5: Terugkijken met de staf, met de spelers. En dan kom je dat we ook in de thuiswedstrijd gewoon toch best goede mogelijkheden hebben gehad om goals te maken. En we hebben ook relatief weinig kansen weggegeven. Nou, dat zijn voldoende aanknopingspunten voor ons om morgen hier volle bak, maar dan ook echt volle bak voor onze laatste kans te vechten.
0: Ja, dit komt uit de persconferentie van zojuist dat die gegeven is vanuit een badkamer, als ik het hoor.
2: Gezellig. Ja, gezellig. Lekker galmen.
0: Speel ze morgen ook in de Kuip of is er geen Kuip?
2: Leuk,
0: Ja.
6: FC Twente in de Conference League. Morgen de tweede en beslissende wedstrijd in de play-offs om een plek in de groepsfase tegen FK Karabach. Lukt het FC Twente om in Baku de 1-0 achterstand uit het eerste duel weg te poetsen?
7: Je hebt nog één week en nog één wedstrijd.
6: Radio Oost is erbij in Azerbeidzjan en doet live verslag van de wedstrijd vanaf 6 uur. Karabach FC Twente, morgenavond live op Radio Oost.
1: De dag van Oost. Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal. Op Radio Oost.

0: De zomerhit van dit jaar, de Bossa. En Magnetic hoor je op Radio Oost.
1: Ja, de introductieweken van heel veel opleidingen die zijn weer begonnen. En een probleem in studentenhuizen is het ontstaan van, jawel, de besmettelijke ziekte schurft. Om nieuwe studenten daarvoor te waarschuwen, geeft de GGD in Twente voorlichting bij het introductietijdje van het Saxion in Enschede. Verslaggever Harro Brouwer die nam een kijkje en durfde zich wel te mengen tussen de studenten.
2: De introweek van de Saxion Hogeschool hier in Enschede. Er staan ook twee tafeltjes met rode kleedjes eroverheen. Als je er langs loopt, zou je in eerste instantie zeggen een hoop gadgets, een hoop hebben dingetjes.
3: Dat klopt, dat is ook bewust.
2: Ja. Van GGD Twente, wat zie ik allemaal?
3: Ja, we hebben van alles meegenomen. We hebben informatie over schurft met een QR-code, dat mensen daar informatie over schurft kunnen vinden. We hebben zeepjes en waslapjes. Ik ben Nathalie Christenus, ik ben sociaal verpleegkundige van GGD Twente Team Infectieziekten.
2: En nu bent u ook om informatie te geven over schurft. En schurft onder studenten, dat komt voor?
3: Dat komt voor. We hebben gelukkig de piek gehad hier in Enschede. We zijn gelukkig aan het zakken. Maar dat komt ook door alle interventies die denk ik gedaan zijn, die we met z'n allen in Nederland gemaakt hebben. Maar het zakt, gelukkig. Maar het is niet weg. Dus we moeten blijven aandacht vragen. En als je het hebt, is het een vervelend probleem. Dus we willen ook graag dat mensen snel weten wat ze moeten doen. En waar ze de goede informatie kunnen vinden.
4: De kans is heel groot dat je tegenkomt in een studentenhuis. Want het zijn niet de meest frisse plekken.
2: Nee, vaak niet. Soms wel. Het hangt een beetje van het huis af. Wel eens zelf schurft gehad?
4: Ja, het is alweer een tijdje terug.
2: Maar wat kreeg je?
4: Ik weet wel dat ik mij de hele tijd heel erg benauwd voelde. Maar dat kan ook komen door de medicatie. Ik weet het allemaal niet zo goed.
5: Je weet er niet zoveel over.
2: Over schurft niet?
5: Nee, eigenlijk niet. Dus ik ga even die QR-code scannen. En dan ga ik mij ervoor wat lezen, zodat ik er beter over weet.
2: Nou, in elk geval goed dat je er weinig over weet. Dan gok ik dat je ook nog geen schurft hebt gehad.
5: Nee, klopt. Heb ik zeker nog niet gehad.
6: Nou, ik begon in het begin heel erg jeukende benen te krijgen. En toen dacht ik, oeh, wat is dit? En toen ook op die plekjes zoals je oksels en een beetje binnen je broek en zo, die warme plekken, daar gaat schurft vooral zitten. Gewoon helemaal te jeuken. Toen dacht ik, wat is dit? En toen ben ik naar de huisarts gegaan. Die zei, je hebt schurft, dus je mag gaan smeren. En ik heb toch wel een goed half jaar, drie kwart jaar heb ik toen schurft gehad, omdat de behandeling niet helemaal werkte. En na een tijdje krijg je pilletjes. En met pilletjes is het in één keer over. Maar eerst moet je altijd smeren.
2: Krijgt die pilletjes niet meteen?
6: Ja, nee, dat krijg je niet zo snel. Maar die werken echt geweldig.
2: Maar goed, je hebt het nu ervaren. Is het ook iets waar je nu rekening mee houdt?
6: Nee, het is stom genoeg eigenlijk niet, denk ik. Ja, nee, ja, ik denk dat omdat iedereen weet dat schurft wel een ding is, dat iedereen er op een manier nog wel een beetje op let. Ik heb geen idee hoe ik het gekregen heb. Ik heb het niet van een sekspartner of zo gehad. Dus het is niet bij mij op zo'n manier gegaan. Dus ik denk dat als het wel was gebeurd, dat ik het wel daarna echt mee had opgepast.
3: We zien zeker een afname. Niet alleen hier in Enschede, in heel Nederland zien we een afname. Dus dat is hartstikke mooi.
2: Specifiek even over Enschede. Hoe groot is dan die afname? Wat kunt u daarover zeggen?
3: Ik kan er iets over zeggen, want ik heb nog even de cijfers opgezocht. Ik denk dat we zitten eigenlijk onder het niveau voordat we die piek gehad hebben. Dus in 2023 ging het gigantisch omhoog. Dan heb je het over honderden aantallen hier. En we zitten nu echt misschien een derde daarvan.
6: Ik heb me er wel even voor geschaamd ooit, ja. Ja.
2: En nu weer verder met de introductieweek?
6: Nu weer lekker verder. Helemaal zin in.
2: Pizza staat er op je t-shirt ook.
6: Ja, ik hou enorm van pizza. Dus dit is mijn levensmotto en mijn alles.
0: Ja, dat is mijn alles.
1: Wat super.
7: Ja, ik krijg er nog een beetje jeuk van.
1: Ach.
7: Ja. Goed, dit was dus in Enschede bij de introductie. Maar ook bij de Bruisweek in Zwolle is er aandacht voor schurft. Want ja, een boel beetje netjes houden. Hm. Af en toe wat wassen. Hm. Een keer stofzuigen. Ah. En de bank schoonmaken. Dat soort dingen. Goed, je kunt er meer over lezen ook op onze site. Op oost.nl en in de app.

0: De 6 voor 7.
1: We werken langzaam toe naar wat we over een uur gaan draaien. De 6 plaatjes over het nieuws van vandaag.
2: Ja, het overlijden van Dolly Parton, de superster, is 80 geworden. En dus staan we daar natuurlijk bij stil in de 6 voor 7.
1: Ja, dat krijgen we op allerlei manieren binnen. Natuurlijk muziek van Dolly zelf. Daar gaan we het ook eentje van draaien die we vandaag nog niet gedraaid hebben. Covers van haar gaan we doen. En oude en nieuwe country plaatjes. Alles zit er straks in die 6 voor 7. Maar welke? Je kunt ze nog aanvragen op 06 4567 133. Yeah.

0: Groen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland, ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: De dag van Oost.
11: 1 minuut over half 6 in Oud-Oud-Marsum is het op dit moment 23 graden. In Haarlem 24 en Noordeinde 25 graden. Het nieuws in Overijssel, dat krijg je van Wieke Essendal.
12: Goedemiddag. Er is weer wat ademruimte voor boeren en tuinders in delen van onze provincie. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heft vanaf morgen de onttrekkingsverboden op in Deventer, Salland en het gebied rond de Vecht. Betekent dat weer water uit sloten en kanalen mag worden gehaald. Bijvoorbeeld om akkers of tuinen en ook sportvelden te besproeien. Door de wateraanvoer vanuit de IJssel, de regen en de lage temperaturen kan het waterschap weer genoeg water dat gebied in krijgen. Maar de droogte en de problemen die daarbij horen zijn nog lang niet voorbij. Bij een flinke aanrijding in Enschede is vanmiddag iemand gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde vlak voor een basisschool die net uitging. 2 auto's botsten hard op elkaar. 1 van de 2 vloog door de lucht en kwam in het gras voor de school terecht. En ook een geparkeerde auto raakte beschadigd. Heel veel ouders en kinderen, die dus op het schoolplein waren, zagen dat ongeluk ook gebeuren. Hulpdiensten kwamen massaal in actie. 1 van de betrokkenen bij het ongeluk is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar hoe dat ongeluk kon gebeuren. En het overlijden van superster Dolly Parton maakt veel los onder artiesten en natuurlijk onder fans. En veel herinneringen in onze provincie gaan terug naar 2007. Toen stond Dolly in de IJsselhallen in Zwolle. En deze fotograaf die was daar toen bij.
13: Achteraf kregen we dus te horen dat zij letterlijk en figuurlijk naast de IJsselhallen gebivakkeerd heeft in een zo'n typisch Amerikaanse caravan, zo'n grote caravan. Tijdens de speurtocht die week letterlijk en figuurlijk een keer of 10, 20 misschien wel langs die caravan ben gereden. achteraf dus horende dat ze daarin geslapen heeft. Dat is eigenlijk wel blijven hangen. Ja, toch van dat je zo close en zo vaak er bent langsgereden. Dat je denkt van, maar achteraf gezien, ja, wat had je eigenlijk ook gekund. Als je het van tevoren geweten had. Had je misschien 3 dagen voor die caravan gelegen. Dat ze heel misschien even snel uit die caravan kwam. Ja, ik denk dat de concertfoto's, die zijn mij dierbaar. Absoluut, ja.
12: Ja, meer Overijsselse reacties vind je op oost.nl of in onze eigen app.
11: Dan naar de wegen. Er staat een file op de A1, 3 kilometer lang, 5 minuten. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtauto op de afrit bij Twello. En de afrit is dan ook dicht. Verkeer moet even doorrijden en bij de volgende draaien en dan alsnog eraf. De andere file staat op de A35 en 35 tussen Almelo en Wierden. Daar staat 3 kilometer, 7 minuten de vertraging. En dat zijn ze op dit moment. De files volgens de ANWB. Over naar Dolly. Oh nee, Margot Ribbering. Goedemiddag, Margot.
14: Goedemiddag.
11: Ja, heb je nog leuke herinneringen aan Dolly Parton of is het niet jouw muziek?
14: Ja, het is zeker mijn muziek. En ik heb een lievelings-CD.
11: Oh.
14: Waar zij samen zingt met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. En die 3 stemmen bij elkaar.
11: Oh,
14: dat is echt zo mooi. En die heb ik vandaag toch maar weer eens even gedraaid.
11: Oké. Weet je het nummer toevallig ook, hoe dat heet?
14: Nee, het zijn allemaal oude liedjes. Oh, ja. Maar hun 3 stemmen bij elkaar. Het zijn natuurlijk 3 grote country-zangeressen. Dat paste zo mooi bij elkaar. En daar zong Dolly ook op. Ja.
11: Nou, hartstikke mooi. Nou, dan even naar het weer. Het is geen trieste dag. Het is een dag die wel langzaam... Want het trekt nu een beetje dicht als ik nu zo kijk.
14: Ja, soms trok het een beetje dicht en dan trok het weer een beetje open. En dat heeft geresulteerd in temperaturen die op de officiële stations weer niet die 25 graden hebben gehaald. 23,8 in Enschede, 24,3 in Heino. Maar bij onze waarnemers, Enschede West, Hans Rikhof, die kon toch 25,1 aantikken. En Ton van Gelder in Hattemerbroek ook 25,2. Dus eigenlijk best een aangename dag met 4, 25 graden, wolkenvelden en zon daarbij en een matige oostelijke wind.
11: Nou, en wat gaan we dan de komende dagen krijgen? Want er komt wat gedonder aan, geloof ik.
14: Ja, er komt wat gedonder aan. Maar voorlopig nog niet hoor, want vanavond en vannacht worden brede opklaringen afgewisseld. De wolkenvelden en de temperaturen gaat langzaam naar beneden. Tot een uurtje of 10 boven de 20.

0: De avond en nacht naar zaterdag. En dat kunnen felle buien zijn met plaatselijk veel regen, hagel en onweer. En ja, daarna vanaf vrijdag zitten we in minder warme lucht, maar zeker geen koude lucht. 23 graden op vrijdag en in het weekend met vrijdag ook nog eens flinke regen- en onweersbuien. Zaterdag regenbuien, dus de onweerskans gaat eraf, maar het blijft wel wisselvallig.
1: Dankjewel, Margot.
2: Tot 7 uur. De dag van Oost. Radio Oost.
3: One ticket, please. A lot of homeless everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, waren ook ooit een Mrs. Know-it-all. Mm. Hebben heel wat mensen met buxusblaadjes achter de oren gelopen door deze dame.
1: Ja, dat is toch prachtig. Zeg je Zalk, dan zeg je Klazien. Ze werd in de jaren 90 bekend door haar kennis van kruiden, natuurlijke middeltjes en de volksgeneeskunde.
0: Ja, door haar optredens op radio en televisie groeide ze uit tot een bekende en opvallende persoonlijkheid. De Zwolse schrijver Joep Boerboom, die dook in het leven van Klazien en schreef er een boek over dat morgen uitkomt. Verslaggever Danielle Rademaker zocht de schrijver op in Zalk bij het voormalige huis van Klazien.
2: Dit is de plek waar zij haar hele leven heeft gewoond, aan de Vinkensteeg hier in Zalk. Het is ook wel grappig, want in de tijd dat ze bekend was kwamen hier echt busladingen toeristen langs die wel eens wilden weten waar dat kruidenvrouwtje nou woonde. En ja, die zullen in veel gevallen een beetje teleurgesteld zijn geweest, want die hadden waarschijnlijk een heel pittoresk rietgedekt boerderijtje verwacht. En die zagen hier eenvoudige burgermanswoning, zoals Klazien het zelf noemde. En ze had weliswaar kruiden in de tuin, maar van een uitgebreide kruidentuin was ook geen sprake. Dus een beetje een teleurstelling, denk ik, voor de gemiddelde toerist.
3: Als ik zeg Klazien uit Zalk, waar denkt u dan aan?
4: Dan denk ik aan Wim de Bie, aan Berendien. Dat was een soort parodie op Klazien uit Zalk.
5: Als het kruidenvrouwtje, Klazien, die op het platteland van alles heeft gekweekt, laten groeien.
6: De meest rare kruiden en dan tegen zweetvoeten en tegen de meest rare kwaaltjes had ze wel iets.
7: Aardappels en uien, dat zijn gewoon een goedkope dingen uit de keuken, rekent men. Maar als je ergens een vlek op hebt, en met een aardappel ook, zoals hier, waar het zo lekker warm is en je verbrandt dat je lang in de zon zit, plak rauwe aardappel over en het is over.
8: De Zalk, ja, dat associeer je gelijk met Klazien.
2: Een mediafenomeen in de jaren 90. Iedereen kende haar, ze was niet uit de media te slaan. En ja, ik was heel benieuwd hoe dat nou kon. Dat zo'n eenvoudige, gewone huisvrouw, zoals ze zichzelf ook altijd noemde, hoe dat zo'n fenomeen kon worden.
3: Wat voor imago had zij?
2: Nou ja, dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Hè. Er waren mensen die echt zweerden bij haar kruidentips en zeiden dat ze daar echt beter van werden. Maar bijvoorbeeld de Vereniging tegen de Kwakzalverij, ja, die moest er niks van hebben. Die vond haar een kwakzalver en een bedrieger eigenlijk.
3: Ja, u zei net, als mensen zo binnenkomen, dan beginnen ze soms over Klazien. Hoe merkt u dat?
6: Ze zijn met de fiets, dan stappen ze nog wel eens even af. En dan vragen ze, van, heeft u Klazien gekend? Of waar heeft Klazien gewoond? En weet u wat van haar? En zulke dingen komen nog steeds wel voor dat de mensen, en vooral, ik denk ook nu ze weer dat boek uitgegeven wordt, dat weer boven komt, ja.
2: In de tijd dat zij bekend was, was zij bekender dan Zalk. En daardoor leerde men ook Zalk kennen. Ze maakte ook altijd veel reclame voor het dorp. En toch had ze ook een beetje een haat-liefde-verhouding met het dorp. Want ja, het zijn nuchtere mensen hier. En die vonden die Klazien ook maar een beetje een aparte. En daardoor voelde ze zich soms wel een buitenstaander. Hoe verbonden ze ook was met...

0: De nieuwe van Bruno Mars, On My Soul, gaan we vast en zeker nog veel vaker horen op Radio Oost. We zijn weer toe aan bijna 6 uur en zometeen om 6:30 die 6 voor 7.
1: Oh, die kan maar over 1 iemand gaan. Natuurlijk, Dolly Parton.
0: Ja, welke we gaan draaien, hoor je zo. In ieder geval You Are.
1: Och, prachtig.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Hey Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Het nieuws in Overijssel. De politie in Friesland heeft afgelopen weekend tot 2 keer toe een confrontatie tussen supporters van Cambuur en FC Twente voorkomen. Het is voor de burgemeester van Leeuwarden mede een reden om nu uitsupporters bij de komende wedstrijd Cambuur-Twente te keren. En vanaf morgen mag er weer water uit sloten en kanalen worden gehaald in een deel van onze provincie. Hoe dat precies zit, vind je in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van 1 maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
16: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Ja.

0: Hanson en Bap.
1: Jan-Willem Cobus en Mieke Essendal. De dag van Oost.
2: Goedenavond.
0: Heel goede avond. Tot 7 uur zijn we nog bij je met de dag van Oost. En we kijken al een beetje naar de dag van vanavond en morgen.
2: Zeker. Vanavond bijvoorbeeld de première van een nieuw theaterspektakel in onze provincie. De Polderjongens. Een prachtig verhaal met een wonderlijke aanloop. Ik vertel je er straks meer over.
0: En de dag van gisteren was natuurlijk de bekendmaking van het overlijden van Dolly Parton. Daar hebben we de 6 voor 7 over. Even na 6:30 ga je die horen. En we kijken ook al een beetje naar de dag van morgen. En dat doen we met een fan.
2: Ruim 100 supporters van FC Twente maken een wereldreis naar Baku. Allemaal voor hun eigen club, die morgen tegen Karabach speelt. Natuurlijk voor de plaatsing in de Conference League.
0: Nou, de meeste fans zijn vertrokken vanuit Nederland. Maar daar gaat Twente-fan Bert Pasop uit Markelo. Die heeft nog een veel langere reis gemaakt. Goedemiddag, Bert.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe zit dat precies?
3: 20 jaar terug ben ik verhuisd naar Noorwegen. De enige net.
0: Ja, dus je woont eigenlijk in Noorwegen. Waar precies?
3: Ruudsand. R-A-U-D-S-A-N-D.
0: Oké, nou, dat is een mooie Noorse plaats, denk ik. ja. Hoe mooi is dat in vergelijking met Baku?
3: Kleiner, veel kleiner. 460 inwoners. En Baku, daar kun je wel nagaan.
2: Ja, een grote stad en een grote reis heb je gemaakt. Want neem ons eens even mee in dat plan, dat reisschema. Hoe was jouw reis? Waar ben je allemaal langsgekomen?
3: Van mijn huis uit uur rijden naar Vliegveld. Binnenlandse vlucht naar Oslo. Een dag daar geweest. Van Oslo naar Istanbul. Istanbul-Baku.
2: Hoe lang ben je onderweg geweest?
3: De reis van Oslo naar Baku is 8,5 uur. En daarvoor uur met auto. En een klein uurtje met de vliegtuig in binnenlandse vlucht.
0: Nou, je hebt er wat voor over om Twente te zien spelen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi en knap. Want je probeert overal bij te zijn, hè?
3: Probeer. Dat is het goede woord.
0: Ja, want dat is nog best een onderneming.
3: Het gaat altijd niet.
0: Jij bent nu aan het voorbereiden. Daar heb je al meer Twente supporters gezien?
3: Ja, natuurlijk. Ik zat net bij Henk, mijn beste kameraad.
2: Oh, jullie zijn met z'n tweeën. Dat is gezellig dat je daar niet alleen hoeft te zijn in die stad. Want vertel eens even, hoe ziet het er daaruit? Veel rood-witte shirtjes. Zijn de terrassen al een beetje gevuld?
3: Je mag hier niet op terras zitten en alcohol nuttigen. Ah. Dus we zitten binnen.
2: Oké, en is het daar al gezellig? Hoe is de sfeer?
3: Nou, wij zijn met z'n vijven nu. Dus de rest heb ik nog niet gezien, een paar jongens. Maar geen rode t-shirtjes nog.
2: Nou, dat gaat vast komen de komende dagen. En ook vanavond wordt het daar vast nog heel gezellig. Dan even de vooruitblik op morgenavond. Wat denk je ervan?
3: Ik hoop op een overwinning. Maar ik ben bang dat het 1-2 wordt. Een verlenging. En dan zullen we het zien.
0: Ja, natuurlijk. En als je er zoveel voor moet doen om er te komen en er te zijn, dan wil je natuurlijk graag dat ze winnen. Nou, dat wordt nog heel spannend. En verder, ja, ik hoor ook al van Tijmen vanmorgen. Die wilde even een filmpje opnemen. Werd ook al meteen in de kraag gevat. Het is echt wel een andere sfeer daar in Baku, hè?
3: Ja. Ik vind het wel leuk. Ik bedoel, ja, het is een ander land. Andere religie, natuurlijk. En wel zo belangrijk om dat te respecteren.
2: Ja, zo is het maar net. Laten we het allemaal meemaken. Bert, dank alvast voor nu. Ik hoop dat jullie een prachtige avond vanavond hebben. Maar vooral morgenavond natuurlijk op naar de overwinning voor Twente. Je volgt die wedstrijd morgen hier op de Oosttribune op Radio Oost. Om 6 uur Nederlandse tijd wordt er afgetrapt. En Bert, jij bent daarbij.
3: Ja.
0: Dankjewel, hè.
4: FC Twente in de Conference League. Morgen de tweede en beslissende wedstrijd in de play-offs om een plek in de groepsfase tegen FK Karabach. Lukt het FC Twente om in Baku de 1-0 achterstand uit het eerste duel weg te poetsen?
5: Je hebt nog 1 week en nog 1 wedstrijd.
4: Radio Oost is erbij in Azerbeidzjan en doet live verslag van de wedstrijd vanaf 6 uur. Karabach FC Twente, morgenavond live op Radio Oost.

0: Denk even een voetbalplaatje er ook nog achteraan. Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Als het maar niet doei doei wordt voor FC Twente.
1: Morgen gaan we het zien.
0: In de gemeenteraad van Hengelo wordt vanavond een motie ingediend voor betere bescherming voor lokale politici. Aanleiding is een stroom aan haatberichten en bedreigingen die een raadslid zelf kreeg.
2: Ik heb het idee dat mensen vergeten dat er achter politici ook mensen zitten die dit soort berichten lezen en die dit ook meekrijgen. Het raakt me wel, ja.
0: Ja, vanavond dient ze namens vier partijen een motie in. Daarin wordt het college gevraagd om bij het kabinet aan te dringen op betere bescherming van raadsleden en bestuurders. Morgen hoor je er meer over op Radio Oost.
1: Vanavond is de première van De Polderjongens. Een nieuw theaterspektakel te zien in de buitenlucht aan het kanaal bij Almelo. En dat heeft natuurlijk een reden, vertelt de bedenker uit Deventer.
3: Ja, de voorstelling Polderjongens gaat over 200 jongens die eind 1800, 1884 uit Friesland, Groningen en Drenthe voornamelijk naar Almelo kwamen om het Almelo-Nordhornkanaal te graven. Een kanaal wat voor de toekomst bestendig moest zijn om de handel naar Duitsland te bespoedigen voor de textiel. Maar een kanaal wat een totale economische mislukking bleek toen het af was.
1: Ja, ook de aanloop liep bijna uit op een mislukking. Door de lage waterstand in het kanaal kon de voorstelling deze tijd bijna niet doorgaan. En vorige week zonk er ook nog een schip dat bij die voorstelling hoort. Maar eind goed al goed vanavond die première. Het stuk kun je in Almelo nog 2 weken lang zien.
0: Voor de rechter in Zwolle gaat het morgen om een zaak van een natuurorganisatie. Die wil dat de provincie in actie komt tegen de organisatie van de Military Boekelo. Volgens de organisatie is het paardensportevenement slecht voor beschermde diersoorten in dat gebied.
1: In Losser is het morgen feest. En dat is niet zomaar een dorpsfeest, maar een feest voor alle vrijwilligers. Op die manier wil de gemeente iedereen bedanken die zich vrijwillig inzet. Dus van de sportvereniging tot de taalmaatje of iemand die boodschappen doet voor iemand anders. Iedereen is uitgenodigd.
0: En we hebben het er al uitgebreid over gehad. FC Twente moet morgen aan de bak in Azerbeidzjan. In Baku moet Twente een achterstand van 1-0 zien weg te werken. Verslaggever Tijmen van Wissing is erbij.
4: Het is een hele bepalende wedstrijd voor FC Twente. Zojuist was de persconferentie van John van der Brom, de trainer. Hij moest natuurlijk wat vragen beantwoorden over Sam Lammers. Gaat hij wel of niet naar PSV? Dat is nog de grote vraag. Hij bleef in het ongewisse. En Lammers is op dit moment ook geblesseerd. Dus ja, heel veel keuzes hoeft hij niet te maken in het elftal. De enige vraag is eigenlijk wie er op de nummer 10 positie staat. Is dat Daan Ros of Younis Taha? Maar die vraag wordt morgen beantwoord. Op dit moment is Twente dus aan het trainen om te vechten voor haar laatste kans. Want het is pas augustus, maar Europese uitschakeling dreigt al.
0: Ja, morgenavond om 6:00 wordt er al afgetrapt. Ja. Dus wij leveren even een uurtje in.
1: Ja, joh.
0: Zo zijn we ook wel weer. De wedstrijd volg je live natuurlijk op de Oosttribune bij Radio Oost. En als het goed is, gaat Tijmen daar morgen een verslag van doen.
1: Niet bij de hand, gewoon rustig en kalm.
0: Ja, als hij een agent tegenkomt of iemand met een bewakingsuiterlijk rustig aan. Want vanmorgen ging hem dat bijna even mis. Even een leuk filmpje opnemen voor hier.
1: Ja.
0: En werd van de straat geplukt. Zo gaat dat soms, hè?

0: love is the seventh wave. Een beetje liefde is af en toe ook nodig. Zeker ook in Azerbeidzjan, kunnen we wel zeggen.
1: De 6 voor 7.
0: Zometeen plaatjes naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton.
2: Ja, liedjes uit de countrywereld. En daar zijn er echt heel veel van gemaakt.
0: Ja, en Dolly zelf, die gaan we dan niet meer draaien, want die zijn vandaag al een x keer voorbij gekomen. Deze bijvoorbeeld.

9 to 5, toch wel een van de leukste nummers van Dolly Parton natuurlijk. Ze komt er zo meteen nog wel zelf ook voorbij. Ook in een duet en met een solo nummer. Maar verder veel country plaatjes in de 6 voor 7.

0: als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
4: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: De dag van Oost.
5: Het is exact 6:30, 23 graden in Oud-Averreest, in Haarst 23,5 en in Onna 24. Het laatste nieuws het over IJssel kreeg je van Wieke Essendal.
6: Goedenavond. De politie in Friesland heeft afgelopen weekend 2 keer een confrontatie tussen supporters van Cambuur en Twente voorkomen. Op 2 plekken stonden groepen voetbalsupporters tegenover elkaar. Bij een van die incidenten zouden mensen ook bivakmutsen en wapens bij zich hebben gehad. De burgemeester van Leeuwarden neemt nu dus maatregelen. Bij de komende wedstrijd van Cambuur tegen FC Twente zijn uitsupporters niet welkom. En ook het vuurwerkincident met Feyenoord-supporters van afgelopen weekend speelt een rol. De burgemeester zegt dat hij zich ernstig zorgen maakt over geweld en problemen met vuurwerk in voetbalstadions. En daarover gesproken, de burgemeester van Zwolle noemt het goed en verstandig dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de wedstrijd tegen PEC binnenkort. Ook dat heeft dus te maken met het vuurwerk van afgelopen weekend. De wedstrijd werd stilgelegd nadat Rotterdamse supporters fakkels en vuurpijlen afstaken. 7 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester van Zwolle heeft dat niks met voetbal te maken, maar alleen maar met crimineel gedrag. Mogelijk goed nieuws over het Twentekanaal. Rijkswaterstaat kijkt of de sluis bij Eefde weer gebruikt kan worden. Door de droogtemaatregelen is die sluis al een tijd lang dicht, waardoor schepen het kanaal richting Almelo niet meer in kunnen. Het water in de Rijn en de IJssel neemt nu langzaam weer toe en vrijdag wordt gekeken of de sluis inderdaad weer gebruikt kan worden. Boeren mogen langer hun mest uitrijden, heeft landbouwminister Jamie van Essen besloten. Normaal stopt die periode in augustus. Het is nu verlengd tot halverwege september. Veel boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien door de droogte. Daardoor zijn ook de voorraden hooi voor de koeien klein. Met extra mest kan het gras in september nog wat doorgroeien. En bewoners van de Hengeloze wijk Groot-Drienen willen dat de gemeente een samenscholingsverbod instelt voor jongeren. Op een bijeenkomst deze week klonk de roep om stevige maatregelen tegen hangjongeren die deze zomer de buurt onveilig maken.
7: Het ergste is dat mensen geïntimideerd worden, met vuurwerk, gericht met vuurwerk worden bestookt. Grote mond, gooien met eieren, dat kan niet.
6: Veel bewoners willen dus een samenscholingsverbod, maar de gemeente wil eerst nog andere dingen proberen. Er zijn inmiddels ook kamervragen gesteld over dit verhaal uit Hengelo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
5: De wegen zijn filevrij, dus gaan we het hebben over het weer. Maar Margot Ribberink, er komt wat onstuimige weer aan.
8: Ja, maar voorlopig nog niet hoor, Jan-Willem. Want vanavond en vannacht is het gewoon droog, met wolkenvelden, opklaringen. En het wordt een hele zachte nacht hoor. Want vanuit het zuiden komt er steeds warmere lucht naar ons toe. Minimumtemperaturen morgenochtend vroeg 15, 16 graden. En daarna gaat het heel snel morgen met die temperatuur. 27 tot lokaal 29 graden. En bij een matige zuidoostelijke wind. Wel een toenemende luchtvochtigheid, dus het zal broeierig aanvoelen. De hittekracht gaat oplopen naar 7. En ik denk dat het op de meeste plaatsen tot ver in de avond droog blijft. En dan moeten we naar de radar kijken of naar de lucht. Want eind van de avond en tijdens de eerste nachthelft na vrijdag toe trekken forse regen- en onweersbuien over onze provincie met regen, hagel, onweer en windstoten. Ook op vrijdag kunnen er nog stevige buien vallen. Dan is het met de zuidwestelijke wind wel minder warm. 23 graden. In het weekend wordt het 22 graden en het blijft wisselvallig.
5: Dankjewel, Margot.
8: Graag gedaan.
9: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
5: De 6 voor 7. Ter nagedachtenis aan Dolly Parton. Ze overleed gisteren op 80-jarige leeftijd.
6: Ja, het is een superster. We kunnen er niet omheen. En haar muzikale legacy is gigantisch. Veel mensen die hebben ook country liedjes ingestuurd. Bijvoorbeeld Stand By Your Man van Tammy Wynette.
5: Ja, en dat lijkt dan een beetje ook op haar Jolene. Die gaan we ook nog horen. Maar Islands in the Stream samen met Kenny Rogers is wel heel veel aangevraagd. Dus die draaien we nog maar een keer.
6: Ook even een hippe plaat. When It Rains, It Pours van Luke Combs.
5: En de cover van het nummer van Dolly Parton, Jolene, door The Buzz Hoss en The Common Linnets met Ilse de Lange.
6: En deze is prachtig. Dolly Parton zelf mag niet ontbreken met You Are.
5: Maar eerst, helemaal in stijl, Johnny Cash, Country and Man.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 vandaag over Dolly Parton. Na aanleiding van haar overlijden, country liedjes, oud, nieuw en ook nummers van haarzelf. We draaiden al The Man in Black van Johnny Cash.
2: En Stand By Your Man van Tammy Wynette.
1: En Kenny Rogers en Dolly Parton samen schitterden in Islands in the Stream.
2: Deze krijgt dubbele punten. Jolene, dat ene liedje van Dolly zelf, maar dan gedaan door onder andere Ilse de Lange.
1: En een heel mooi, lang en traag en heel emotioneel nummer van Dolly gaan we zo ook nog zelf draaien. You are.
2: Er zijn ook heel veel nieuwe countryliedjes uitgebracht. En daarom Luke Combs en When It Rains, It Pours.

0: aqui, just as you are.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinderonesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de 3 regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
13: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
12: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n 18 miljard dollar voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Ommerbissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommerbissing, een mooie zomer voor iedereen.
15: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
16: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Voor de

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1975? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost. Je voelt je thuis
1: in Overijssel. Toppers van toen en nu. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
2: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
3: Een lekker liedje voor ons allebei.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
6: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
7: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
5: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
9: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.

0: Let's go!
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
5: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt, hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
4: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
12: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Conference League. Morgen de tweede en beslissende wedstrijd in de play-offs om een plek in de groepsfase tegen FK Karabach. Lukt het FC Twente om in Baku de 1-0 achterstand uit het eerste duel weg te poetsen?
1: Je hebt nog één week en nog één wedstrijd.
0: Radio Oost is erbij in Azerbeidzjan en doet live verslag van de wedstrijd vanaf 6 uur. Karabach FC Twente, morgenavond live op Radio Oost.

0: voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
7: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
6: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Niets vermoedende omstanders leken geen schijn van kans te hebben. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Mensen die al een afspraak hadden voor een visumgesprek hebben te horen gekregen dat dit wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang de pauze duurt. Met een bedrag van $18 miljard heeft techgigant Meta in de VS geschikt in een rechtszaak over zijn sociale mediaplatformen. Meta was door tientallen staten aangeklaagd omdat het kinderen verslaafd maakte aan Facebook en Instagram en de risico's daarop verborgen hield. De miljarden gaan naar hulp aan verslaafde kinderen en de platformen worden aangepast. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De Frankfurter Allgemeine steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden, hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking, lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig, 25 tot 30 graden. En morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
4: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
5: Blijf thuis.
4: Dan weet u hoe het echt zit.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Tijdens zijn eerste persmoment als bondscoach werd Xavi Hernandez voor de voeten geworpen dat hij niet de eerste keuze was geweest. Er waren eerst anderen gevraagd. Wat maakt dat nou uit, dacht ik. Toen de NOS mij belde of ik vanavond het oog wilde presenteren, was ik ook niet de eerste die ze belde. Weet ik ook wel. Winfried kon niet, Wilfried werkt aan zijn fotoboek, Mieke is een weekje weg, Koen belde niet terug, Rob had journaaldienst, Marcia had een deadline, Eschouette had verplichtingen. Ik was 15e keus. Nou en? Ik zit er, ik heb er zin in, ik ben een winnaar, daar gaat het om. Goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen, Brabant en Limburg. Totaal verschillend, onvergelijkbaar. Goed, een paar overeenkomsten wellicht. Maar wat maakt ze zo verschillend? Waar zit de competitie? Frans Pollux en Bjorn van der Doelen, Limburger en Brabander, duiken in de zusterprovincies voor een reeks De Zuiderling voor L1. Ik spreek ze zo meteen. Het einde van de zomer is traditioneel een drukke tijd voor relatietherapeuten. Sophie Seestraat is relatietherapeut. Zij bedacht iets nieuws, relatietherapie in je eentje. Dat is dan niet relatietherapie voor alleenstaanden, maar voor halve stellen. De gedachte is, werk eerst even aan jezelf en niet meteen aan die ander. Ze gaat zo meteen er meer over vertellen. De homo-ontmoetingsplaats. Ze staan onder druk, ze worden bestuurlijk ontmoedigd en tegengewerkt. Waarom eigenlijk? En hoe werkt dat? En wat is nog het belang van zo'n ontmoetingsplaats? Hans Scheffer zet zich in voor cruiseplekken en hij zal me zo meteen daarover vertellen. Een grote schikking vandaag in de VS met Meta. Wat betekent dat voor Europa? Daarover hoort u twee experts, Marietje Schaken en Lokke Morel. Maar allereerst het nieuws van
1: woensdag 26 augustus.
3: This is CNN Breaking News.
4: Yeah, and the breaking news, these devastating flash floods in Nepal near the Chinese border.
2: Paniek in Nepal als een muur van water hele dorpen wegvaagt. Er was een aardbeving, zeggen deskundigen.
5: Wat we nu denken, dit moeten we allemaal nog bevestigen, dat er hoog daarboven op ongeveer tussen de 5 en 6.000 meter een gletsjer is afgebroken.
2: Die gletsjer is gaan rollen.
5: Hij heeft op zijn pad enorme hoeveelheden ijs, rotsen, sedimenten meegenomen en daar ook een soort hele grote watergolf mee gecreëerd.
2: Er is veel hulp nodig.
6: Het Rode Kruis heeft vandaag ook al echt teams met hulpverleners die kant opgestuurd. Die zijn met helikopters naar het getroffen gebied gegaan.
2: De eerste hulpgoederen komen nu aan.
6: Dingen als schoon water, het gaat over dekens, over zeilen, over EHBO-kits, om ervoor te zorgen dat mensen medische en eerste hulp krijgen.
2: Er zijn honderden vermisten en 157 doden, maar dat aantal zal waarschijnlijk nog oplopen.
4: Truly, truly devastating.
2: Voor Prinsjesdag is er een begrotingsakkoord, zegt D66-fractievoorzitter Pater Notte.
7: Ja, dat moet absoluut kunnen.
2: Volgens minister Heijne van Financiën is de begroting zo goed als af.
8: Echt moeilijk in elkaar te passen, maar het goede nieuws is de puzzel valt te leggen.
2: Maar hij heeft daar in het kabinet nog geen steun voor, blijkt uit de reactie van CDA-leider Bontebal.
9: De minister van Financiën doet gewoon zijn werk, namelijk die probeert alles natuurlijk in tabellen te vatten en die komen dan op tafel en worden dan besproken.
10: En kunt u zich er dan aan vinden?
9: Nee, want we hebben nog lang natuurlijk geen akkoord en je moet met oppositiepartijen praten.
2: De gasvoorraad is een stuk minder gevuld dan de afgelopen jaren. Er is recent te weinig ingekocht.
11: Ja, normaal vullen de marktpartijen de gasbergingen omdat de gasprijs in de zomer laag is en in de winter hoog.
2: Maar door de spanningen in het Midden-Oosten ligt dat nu anders.
11: Op dit moment is de gasprijs in de zomer zelfs hoger dan in de winter en worden de bergingen dus niet door de markt gevuld.
2: De voorraad is nu voor zo'n 45% gevuld. Dat zou normaal 80% moeten zijn, volgens minister Van Veldhoven. Zouden de gasleveranciers beter hun best moeten doen.
12: Is allemaal invullen van die leveringsplicht. En daar spreken we natuurlijk ook de bedrijven op aan.
2: Een alternatief is dat er in de winter meer vloeibaar gas wordt besteld, maar...
11: We hebben ook gezien dat LNG-aanvoerketens gestoord kunnen worden. We zien dat nu uit Qatar weinig LNG kan komen.
2: Volgens de gasunie komen we in de winter niet in de kou te zitten. Maar, zo zegt de minister,
12: Wat we eigenlijk vooral als risico zien, is dat op het laatste moment de gasprijs wel eens kan stijgen als je dan nog van alles in moet kopen.
2: Op verschillende plekken in Amerika hebben mensen bloemen neergelegd om de gisteren overleden Dolly Parton te herdenken.
10: She was like America's sweetheart. Everyone loved her.
13: She's as American as apple pie and Coca-Cola and she is everything.
2: Ook in haar geboorteplaats Sevier County kwamen veel mensen bijeen.
14: People loved her, not just Tennessee, not United States, but all over the world.
15: No matter how famous she became, she never forgot where she came from.
16: And I'm blessed to be from Sevier County.
2: Nederland kent ook veel Dolly-fans, zoals Pieter Roberts uit Limburg.
17: Ik heb zelfs vorig jaar toen gedacht van ik kan niet altijd een Dolly Parton shirt aan, heb ik helemaal laten tatoeëren. Tenminste, de naam met logo.
2: En hij treedt zelf ook op als Dolly Parton lookalike.
17: Dat blijf ik ook aan doen hoor. Ter nagedachtenis.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Het is wel treurig.
2: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Clemens Peters.
18: Verwoeste gezinnen, een demografische crisis en wanhopige ouders op zoek naar hun ontvoerde kinderen. 10 jaar na de afschaffing van de één-kind-politiek zijn de sporen van de harde maatregelen nog overal in China zichtbaar. Trouw leeft mee met Wang, die na 30 jaar zoeken zijn vermiste zoon terugvond. Toen het jongetje als peuter verdween, verbood de overheid zijn vrouw om nogmaals zwanger te worden.
2: Het welkomstfeest in Shandong draait niet alleen om de terugkeer van de verloren zoon, maar fungeert ook als zoekbijeenkomst voor andere ouders. Vader Wang heeft tientallen lotgenoten uitgenodigd die hij in de loop der jaren tijdens zijn zoektocht leerde kennen. Ze zijn gemakkelijk te identificeren aan de t-shirts met erop een foto en de gegevens van hun vermiste kind.
18: Het Parool is een dagje op de bosbaan in Amstelveen, waar nog de hele week het WK roeien wordt gehouden. Een van de vele vrijwilligers is Caitlin Bakker. Zij is vandaag een vlothondje en houdt aan de start, liggend op haar buik, de punt van de boot vast tot het startsein klinkt. Een Amerikaanse roeister zei tegen haar dat ze heel nerveus was. En toen zei ik tegen haar, je kunt het, je hebt het.
2: Op de tribune zitten Ellie van Eerde van 71 en Hella Poldervaart van 69... voor wie de bosbaan vertrouwd terrein is. Op hun 14e deden ze hiermee aan zwemwedstrijden. Het water was wel een beetje vies, zegt Hella. Als je uit het water kwam, had je een zwarte snor.
18: Koekjes bakken uit plastic kan volgens Amerikaanse wetenschappers een uitkomst zijn op plekken waar je moeilijk aan voedsel komt, zoals in een ruimteschip. Onderzoekers haalden de koolstof uit het plastic en met behulp van gist ontstond een biomassa vol eiwitten, vetten en suikers die samen met zetmeel omgezet werden in een koekje. De Volkskrant heeft er een bericht over.
2: Mark van Loosdrecht, hoogleraar Milieu Biotechnologie aan de TU Delft, vindt het een leuke manier om te laten zien wat je met wetenschap allemaal kunt doen. Tegelijkertijd is dit ook weer geen baanbrekende innovatie, zegt de hoogleraar. Heineken of DSM zouden dit ook gewoon kunnen doen met gist.
18: De meeste luisteraars van Met het oog op morgen weten het vast nog wel. De Nederlandse Rijkspolitie reed vroeger in Porsches over de snelwegen op zoek naar snelheidsduivels. En die Porsches die werden in 1996 afgeschaft, want te duur. Maar verdwenen zijn ze niet allemaal, het waren er 507. Een gaaf exemplaar met alle toeters en bellen erop heeft nu in Amerika op een veiling maar liefst $252.000 opgebracht.
2: De auto was eerst van de Nederlandse autoverzamelaar Mark Weg. Hij verkocht de auto voor zo'n €160.000 aan een Amerikaanse verzamelaar. Of die spijt heeft? Nee hoor, zegt Weg tegen de Telegraaf. Hij wist wat hij van de hand deed en bovendien had hij er 2. En ik hoef er niet 2, zegt de verzamelaar nuchter.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joe Buck, The Way You Take Time. U kent het misschien wel. Even scrollen op Instagram of Facebook, ben je ineens 3 uur verder. Die apps worden wellicht bewust verslavend gemaakt. Althans, dat was de inzet van een rechtszaak van vele Amerikaanse staten tegen Meta. En er is een schikking gekomen. Meta betaalt een bedrag dat zou kunnen oplopen tot $18 miljard. En ze gaan de platforms aanpassen voor minderjarige gebruikers. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 18 miljard klinkt als een reusachtig bedrag. Is dat eigenlijk iets dat ze zo ophoesten? Hebben ze dat in de kas liggen?
1: Nou, het is natuurlijk een nederlaag voor Meta dat ze, hè, dat ze dit moeten betalen en dat ze aanpassingen moeten doen aan hun producten. Maar als er niet geschikt was, zoals nu, maar als de rechter uitspraak had gedaan, had die boete nog veel hoger kunnen zijn. Dus het is verleidelijk om dan te kijken naar, oh, was het eigenlijk een meevaller voor Meta qua geld? Ze kunnen dit prima betalen. Ze zetten honderden miljarden per jaar om. Dus ik denk dat dat het probleem niet is. Ik denk dat het bedrijf zich meer zorgen moet maken over het feit dat deze rechtszaak nu zo is uitgepakt dat ouders en ook anderen die schade hebben ondervonden van sociale media, zoals die van Meta, denken dat een stap naar de rechter iets kan opleveren en dat er wel degelijk grenzen gesteld kunnen worden aan het gedrag van techreuzen.
0: Want dit is niet een rechtszaak van de openbaar aanklager. Dit is echt vanuit bezorgde burgers en ouders tot stand gekomen.
1: Ja, maar het is een soort massaproces geworden dat vanuit 29 staten is gevoerd om inderdaad de schade aan het welzijn van kinderen aan te tonen en daar een halt aan toe te roepen. Want de algoritmes van Meta, zoals bijvoorbeeld op Facebook of Instagram, maken die kinderen verslaafd en dat leidt tot allerlei problemen. En dat was de strekking van deze zaak inderdaad. Dus het is ook wel mooi, vind ik, vanuit Europees perspectief dat we nu zien dat er een Amerikaanse boete wordt opgelegd, omdat het verhaal vanuit Silicon Valley altijd is, oh, die vervelende Europeanen beboeten ons altijd. Ze willen een stok om Amerikaanse bedrijven mee te slaan. Maar dit zijn Amerikaanse gezinnen die zeggen, het is niet goed voor onze kinderen. Wij willen gewoon dat dit stopt.
0: Ze hebben bewust kinderen verslaafd gemaakt, sociale media verslavend gemaakt. Dat was de inzet. Wat hebben ze allemaal gedaan om het zo verslavend te maken?
1: Het gaat om niet goed opletten op leeftijdsbeperkingen, maar ook verslaving van algoritmes, waardoor kinderen eindeloos blijven kijken en dus eigenlijk steeds maar weer nieuwe filmpjes en content zien waardoor ze de telefoon of het scherm niet meer wegleggen. En Meta moet nu met oplossingen komen om bijvoorbeeld 's nachts het kijken voor minderjarigen of voor jongeren niet meer mogelijk te maken of om er een tijdslimiet aan te stellen. Dus wat denk ik interessant zal blijken aan deze rechtszaak is dat er ook aan de producten nieuwe eisen worden gesteld. En Meta wil nu dat niet alleen voor hen geldt, maar ook voor YouTube en ook voor TikTok. Zij denken natuurlijk, wij kunnen niet de enige zijn. Maar als dit inderdaad een nieuwe norm wordt voor sociale media, dan is wat er over een aantal jaar over deze rechtszaak gezegd wordt veel belangrijker dat producten zijn aangepast dan welke boete er is betaald.
0: En dan moet je denken aan een maximale tijd dat je kan scrollen of een maximaal aantal filmpjes dat je kunt krijgen, dat soort dingen. Gaan die veranderingen ook in Europa worden doorgevoerd? Wordt het meteen voor alle producten gedaan of alleen in de VS?
1: Nee, niet direct. Dat is ook niet hoe ver deze schikking reikt. Maar in Europa wordt wel aan wetgeving gewerkt om die verslavende effecten van algoritmes aan te pakken. En zie je natuurlijk ook in Nederland dat discussie over leeftijdsgrenzen van sociale media, dat je pas boven een bepaalde leeftijd mag gebruiken, smartphone-vrije generatie al veel langer groot worden. En dat ouders daar ook veel voor voelen, dat ze graag willen dat hun kinderen beter beschermd worden. Dus in Europa zijn we denk ik verder in het bereid zijn om in te grijpen als de excessen van sociale media te groot zijn. Of het nou gaat om mededinging of om kinderen of om de gevaren van kunstmatige intelligentie. Wat denk ik wel belangrijk is dat we zien dat er nu ook in Amerika barrières worden opgelegd en normen worden gesteld tegenover deze techbedrijven. En dat is relatief nieuw. Amerikanen hebben heel lang gezegd, laten bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen. En ze vonden eigenlijk dat ze dat uitstekend deden. En we kunnen wel vaststellen dat Meta nooit deze schikking had getroffen als ze niet bang waren geweest voor de uitspraak. En als ze dus niet toch vrezen dat hun verantwoordelijkheid aan het licht zou komen.
0: Is toch een keerpunt. Voorlopig alleen voor kinderen, terwijl die volwassenen volgens mij ook flink verslaafd zijn.
1: Ja, maar ja, er is niks tegen om vervolgens te zeggen, kijk, mijn oma heeft ook hinder ondervonden van de verslavende algoritmes. Of het kan best leiden tot een bredere discussie over, goh, dat ingrijpen in de verslaving van die algoritmes, dat zouden we breder moeten trekken. Ik denk dus dat het een startschot zou kunnen zijn van veel meer acties. En er volgen natuurlijk ook nog meer rechtszaken over net weer andere schade die mensen hebben ondervonden. Dus het laatste woord is er niet over gezegd. Ik denk dat het belangrijkste is dat deze schikking aantoont dat het mogelijk is om aanpassingen te zien en tegenwicht te bieden aan deze sociale media giganten. En in Amerika vinden mensen veel makkelijker de weg naar de rechter dan in Europa. En ik verwacht ook eigenlijk dat er veel meer mensen zullen zeggen, ik heb ook schade ondervonden, daar moet ook wat aan gebeuren. Dus dat het ook het debat kan kantelen in Amerika. Dat hoop ik ook.
0: Lokke Morel is hoogleraar Nieuwe Technologie en Recht in Tilburg. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is eigenlijk een soort letselschadezaak, hè? Waar hierin is geschikt in de VS. Iemand heeft schade ondervonden en gaat naar de rechter.
2: Van een product wat schade toebrengt, hè, verslavend is. En er waren ook nog wel andere regels die Meta overtreden had. Zoals de Children Online Act. Die verbiedt om data te verzamelen van kinderen onder de 13 zonder ouderlijke toestemming. Dus dat soort dingen. En die data hadden ze dan ook weer gebruikt om algoritmes te trainen. Dus er waren wel, het was consumentenbescherming regels en de COPPA regels. En ja, daar is gewoon een schikking getroffen om. Ik moet wel zeggen, het is dan zo'n bijna 18 miljard, maar wel verdeeld over 10 jaar. En de grote impact hiervan gaat zijn, is dat het een voorwaardelijk, dat 30% van dat bedrag is voorwaardelijk. Alleen als YouTube en TikTok eenzelfde bedrag ophoesten en ook diezelfde toezeggingen doen. Omdat Meta zegt, ja, wij kunnen wel strenge regels stellen, maar dan gaan al die kinderen naar die andere platforms.
0: Dan heb je nog je concurrent. Is hiermee het hek van de dam, of hebben ze hiermee heel veel afgekocht? Er zijn natuurlijk heel veel klachten die je kunt hebben over deze bedrijven. Er zouden best nieuwe zaken kunnen.
2: Waar de beperking in zit, is voor mij is dat die Advocate Generals van die staten. Hè, uiteindelijk hebben 52 van die staten hier aan meegedaan, behalve Florida en New Mexico. Maar is dat ze zo gedetailleerd die maatregelen die Meta moet treffen opgeschreven hebben, dat de implicatie daarvan is, ja, dat zijn dus juist de verslavende dingen. He, niet, ze mogen niet meer gedurende nacht, geen notificaties van die push-notificaties gedurende schooltijden. Er moet een hele zware age verification komen. Je mag niet meer die extreme make-up filters en cosmetic surgery filters, he, dat je kan kijken hoe zie je er dan uit als je dat doet. Je mag niet meer die zichtbaarheid van die likes, wat heel verslavend is, omdat die kinderen dan alsmaar gaan kijken en ook heel teleurgesteld zijn en anxiety krijgen als ze zien dat hun post geen likes krijgen. Komen in contentfilters. Dus het is heel concreet geworden wat er allemaal moet veranderen om die platforms minder schadelijk te maken. En ja, dat is in Amerika, maar dat is ook in Europa. Dus in die zaken is wel nu aangetoond welke dingen dan wel en niet schadelijk zijn, waardoor die verslavingen komen.
0: En denkt u dat het veel gaat helpen? Of blijft het uiteindelijk onderaan de streef verslavend en blijven ze heel veel macht behouden? Kan je die geest eigenlijk wel helemaal weer in de fles krijgen? Want iedereen, kijk maar op straat, iedereen zit de hele godganse dag op zijn telefoon.
2: Ja, nou, ik denk dat dit de eerste keer is dat er gewoon paal en perk wordt gesteld aan allerlei features die gewoon niet goed zijn voor kinderen. En dan zal je straks zien dat dat ook niet is voor volwassenen. En dan gaat dat zo verder. Maar met een nieuwe technologie heb je altijd, en dit is dan ook een nieuw platform, even dat die techniek de wereld bepaalt. En nu zie je dat iedereen de impact daarvan begint te zien. Hè? En daar dan ook, als je iets, je mag alles maken, maar als dat echt schadelijk is voor de maatschappij, waardoor de ziekenhuizen en de psychologen allemaal te veel werk hebben om te dealen met jouw product, de uitval van jouw product, dus ook met de sigaretten, dan grijpt de rechters en de wetgever, die grijpen in. En ik denk wel degelijk dat dit... Het wordt lastig voor Meta en ook YouTube en allemaal vol te houden... dat in Europa dat dan niet schadelijk is. Ik denk dat je met het bewijs wat er nu is in Amerika... ook die zaken kan gaan voeren hier. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat deze... Of het zou me erg verbazen als deze partijen... dit niet doorvoeren op wereldwijde basis en zeggen... nou, dit wordt de nieuwe baseline en dat moet het maar zijn. Want vergeet niet hoeveel zo'n bedrijf... ik geloof, dat zag ik ergens, dat Facebook laatste maand... 2 miljard al uitgegeven had aan advocaten. Ik bedoel, los van deze bedragen heb je natuurlijk... Je hele bedrijf is bezig met alleen maar procederen... in plaats van nieuwe producten en dingen te ontwikkelen. Dus
0: je zou, je zou kunnen zeggen dat de Wild West-jaren voorbij zijn.
2: Nou, ik denk dat dit de eerste grote perk en paal is. En ik denk dat dit wereldwijde consequenties heeft. En niet alleen voor Meta, maar ook voor die anderen. Want die AG's, die advocate generals, die zijn ook nog bezig tegen TikTok en YouTube. En die gaan zeggen, ja, dit vond Meta redelijk. En jij moet ook meedoen. En anders blijven we jou vervolgen. Hè? Dus ik denk dat het een enorme impact en ook een echte ommekeer gaat zijn... in ieder geval voor de consumentenplatforms.
0: Dat is duidelijk een belangrijke uitspraak, kortom, en een belangrijke schikking. Lokke Morel, hartelijk dank. En ook Marietje Schaken, dank voor deze toelichting... over de schikking van Meta.

0: Bless the Telephone van Labissivre. Homo-ontmoetingsplaatsen, ze bestaan al eeuwen in Nederland. De laatste jaren komen ze een beetje in het gedrang. Zegt het dan stichting Platform Kilbos, die probeert dat soort plekken te behouden. Vanochtend een uitspraak van de Raad van State ging over zo'n ontmoetingsplaats bij Tilburg. De stichting kreeg geen gelijk. Hans Scheffer van Platform Kilbos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat betekent die uitspraak in Tilburg? Is er dan nu zo'n plek minder?
1: Ja, inderdaad. Dat is wel teleurstellend. Maar ja, goed, ja, dat is één keer zo. Maar het is inderdaad, het was een plek die wel gebruikt werd. En wel aardig populair. En ja, die kan dus in principe niet meer.
0: Wat voor plek was het? Was het een parkeerterrein of een plantsoen?
1: Ja, het is een bosachtige omgeving. Een beetje parkachtig. En daar werd vlakbij geparkeerd. En met name parkeren, dat is nu een probleem geworden. Omdat daar over dat terrein een transformatorstation van Tennet is neergezet.
0: Dus daar kan je niet meer parkeren?
1: Nee, precies, dat is het probleem.
0: Maar er staat nergens homo-ontmoetingsplaats op een bordje, of homo-ontmoetingsplaats nog 5 kilometer tweede naar rechts. Nee, dus het is een informele betiteling.
1: Ja, het is inderdaad informeel en meestal staat het ook niet aangegeven, hoor. En dat is in principe ook wel fijn, want dan krijgen we niet te veel, wordt er niet te veel rugbaarheid aangegeven. Want het is allemaal een beetje anoniem gebeurd.
0: Maar als het niet officieel is, hoe kan het dan zo in het gedrang raken? Wat doen dan de autoriteiten om het te ontmoedigen?
1: Nou, ze gaan niet direct het verbieden, het bezoek aan een mannenontmoetingsplaats, maar gaan het indirect verbieden door andere bestemmingen aan het gebied te geven. Of wegen af te sluiten, of parkeerplaatsen af te sluiten en dat soort dingen. Gewoon om het bezoeken onmogelijk te maken, eigenlijk.
0: Waarom willen ze dat?
1: Ze krijgen wel wat klachten over ons binnen, maar ja, goed.
0: Wat zijn dat voor klachten?
1: Nou, meestal mensen die hebben een beetje hekel omdat wij met elkaar wat contacten hebben, laten we het zo zeggen. Maar goed, wij proberen altijd ons zoveel mogelijk binnen de regels aan de regels te houden. En we hebben daar een speciale instructie van de politie voor gekregen. Dat is politie op de mannenontmoetingsplaats. En dat komt van roze in blauw. En dat zegt, het bezoeken van een mannenontmoetingsplaats is niet strafbaar. Het hebben van seks in de buitenlucht is niet strafbaar. Alleen schenders van de eerbaarheid komen op de hoek kijken, maar door zich terug te trekken op een beschutte plaats neemt dat af.
0: Juist, dus je mag niet in het volle zicht dat iedereen ziet.
1: Ja, precies.
0: Want een homo-ontmoetingsplaats, dat klinkt eufemistisch, maar het gaat gewoon over seks, toch?
1: Nou, in principe wel. Dat is het hoofddoel. Maar het zijn ook sociale contacten natuurlijk. Even met elkaar kletsen. En wat ideeën uitwisselen en zo. En dat is ook natuurlijk van belang. Omdat je dus allemaal in dezelfde positie bent eigenlijk. Je bent inderdaad op zoek naar contacten. En dan kun je wat ervaringen uitwisselen.
0: Maar de schending van de eerbaarheid, als je seks hebt in de openbare lucht, ja. Schend je dan de eerbaarheid? Hebben mensen daar last van? Die omstanders die het vies vinden?
1: Ja, nee, precies.
0: Of zegt u van loop dan door, dan heb je er ook geen last van?
1: Nou, daar komt het ongeveer wel op neer. Maar goed, mensen die hebben er inderdaad altijd een hekel aan dat er inderdaad die contacten plaatsvinden.
0: Het is ook
1: maar
0: even schrikken als je de hond uitlaat, toch?
1: Ja, precies. Maar goed, wil dat niet zeggen dat je dan meteen die eerbaarheid geschonden is. Daar komt wel wat meer bij kijken. Dan moet je in principe argeloos wezen en niets vermoedend. En maar goed, wie is dan niet vermoedend? Als iemand dus weet dat er al dat er inderdaad mannencontacten plaatsvinden, dan moet je inderdaad wel heel erg.
0: Dan ben je niet, maar u zei net, er wordt geen rugbaarheid aangegeven.
1: Nee, dus precies. In het informele circuit, ook bij de bezoekers van andere bezoekers, weten ze heus wel wat daar speelt. En zijn ze altijd aardig geïnteresseerd in wat we precies doen.
0: Als je blijft staan en blijft kijken, dan schend je je eigen eerbaarheid.
1: Ja.
0: Waarom zijn die plekken zo belangrijk voor u? Want je hebt toch inmiddels allemaal apps en dan kan je met iedereen afspreken om van alles te doen.
1: Ja,
0: maar waarom heb je dan nog die parkeerplaats nodig?
1: Ten eerste is die parkeerplaats wat anoniem. En als je dat via internet doet, dan is het, is het meestal 1-op-1. En dat is ook altijd maar de vraag van, of diegene die waarmee je contact wil hebben, of dat inderdaad aan je verwachtingen voldoet, laten we het zo zeggen. En dat is, dat is ook maar toeval natuurlijk. En als je dus twee personen dus elkaar ontmoeten op een man- en moedersplaats, dan heb je meteen kun je zien van nou.
0: Is die wel die echt persoon, zo knap?
1: Ja, nou precies, aantrekkelijk. Of die, nou, op,
0: maakt
1: knap,
0: dat toch uit?
1: Of, nou, of die persoon je aanstaat, ja of nee, daar gaat het eigenlijk om.
0: Dus eigenlijk, eigenlijk zegt u, de lat ligt hoger als je naar de ontmoetingsplaats gaat dan op de app en niet lager.
1: Ja,
0: want
1: nou,
0: het heeft een beetje reputatie van nou ja, het maakt niet meer zoveel uit, ik kijk wel.
1: Ja, nou goed, zo is het wel ongeveer. Mensen die bezoeken het en ja, ze zien wel wat er gebeurt. En dat kan natuurlijk wel best wezen dat het niemand is die je bevalt. Is ook helemaal niet zo'n probleem, maar dat is wel. Het hoort erbij.
0: Wat is de meerwaarde van de homo-ontmoetingsplaats? Waarom zou u het eigenlijk aanbevelen?
1: Nou, het is een beetje anoniem en je hoeft niet allemaal te verklaren van welke geaardheid dat je bent. Want het woord homo, dat is. In het grootste deel van de gevallen niet van toepassing.
0: Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, de meeste mensen die zijn biseksueel of nog een andere geaardheid. En die zijn daar ook aanwezig. En dat hoef je ook allemaal niet te verklaren. Wij gaan in principe uit van nou, hoe gedraagt iemand zich? Wat voor signalen geeft hij af?
0: Dus u zegt eigenlijk ook mensen die helemaal niet officieel uit de kast zijn of een coming-out hebben gehad, of zich niet tot de doelgroep rekenen, die kunnen daar ook gewoon terecht voor een avontuur of een uitstapje.
1: Ja,
0: of wat
1: nee,
0: dan ook.
1: Precies. Ja, nee, zo gaat het meestal. De grootste deel, ik denk wel 80%, die heeft een achterban en die durft er niet voor uit te komen. En die kan dan wat anoniem wat doen. En die hoeft ook niks te verklaren of zoiets. Nou ja, goed. Zo gaat het meestal.
0: Maar het gaat slecht, hè, met die plekken. Er zijn er steeds minder.
1: Ja, wat iedere keer wordt ontmoedigd, met name door de overheid. En ja, ze hebben altijd wel argumenten om het te sluiten. Meestal niet direct, maar allemaal indirecte argumenten. Dus van ja, klachten en zo. Maar ja.
0: Wat zou u ervan vinden als het op een geheel Nederlandse wijze zo uitmondde op een officiële gedoogzone homoerotische ontmoetingsplaats door de gemeente gereduceerd? Artikel 35, lid 7.
1: Nou ja, goed.
0: En dat het dan ook nog subsidie krijgt. En hoe zou u dat vinden als het informele karakter wegging?
1: Is er wel in Amsterdam. Volgens mij, het is Rietland of zo. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar het is wel zoiets, dat is ook bebord en dat soort dingen. Maar goed, ja.
0: Is dan de lol eraf?
1: Nou, precies. Maar dan is de anonimiteit ook een beetje weg natuurlijk dan. Hè. Ik bedoel, ja, dan
0: ziet iedereen helemaal wat je gaat doen?
1: Nou, precies. En dan weet je ook precies waarom dat iemand daar komt. Dus dan heb je geen keuze. Dus dan is de anonimiteit ook wel veel minder. Dus daarom is dat niet zo'n goed idee. Het moet altijd een beetje anoniem kunnen blijven natuurlijk. Hè. Je hoeft helemaal niet te verantwoorden. En ja.
0: Nou, in juridische nederlaag vandaag, maar de strijd gaat door. Hans Scheffer van Platform Kilbos, hartelijk dank. En een goede avond nog. Ja, het is het einde van de zomer. De vakantie was hopelijk een succes, niet altijd. Het is een drukke tijd voor relatietherapeuten. En relatietherapie, je zou zeggen, dat doe je met z'n tweeën. Maar er is een nieuw boek van relatietherapeut Sophie Zeestraten. En die zegt, relatietherapie in je eentje. Dat zou je eens moeten proberen. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, je begint in je boek met dat je zelf relatietherapeut bent, maar dat je eigen relatie helemaal niet goed ging.
2: Ja,
0: en dat je eigenlijk een beetje als een imposter voelde. Iemand die de boel bedroog.
2: Ja, dat klopt. Dat voelde ook echt zo. Want ik begeleide stellen. En thuis ging het niet altijd even makkelijk. En op een gegeven moment kreeg ik daar een soort gewetensbezwaren van. Ik dacht, ik kan het zelf niet eens. Dus wat zit ik hier nou te doen?
0: Maar ja, het dak van de loodgieter lekt ook wel eens. Ja. En de tandarts heeft ook rot te kiezen. Dus ja.
2: Ja, nee, dat is ook wel zo. Alleen, ik zit nou eenmaal in elkaar dat ik dat niet werkt voor mij. Want ik denk, ja, je moet je eigen talk walken. Of hoe je dat ook zegt. En ik had er last van. Ik dacht, ja, dit kan ik niet aan mezelf verkopen.
0: Dat maakt het boek wel heel interessant. Omdat je ook bij jezelf diep in je eigen problemen duikt. En je eigen mechanismen. Ik vind het interessant, relatietherapie in je eentje.
2: Ja.
0: Wat gebeurt er eigenlijk als mensen als stel komen? Want je schrijft ook wel tussen de regels dat je er niet meer zo heel erg in gelooft. Relatietherapie met z'n tweeën.
2: Nou, ik moet zeggen dat mijn boek is zeker geen pleidooi voor geen relatietherapie samen. Ik denk dat het wel belangrijk is om even te zeggen. Want dat kan echt heel goed werken en heel helpend zijn. als beide partners dat ook echt willen en ervoor willen gaan en bereid zijn om naar zichzelf te kijken, dan kan het superveel opleveren.
0: Maar je zegt, ik zie mensen hun patronen herhalen.
2: Ja,
0: maar dan
2: zeker.
0: Bij mij op de bank.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. En ik heb heel veel met stellen gewerkt. En dat was precies wat er gebeurde. En dat vond ik eigenlijk heel zonde van de tijd. En ik dacht, dat kan efficiënt.

0: En die zitten dus al vaak in een groef samen.
1: In een soort patroon.
0: In een patroon, steeds terugkerende ruzies waar ze maar niet uitkomen. En heel vaak herhaalt zich dat op de bank, op de relatietherapiebank. Maar dan gaat het iets beleefder. Maar eigenlijk kijken ze je allebei aan van, nou ja, zeg jij er nou eens wat van.
1: Als ik heel eerlijk ben, heb ik ook altijd de neiging gehad om de problemen in de relatie bij de ander te leggen. Ja. In de eerste plaats.
0: Ik denk eigenlijk iedereen. Want je wil eigenlijk natuurlijk niet zelf de schuld krijgen. Je denkt altijd van, ja, het ligt in ieder geval niet aan mij. Hè? En ja.
1: En dan bij jou is het van, zie je wat hij doet?
0: Ja, natuurlijk. Ik heb zelf ook relatietherapie met mijn partner samen gedaan. En ik zat toch echt op die bank om van die therapeut te horen. Zeg jij nou ook eens wat over deze... Ja, dan hoor je het ook eens van een ander. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet.
1: En als je alleen zou komen, hè, in relatietherapie. Dus ja. Je komt als een halve relatie met jouw deel van de problemen.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk... het gaat om de dynamiek en jouw aandeel in die dynamiek. Hè. Daar gaat het steeds over. Daar gaat het boek ook over. Het is niet... kijk, als iemand... alleen komt. Ik begeleid overigens alleen nog maar individuele vrouwen. Ik begeleid geen stellen meer, omdat ik het gewoon... dit vind ik gewoon efficiënter en beter werken.
1: Maar je zei vrouwen, ook geen mannen meer?
0: Ik werk voornamelijk met vrouwen. Heel af en toe een man, maar meestal met vrouwen. Dus
1: Waarom zijn die ontvankelijker voor advies?
0: Ik vind het sowieso een leuke doelgroep. En ik kan natuurlijk niet iedereen helpen. Dus ik heb gekozen voor de doelgroep die ik zelf heel leuk vind om mee te werken. Ik ben zelf een vrouw. Ik heb zelf een heel proces hierin meegemaakt. Dus in die zin veel herkenning, denk ik. Maar ik denk ook dat... het klinkt een beetje zwart-wit. Ik zet het maar gewoon even zo neer. Vrouwen willen over het algemeen liever in relatietherapie dan mannen. Want ze vinden vaak dat er gebrek aan verbinding bijvoorbeeld is. Hè, emotionele intimiteit, wat veel vrouwen missen in de relatie. En willen dan graag dat hun partner meegaat. Zodat ze dat dan met die partner kunnen hebben. En ik schrijf in mijn boek daar verschillende dingen over. Hè, onder andere over dat ik denk dat het echt een mythe is dat je alles bij één partner zou kunnen vinden. Ik zeg niet dat dat nooit zo is, want heel fijn als dat wel zo is, maar heel vaak ook niet. En dat wil niet per se zeggen dat je een slechte relatie hebt. Dus dat, dat ten eerste. En wat was voor de rest je vraag? Want ik dwaal volgens mij helemaal af.
1: Nee, dit is heel, heel interessant wat je zegt. Je zegt al iets heel groots van, leg niet alles bij die partner. Het gaat dus over verwachtingen. Maar jij schrijft ook, iedereen heeft zijn triggers. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, zijn trauma's. Zijn reacties, waardoor onbegrip ontstaat. Dus je moet graven in je eigen verwachtingen, je eigen patronen. Ook de familietrauma's van vorige generaties. Helemaal begrijpen hoe al jouw eigen reacties in elkaar zitten.
0: Ja, nou ben ik zeg maar, ik vind het zeker heel zinnig om terug te kijken. Hè? Dus naar dat verleden. Maar om daar eindeloos in te vroeten, dat geloof ik ook niet. Het gaat natuurlijk wel om dat je in het hier en nu een concreet probleem ervaart in je relatie. Daar gaat het om. Daar wil je graag een oplossing voor. Maar je kan wel heel veel verklaren vanuit de jeugd. En dat kan heel erg verzachten. Want als jij je partner ziet opeens als dat kleine ventje wat hij ooit was. Hè? Of je vrouw als dat kleine meisje wat ze ooit was. En dat hij eigenlijk staat te schreeuwen om aandacht. Dat ziet er toch dan opeens heel anders uit. En dus in die zin kan het helpen. En
1: Want je bijvoorbeeld, dat schrijf je, jouw eigen moeder die verliet jouw gezin toen jij 5 was.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dat is natuurlijk een groot gegeven in iemands leven. Dan kom je zelf in die relatietherapie. Dan lijkt het me heel moeilijk. Ook wel pijnlijk om onder ogen te zien dat veel van jouw relatieproblemen een projectie zijn van een jeugdervaring.
0: Ja, dat is super confronterend. Dat vond ik ook een van de moeilijkste dingen in mijn eigen relatie. Dat ik echt dacht, zoveel kostbare jaren zijn verloren gegaan doordat ik dit niet kon zien. Echt blinde vlekken. En
1: als je het zo zegt, dan lijkt het heel evident.
0: Ja, het is ook heel logisch. Maar toch, als je ziet hoe ver dat eigenlijk reikt. En hoeveel je de ander eigenlijk aandoet. Maar ook jezelf. Wat je jezelf ook ontzegt eigenlijk. Namelijk echte verbinding. En dat doe je natuurlijk niet expres. Want iedereen wil graag een fijne relatie. Maar in die zin kan het wel dus heel helpend zijn om terug te kijken van, hey, wat heeft die jeugd eigenlijk voor impact op jouw

0: reacties en jouw gedrag in jouw relaties nu. En niet alleen je liefdesrelaties, maar al je relaties eigenlijk.
1: Dus daarom relatietherapie in je eentje. Maar ja, dan heb je het helemaal gedaan. Dan ben je helemaal in balans en in het reinen met je eigen herkomst en jeugd. Gaat die ander weg? Kan ja, nog steeds.
0: Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Daar heb je natuurlijk geen garanties voor. Maar kijk, als je problemen ervaart in een relatie, en dit is wat ik net eigenlijk nog wilde toevoegen, maar dat was ik weer even vergeten. Over wat vrouwen heel vaak zoeken in de relatie, is die emotionele verbinding. Maar wat zij vaak niet doorhebben, is dat ze onbewust zelf die verbinding vaak saboteren. En dat is best confronterend als je daarop gespiegeld wordt. Maar het kan wel super helpend zijn als jij echt heel graag die verbinding wil. Maar als jij samen met je partner op die bank zit en je wordt gespiegeld op je pijnlijkste punten, en je zit al een tijdje niet zo lekker met je vent, ja, dat is echt niet makkelijk. Dus vandaar dat ik gewoon echt voor deze vorm heb gekozen. Van relatietherapie, dus in je eentje. Omdat ik denk dat het probleem ligt veel sneller op tafel. Je hoeft niet rekening te houden met de gevoelens van die ander. Je wil de ander natuurlijk ook niet kwetsen. Want je zit niet voor niks in relatietherapie. Dus je wil eigenlijk wel dat het gaat werken. Maar je kan gewoon eigenlijk vrij uit spreken. Je gevoelens,
1: zonder stress, in rust.
0: Ja.
1: Het is een mooi boek geworden. Dank je wel. Relatietherapie in je eentje. En ik wens je heel veel succes, Sophie Zeestraat. Dank je hartelijk. Dank je wel.

0: Ja, één pot nat, een stukje uit een nummer van Brabander Björn van der Doelen en Limburger Frans Pollux, geschreven naar aanleiding van hun nieuwe gelijknamige serie. En ze gaan op zoek naar het DNA van de Zuiderling. Limburg en Brabant, allebei met verbinding vanuit Eindhoven, respectievelijk Venlo. Frans, met jou te beginnen, is er eigenlijk kift tussen beide provincies Limburg en Brabant?
1: Soms. Over wie het meest anders is dan de Westerling, daar gaat het dan wel eens over. Of wie het leukste carnaval viert, of wie het mooiste dialect heeft. En dat was eigenlijk ook wel de uitgangspunt van het televisieprogramma dat we wilden maken. Met regisseur Ruud van der Beelen, die zei van jullie moeten eigenlijk tegen elkaar en dan kijken wie de beste buterreed nog heeft, wie het lekkerste bier heeft, wie de beste voetballer heeft. En aldoende kwamen we erachter dat er eigenlijk meer overeenkomsten zijn dan verschillen.
0: Maar er is toch ook wel, ja, voor mij als buitenstaander, het verschil tussen Brabant en Limburg is evident. Maar als ik het probeer op te noemen, kom ik er niet helemaal uit, Björn. Jij zei, oké, de Limburger staat vroeg op en de Brabander gaat gezellig laat naar bed. Zijn er andere?
2: Zeg ik dat?
0: Ja, ik geloof het wel. Zijn er andere verschillen? Hebben.
2: Het grootste verschil, denk ik, waar we achter kwamen, is dat Brabanders over het algemeen heel goed kunnen samenwerken. En Limburgers beduidend minder. Ook onderling zijn niet zo goed in samenwerken.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, dat weet ik niet. Je moet dan Frans vragen.
0: Frans?
1: Ja, kijk, volgens mij als je heel diep de geschiedenis induikt. En je weet, dat hoorden we net van de relatietherapeuten, alles van vroeger werkt door in het heden. Gewoon omdat je doorgeeft aan je kinderen en je opa en oma gaven door aan je vader en moeder. Als je heel vaak teruggaat, Brabant is altijd een soort van staatkundige eenheid geweest. Een roemrucht landsdeel met steden als Den Bosch en lang geleden Antwerpen nog. Hè, dat was gewoon een soort van land. En Limburg is altijd, tot 160 jaar geleden, een lappendeken geweest. Dat was allemaal haat en nijd onderling. Dat hoorde bij het ene stukje hoorde bij Pruisen en een kilometer verderop zat je in Spanje eigenlijk. En volgens mij werkt dat nog steeds door tot de dag van vandaag. Dat kerktorendenken, dat elk dorp vooral voor zijn eigen belangen opkomt, dat heb je in Limburg en vooral in Zuid-Limburg veel meer dan in het gezellige Brabant.
0: Nou, dat vind ik al een opmerkelijk verschil. Jullie gaan allerlei plekken bezoeken, allerlei lokale tradities. Eén ding vond ik geweldig, dat was Limburg. Een wedstrijd waarbij je moet raden welke haan het meeste heeft gekraaid in een half uur tijd. En ze gaan allemaal door elkaar. Even een fragment.
3: Dit is hanenkraaien.
2: En het is zo vroeg natuurlijk, deze activiteit, omdat ze anders niet kraaien. Of...
3: Ja, het heet de ochtendgroet, hè? Ja. Dat is wat hanen vroeg doet.
2: Ja, toen dacht je, kunnen we er een sport van maken.
1: Met bier erbij.
3: Ja, ja, we maken er een beetje een sport van. En wat wij doen, is eenvoudig is inzetten van hoe vaak zal mijn haan kraaien in een half uur tijd.
0: Ja, Björn, je moest vroeg op.
2: Ja, heel vroeg. Ik moest net rijden ook.
0: Oh ja, ook dus, nog eens.
2: Ja, maar ik had wel gevraagd of later kon, maar dat ging niet. Dan zie je alweer dat Limburgers toch moeilijk is aan het werk. Nee, maar het was heel erg leuk, eerlijk gezegd. Het grappige is, je denkt van tevoren hanen kraaien en het slaat natuurlijk eigenlijk om nergens op. Maar op het moment dat je erbij bent, snapte waar het om gaat, is natuurlijk een goed excuus om gewoon bij elkaar te komen in het café. En dan liefst natuurlijk ook zo vroeg mogelijk, want dat hebben we hier in Brabant ook. Als het op drinken aankomt, beginnen we het liefst zo vroeg mogelijk op de dag. En waar je tegenkomt is met name dat die hang naar, weet je, dat verenigingsgevoel, dat zijn we veel tegengekomen, maar gewoon het sociale gebeuren. En dan kun je de gekste dingen verzinnen om bij elkaar te komen. Zoals zo'n wedstrijd hanenkraaien. En als je er dan bij bent, toen dacht ik, ja, ik snap het eigenlijk ook wel, ja.
0: Het is ook wel weer
2: Brabant,
0: leuk.
2: Ja, zeker in Brabant had je het altijd met duivenmelk. Hè. Dan gingen mannen met de duiven naar het café en dan konden ze thuis zeggen, we zijn de sport aan het doen. Maar het is eigenlijk gewoon een excuus om toch het café in te duiken.
0: Ja, dat hebben beide provincies gemeen, hè, Frans. Het café en de kerk.
1: Ja, maar daaronder zit een diep menselijke behoefte, denk ik, om samen te zijn. En dat merk je, denk ik, in het zuiden en misschien in het oosten, hoor, misschien aan de randen van het hele land, merk je dat wat meer dan in het westen. Ik bedoel, individualisering, dat is een groot goed en de vrijheid die dat heeft gebracht. Maar dat gemeenschapsgevoel en dat bij een groep willen horen, volgens mij zit dat toch heel diep in de mens. En je kunt dat kapot analyseren. Misschien zit dat ook meer in het katholieke geloof dan in het protestantse geloof. Dat weet ik niet. Maar ik merk wel dat er allerlei smoesen worden verzonnen en nog steeds bestaan en in stand worden gehouden om dat samen zijn te faciliteren. Van hanenkraaien tot schutterijen, ja, gewoon het verenigingsleven en dat gemeenschapsdenken. Dat is wel iets wat Brabant en Limburg bindt, denk ik.
2: Het grootste daarin is natuurlijk het hele carnavalsfeest natuurlijk, waar ze boven de rivieren met verwondering naar kijken. Maar en wat je ziet is, denk ik ook met het hanenkraaien en allerlei andere verenigingen en zo. Het is, in wezen is het natuurlijk, en carnaval is het beste voorbeeld. Het is natuurlijk een hoop flauwekul. waarin je het vooral niet serieus moet nemen. Maar wat wel heel serieus genomen wordt, is dat bij elkaar komen. Dat is wat met name carnaval ook is. Is dat je gewoon die dagen in het jaar hou je gewoon vrij om met je familie en je vrienden te zijn. Iedereen heeft het druk en waai je het uit. En dat zijn de dagen dat je gewoon zeker weet, dan zijn we weer bij elkaar en dan hebben we een paar dagen lol en geen zorgen en dat soort dingen.
0: Maar nou is Brabant ook, ja, ook de provincie van Eindhoven, Brainport en internationale grote bedrijven, ASML. Al die steden hebben allemaal opleidingscentra die wereldwijd studenten aantrekken. Zit er in deze serie ook een beetje een vrees dat er iets verloren gaat?
1: Ja, dit is super interessant wat je zegt. Want die wereld waar we aan vastzitten, die is aan het veranderen. Ook in Brabant en Limburg, misschien wat later dan bij jullie in Hilversum. Maar dat gaat wel gebeuren. En de vraag is, kun je vasthouden? Kun je dat wat er nu is en de waarde en de winst die dat oplevert aan een gemeenschap, kun je dat vasthouden? En ik denk dat kan. Want ik denk, wat ik al zei, dat iets heel menselijks is. Die behoefte om bij elkaar te zijn. Dus dat zullen ook de nieuwe mensen die komen wonen in die provincies en die deel uit gaan maken van die gemeenschap zullen willen. Maar misschien moeten die tradities, moet je wel bereid zijn om die aan te passen. En om die smoesjes, om samen te komen, aan te passen aan de tijd. En
0: maar kun je aan een Pakistaanse high-tech medewerker carnaval uitleggen? En lukt dat om die mee te laten doen?
1: Ja, dat is de vraag. Niet als die na 4 jaar weer weg is. Maar als die daar gaat wonen, als die in die stad gaat wonen en als zijn kinderen daar blijven wonen, zal die uiteindelijk deel gaan uitmaken van die stad. We delen gewoon de plek waar we leven en we delen de verantwoordelijkheid voor die plek. En carnaval is een manier om dat te vieren. Carnaval viert de lokale gemeenschap. Daar worden de banden versterkt. Daar kom je de mensen tegen die je de rest van het jaar wel ziet, maar niet aandurft te raken of niet aandurft te spreken. Dus daar zal die Pakistani uiteindelijk ook profijt bij hebben.
0: En in welke provincie is het leukst, carnaval? Is dat Brabant of Limburg? Dat vroeg ik me nog af.
1: Nee, dat is Limburg. Dat zegt Björn ook, hè, Björn?
0: Ja?
2: Nee.
1: Wel.
2: Ik ben één keer in Maastricht carnaval gevieren, nooit meer.
1: Nee, ja, dat is Maastricht.
2: Dat bedoel ik. Nee, maar ja. Kijk, muzikaal gezien is het in Limburg natuurlijk een stuk interessanter. Ik moet zeggen, ik vier het altijd in Den Bosch. En daar is het qua muziek ook dik voor elkaar. Daar hebben ze echt...
0: Nou, jullie zijn er nog niet helemaal over uit. Het is een leuke serie geworden, op L1 te zien.
1: En Omroep Brabant.
0: En Omroep Brabant, niet te vergeten. Eén pot nat, dankjewel. Björn van der Doelen en Frans Pollux. En dit was het Oog voor deze nacht. Morgen, Lucelle Carrasso. Over nu, een goede nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Voor een paar tientjes en wat speeksel weet je tegenwoordig via een DNA-test al van wie je afstamt. Maar zo'n test geeft niet alleen antwoord op wat je wil weten, maar brengt soms ook familiegeheimen aan het licht die jarenlang verzwegen zijn. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat DNA allemaal kan blootleggen. Hoe is het om een familiegeschiedenis te ontdekken waar je helemaal niet naar zocht?
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00
0: op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
14: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16.
3: komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui. En 's avonds onweer.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.